0: Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Shake Your Rockbox. Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walgen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Power Mall is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Er is wat de weg betreft niet zo heel veel te melden, behalve op de A67 Belgische grens richting Eindhoven bij Valkenswaard. Het is een afgevallen lading, daardoor is daar de oprit dicht. Een kei goeiemorgen voor deze woensdag. CeeLo Green zometeen na de Dire Straits Walk of Life.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: kei goeiemorgen. John van Groenhoven.

0: CeeLo Green, Bright Light as Bigger a City. En kei goedemorgen, het is woensdag.
1: Kei goedemorgen.
0: 22 juli, het is wat frisser vandaag dan de afgelopen dagen. Er ook, is ook meer bewolking, kan zelfs een spatje regen uitvallen. Temperatuur ligt zo tussen de 19 en 22 graden vanmiddag. Door het windje voelt het wat frisser aan.
2: Het is de dag van de Vierdaagse.
0: Ja, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, jij moest eigenlijk nog eens in. Ik was op jou aan het wachten.
0: Ja, klopt. Het is eigenlijk mijn fout. Maar ik had het regen al genoemd. Denk
2: ja, nee, ja, ja, zeker. Ja. Ja. Het is dag 2 van de Vierdaagse. Laten we hopen dat die dan geen last hebben van die druppels.
0: Ja.
2: Het is de dag van de mango en ook de dag van de hangmat.
0: Dat is wel lekker, maar dan moet je net even toch een ander tikkie weer hebben dan dat het nu is. Ja. In het hangmatje.
2: Ja, zeker. Dus je kunt kiezen. Je gaat of heel ver wandelen, of met een mango in een hangmat.
0: Ja, maar de meeste mensen, weet je hoe je in een hangmat moet gaan liggen trouwens?
2: Als in, gewoon zo lang uit. Zo op je rug, zo.
0: Ja, dat klopt. Maar je hebt eigenlijk twee manieren om in een hangmat te liggen.
2: Om erin te komen.
0: Ja, dat sowieso. Maar dat, als je er eenmaal in bent, dan gaan meeste mensen gaan in de lengte liggen. Zeg, zoals een banaan.
2: Ja.
0: Maar dan gaan die flappen zo ook over jou heen.
2: Ja.
0: Dat is ook niet de manier hoe je erin moet liggen.
2: Oh.
3: Hoe moet je dat dan doen?
0: Je moet een kwartslag draaien.
2: Dus je ligt in de breedte?
0: Ja.
2: Maar dan hang je er aan twee kanten een beetje overheen?
0: Nee, want dat is de truc. Want die mat is veel groter dan dat je denkt. Daarom klapt je ook overheen als een banaan als je er niet goed in gaat liggen. Maar dan doe je met je voeten, duw je hem zeg maar van je af.
2: Ja.
0: En dan creëert je rug meteen ook zeg maar het
2: licht. Oh, en wanneer ben jij hierachter gekomen?
0: Nou, ik heb een tijd lang op een tropisch eiland gewoond.
2: Ja, dacht ik al wel dat dit het antwoord zou zijn, ja.
0: Ja, dus daar heb ik al geleerd om in een hangmat te liggen, ja.
2: Ja.
0: Dus. Goed, over tropische eilanden gesproken. Ik weet niet of ze er vandaan komt, maar ze heeft wel een beetje tropische naam. Selena Gomez, 6-jarig vandaag, wordt 34. Dirk Kuyt viert vandaag zijn 46e verjaardag.
3: 46 alweer?
0: Ja, 46 alweer. Ja, zeker. En Joke de Cruijff, die wordt vandaag 61. Van harte gefeliciteerd allemaal. Peter, van harte welkom.
3: Dankjewel. Ik zal even iets over het nieuws vertellen.
0: Nou, doe dat.
3: In Hardenberg kwamen gisteravond zo'n 100 boeren bij elkaar om de stikstofplannen van het kabinet te bespreken en ook welke acties ze daarop willen gaan doen. Boerenactiegroep Agractie ziet de onrust onder boeren over de stikstofplannen toenemen, zegt voorzitter Erik Luiten. Volgens hem broeit het behoorlijk onder de boeren en zullen volgende week de eerste acties worden gehouden. De Merwedebrug is niet voor niets gesloten voor vrachtverkeer. Volgens hoogleraar bouwkunde en civiele technieken Rob Nijssen van de TU Delft bestaat er een serieus risico als zware vrachtwagens over de verouderde brug blijven rijden. En een pasgeboren baby is bijna ontvoerd uit een Braziliaanse kraamkliniek. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een verpleegkundige het kind meeneemt naar buiten en in een grote zwarte tas ervoor door probeert te gaan met het kind. De vrouw had haar familie wijsgemaakt dat ze zwanger was en wilde dat op deze manier ook echt laten zijn. Iemand zag het op tijd en wist de ontvoering nog wel te voorkomen. Het kind is naar de echte moeder teruggebracht.
0: Jeetje, wat een verhaal, man.
2: Ja, wat is dat toch met mensen die dan zeggen, ik ben zwanger tegen mensen als je niet zwanger bent.
0: Ja, dat schijnt toch. Ja, dat schijnt. Dat
2: is wel één keer of twee keer in het jaar hoor je zo'n verhaal voorbij komen.
0: Ja, maar dat zijn toch wel. Zeker bij. Vrouwen hebben natuurlijk een kinderwens. En als dat dan even in het kopje gaat zitten en het lukt niet, dan kan zijn dat het dan toch een beetje ontspoort.
2: Heftig wel.
0: Ja, dat is wel heel heftig. Dus, je moet eigenlijk. Ja, het is een heel vervelend verhaal. Maar je kan hier alleen maar medelijden met iedereen. Want het is natuurlijk. Niemand wint hiermee.
2: Nou ja, blij dat het niet is gelukt. Dat
0: zeker,
2: is vooral.
0: Absoluut.
3: Maar die moet of niet het kind is weggenomen. Dat kind durf je toch nooit meer los te laten?
0: Maar dat bedoel ik. Daar zijn alleen maar verliezers.
3: Je hoeft er maar een meter van weg te lopen.
0: Ja. Ja, tot zover de vrolijkheid. Dankjewel, Peter. Leuk om jou te hebben. Ja. Zullen we het volgende uurtje iets vrolijkers doen?

de koffie zetten en de thee. Straks twee plaatjes om uit te kiezen. Sissy Benison zometeen met Finally. Na deze Harry Styles. American Girls.

0: Benson, finally, dikke hit uit de jaren 90. Weet toen hier op een camping op gedanst of in een discotheek. Maar ja, we houden het even in de vakantiesfeer natuurlijk, want we zitten in de vakantietijd.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, leuk dat je erbij bent op dit vroege tijdstip. Er is altijd een keuze uit twee liedjes. De ene staat garant voor een lekker bakje koffie. De andere voor een smaakje thee. De keuze voor vandaag uit deze twee liedjes.
1: Wil jij koffie?
0: Robert Palmer.
1: Of toch liever een bakje thee.
0: Zo, stevige thee vandaag. Zakje er lang in gehouden. Anouk, a good God for the thee. Dus nog even resumerend. Ga je voor koffie, Addicted to Love, Robert Palmer? Of ga je voor thee, Anouk, a good God? Jij mag het zeggen, 06-573-282-03. Straks ga je een van de twee blaadjes horen. En het mooie is dat jij mede kunt bepalen welke dat gaat worden. Underdog Roger komt eraan naar Chaka Khan. Dit is I'm Every Woman.

0: Underdog Project, Summer Jam 2003. Combinatie van twee liedjes samen met The Sun Club.
1: Wil jij koffie?
0: Als je voor koffie gaat, ga je voor deze Robert Palmer.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Of ga je voor Anouk? Ga je voor thee? Ja, mag ik zeggen, een van de twee liedjes gaan we straks voor je draaien.

0: gaan de stemmen tellen. We gaan naar verkeersinformatie. Dennis Mooij, hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen. Het rijdt even langzaam op één plek in Brabant. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je 5 minuten vertraging.
0: Oké, hartelijk dank.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, het is een bewolkte start vandaag. Er kan zelfs wat lichte regen vallen. Veel gaat het niet worden vandaag. Het wordt 19 tot 21 graden. En vanaf vanavond dan opklaringen. Dan koelt het af naar een graadje of 13 weer vannacht. Het is 1 minuut over 6:30. Tijd voor het nieuws. Peter de Bekker.
3: Het OM heeft servers van de omstreden porno-site Motherless in beslag genomen. Gebeurde tijdens invallen bij een hostingbedrijf met locaties in onder meer Steenbergen. Motherless ligt onder vuur omdat er mogelijk beelden van kindermisbruik en ernstig misbruik van vermoedelijk gedrogeerde vrouwen opstonden. Specialisten van Europol gaan de servers onderzoeken en kijken ook naar de rol van de website zelf. Er zijn geen arrestaties verricht tijdens de invallen. De gemeente Altena wil dat het kabinet extra maatregelen neemt vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Volgens het gemeentebestuur worden lokale ondernemers hard geraakt. Vrachtwagens moeten omrijden, wat zorgt voor vertragingen, hogere brandstofkosten en extra uitgaven door de kilometerheffing. Ook Transport en Logistiek Nederland wil actie en vreest dat de brug de hele zomer dichtgaat. In 2016 lag de brug er al 2,5 maand uit.
4: Dat heeft heel veel impact gehad. Toen wisten we al dat het niet goed was. En ja, in die zin kan ik niets anders doen vanuit de TLN ook zeggen dat de kabinetten voorafgaand aan deze periode in die zin hebben gefaald.
3: De schade voor de transportsector schat TLN op 1,5 miljoen euro per dag. Intussen maken, ondanks de afsluiting, nog altijd honderden vrachtwagens gebruik van de Merwedebrug. Darter Michael van Gerwen is uitgeschakeld op het World Matchplay in Blackpool. Dat is een van de belangrijkste toernooien van de dartsbond PDC. De Vlijmenaar verloor gisteren in de tweede ronde in Blackpool van landgenoot Dirk van Duivenbode. Van Gerwen kwam nog terug van een 8-4 en 10-7 achterstand, maar het werd uiteindelijk 14-12. Een Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen bij een val van ongeveer 200 meter in Zuid-Tirol. Volgens Italiaanse reddingsdiensten voor berggebieden maakten ze deel uit van een groep van 10 mensen die een tocht zou maken in de Passerijvallei. Na een half uur na het begin van de tocht viel ze. Ze was volgens hulpverleners op slag dood. De vrouw zou een jaar of 60 zijn geweest. En liefst 40 uur reizen voor 34 seconden fietsen en een zilveren medaille op een bizar WK. Dat is het verhaal waarmee Jesse de Veer terugkwam in Hees. Hij nam in het Australische Brisbane deel aan het WK BMX onder 23 jaar. De kwalificatiewedstrijd vond zaterdag plaats. Jesse fietste toen de tweede tijd. En dat bleek een dag later genoeg voor zilver, want vanwege de harde wind zette de internationale wielerbond een streep door de rest van het kampioenschap. De Veer vindt de gang van zaken maar vreemd. Al de weersvoorspellingen gaven namelijk al een week van tevoren aan dat er pokkenweer aan zou komen, maar er werd geen actie ondernomen. Zware jetlag zou je dan denken voor Jesse? Nee, helemaal niet. Hij kon prima slapen in het vliegtuig, dus hij is uitgeslapen en met de zilveren medaille teruggekomen, maar wel een bizarre reis gemaakt.
0: Ja, dat is bizar, ja.
5: Ja, ja, lekker toch? Ja. Niet hoeven te rijden. Dan heb je geluk dat je de kwalificatie volle bak bent gegaan, want soms doe je in de kwalificatie denk je, oh, de eerste 20 plaatsen zich, of de eerste 8 of wat dan ook.
3: Ik wacht voor het moment.
5: Ja, en dan spaar een klein beetje voor de finale. Ben je 7e geworden? Nou, prima, door, weet je wel.
0: Ja.
5: Plan de campagne gelukt. Ja. Geen finale.
3: Nee. Ja, nee, dit heeft hij inderdaad wel goed aangepakt.
0: Maar toch,
3: clubs die hier niet blij mee zijn met
0: Nee, maar echte sporters die zijn hier ook helemaal niet blij mee. Want die willen zeg maar echt, die willen de medaille op basis van een prestatie. En dan is dit natuurlijk nog een hele mooie prestatie. Maar dan wil je ook gestreden hebben. Dus het is toch een soort van. Goed, dankjewel, Peter. Ja, present met fijne muziek. Straks de uitslag van koffie of thee. Nog heel even om je keuze kenbaar te maken. Doe dat in de app Miley Cyrus. Zometeen naar Ray Parker Jr.

0: jou zijn?
1: Ik heb over een maandje heb ik pas vakantie.
0: Nou, dat is lekker. Ga je ook weg dan?
1: Nee. Ik zit druk in een verbouwing. Ik heb pas geleden een nieuw huis gekocht.
0: Oh.
1: Dus ja.
0: Ja, nou, dan kan ik je de hand schudden. Want iedereen vraagt aan mij, ga je nog vakantie zonder? Nee, al het geld gaat in de verbouwing. En dan weet jij wel dat een vakantie er dan niet in zit, Tom.
1: Nee, het gaat om mijn kruiwagens uit, het geld.
0: Ja, is niet normaal, hè?
1: Nee.
0: En dan wordt ook nog alles duurder door al die toestanden in de wereld.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Nee, maar laten we het daar niet over hebben, want dan worden we allebei niet vrolijker van, kan ik zeggen.
1: Nee. Het
0: precies. Hey, we gaan naar een liedje draaien. Wordt het koffie of thee vandaag?
1: Koffie vandaag.
0: Robert Palmer, gaan we die draaien. Ja. Tom, dan wens ik jou nog een mooie werkdag. En doe de ouderen allemaal de groeten van ons. En succes met de verbouwing, hè, over een maandje.
1: Ja, dankjewel. Eens gelijk.
0: Dankjewel.
1: Jullie ook een hele fijne werkdag.
0: Dankjewel, dag Tom.

Nate Smith, Find Me in a Bar, hoorde je in Kei. Goedemorgen. We gaan alweer op weg naar 7 uur. Straks eens even horen wat Peter voor ons heeft om te ontdekken in het nieuws. Ofwel de tease na de Clash.

0: Clash met dit liedje. Should I stay or should I go? Brengt ons bij het volgende. Peter, waar ga je het zo over hebben?
1: Nou, je verwacht niet dat ouderen deze sport doen, maar in Singapore doen ze het wel.
0: Oh,
1: nou, dan weet je de categorie alvast.
0: Oké, okay, ja, boksen.
2: Ja, zo, ik dacht ook meteen aan zoiets. Iets ja. Wat...
0: Iets vechtsporterig.
2: Ja, een soort extreme sport of, ja. Een, of een vechtsport. Of
0: dit dat nieuwe, heet dat? Hikes, hoits. Nee, ja, dan ga ik ook.
2: Ik heb geen idee wat je
0: iets nieuws. Ja,
2: ga ik voor rugby.
0: Ja, rugby.
1: Ja, ja, ik krijg wel leuke beelden van.
0: Later rugby. Nou ja. Goed, als je denkt te weten waar het over gaat, stuur ons even een appje. Straks het antwoord. I will survive without you.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
3: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Marnix Ampers met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste half jaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
7: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
6: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
8: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
6: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Ivo. We gaan eventjes naar Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, goedemorgen.
10: Een hele goede morgen. Het loopt vast op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug heb je 25 minuten vertraging. Er zijn werkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor loopt het weer vast op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder ben je een kwartier extra kwijt.
9: Oké, dankjewel. Succes als je daar in de file staat. Zometeen in de kei. Goedemorgen. Lekkere muziek van Barry White. We gaan eens kijken hoe het bij de Nijmeegse Vierdaagse eraan toe gaat.
11: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
13: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
18: SVK Benelux.
17: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
19: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
20: Zaterdag 25 juli is het zover. De PSV Fandag. Een dag vol acties, fun en PSV van dichtbij beleven. Met als afsluiter PSV tegen het Spaanse Villarreal. Voor meer info check psv.nl/vendag.
19: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
21: Kei, goedemorgen. John van Groenhoven.

0: man die geïnspireerd werd door Elvis om muziek te gaan maken. Barry White is zijn naam. Let the music play. Het is vandaag woensdag. We gaan de dag door midden hakken, zagen, hoe je het ook wil. We gaan op weg vanmiddag naar natuurlijk het weekend. Zover is het nog niet. Deze ochtend is iets frisser dan de afgelopen dagen. Dus iets meer bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden vandaag. Maar door een windje voelt het frisser aan dan de afgelopen weken. En er kan zelfs her en der een druppeltje gaan vallen.
1: Ja, vanochtend vroeg was het windje nog even niet aanwezig.
0: Nee, nou, we hadden het allebei warm. Het is heel bizar.
1: Nou, ja, warm niet als nee, maar niet van toen het 38 graden was.
0: Nee, maar... nee, het is wel heel heet.
1: Maar... ja. Ik heb heel vaak een korte broek aan en vanochtend dacht ik, oh, het wordt frisser.
0: Nou, ik had me voorgenomen om, het is intussen, ik kan me niet eens meer herinneren, maar dat is echt al een tijd geleden, weken geleden, zo misschien nog wel langer dan maanden geleden, om de hele zomer de korte broek te lopen.
1: Oh ja.
0: Ja, maar dat heb ik vanochtend wel streng doorgezet.
1: Ik dacht vanochtend ook lange broek aan en toen dacht ik, oh, dat is wel warm, ja.
0: Ja,
1: goed. Ja, nu is het weer lekker. Dus
0: nu is het wel weer lekker. Voor de lopers trouwens is het wel heel lekker weer.
2: Ideaal.
0: Zeker. Ja, ideaal. Gaan we straks ook even contact mee zoeken.
1: Ja. Even een blik in de geschiedenis. In 2002 vandaag was er een aardbeving in Limburg. 4,9 op de schaal van Richter. In 1994 de Tower of Terror. Een attractie die opent in Amerika in Disney.
0: Geweldig.
1: Ja, is een van jouw favorieten.
0: Ja, daar heb ik zo gelachen toen ik daar de eerste keer in ging. Het was gewoon echt te gek.
2: Ik heb daar helemaal geen beeld bij.
0: Ja, het is ook mooi gethematiseerd. Het is een spook, zeg maar een vervallen hotel. Mm-hmm. Daar loop je op af, kom je in een lobby en dan word je ontvangen door zo'n echte hotelklerk. En dan moet je op een nummer gaan staan en dan komt de lift en je stapt dan in die lift en die lift die gaat zijn eigen weg.
2: Okay.
0: En dat, waarbij je normaal met valtorens, hè, want dat principe is het een beetje, denkt, ga omhoog en ga weer naar beneden. Rijdt deze lift er ook nog echt uit. Dus het is een soort... ik wil niet zeggen een achtbaan... maar je komt dan uit de lift en die deuren gaan open... en dan rij je eruit en dan ga je weer de lift weer terug in... en dan ga je weer naar een andere verdieping, gaan die deuren open... en in één keer kijk je gewoon zo naar buiten, zeg maar. Dat is gewoon de afgrond. Ja.
2: Oh, dat klinkt
1: dit
2: heel
1: is
2: leuk.
1: In Amerika zo. In Parijs is het alleen maar omhoog naar beneden.
0: Oh wel, oké. Okay.
1: Ja.
0: Dat is wel jammer.
1: Ja, je kunt niet alles hebben.
0: Okay.
1: In 1933 dan nog als laatste eerste persoon... die helemaal alleen rond de wereld vliegt...
0: Nou, dat was wel heel eenzaam, maar goed, het is wel gelukt. Conrad Maas, van harte gefeliciteerd. Weet dat je luistert, vriend van de show. Elke dag luistert hij. 64 jaar wordt hij vandaag. Don Henley wordt 79 en deze man, althans verantwoordelijk voor deze muziek. Ja. Over Disney gesproken. Alan Menken, hij wordt 77 en die is van onder andere dit muziekje. Dat is van Beauty and the Beast.
1: Zeker. Ja.
0: Peter, het nieuws.
3: Leraren laten zich bij het geven van een schooladvies beïnvloeden... door de kenmerken van een klas waarin de leerlingen zitten, blijkt uit onderzoek. Leerlingen die behoren tot de best presterende van de klas... maar niet bij de allerbeste, die hebben een grotere kans op een VWO-advies. Andersom blijkt hetzelfde het geval te zijn. Leerlingen die het minst presteren van de klas, maar niet de allerslechtste zijn... die krijgen sneller een VMBO-advies. Ook al kunnen ze misschien wel wat meer aan. De brandweer is gisteravond uren bezig geweest met het blussen van een brand in natuurgebied De Pals bij Hapert. De vuurhaard, net ten zuiden van de A67, was lastig te bereiken. Met waterwagens werd extra water naar het bosgebied gebracht. Het vuur verspreidde zich uiteindelijk ook via de grond, waardoor de brandweer ook de bodem grondig moest blussen. En de groep ouderen in Singapore doet aan de sport freerunnen.
0: Was dat hem?
3: Ja. En wil je er een beetje een beeld bij hebben? Daarbij moet je rennen, springen, duiken over dingen die je in de stad tegenkomt. Dus de ouderen springen over speeltoestellen, balanceren op hekken, oefenen met vallen. En dat is belangrijk, zegt de trainer, want oudere mensen vallen sneller en breken dan ook vaker een bot.
0: Ja.
3: Dan vraag ik me alleen af, als je dan dit gaat doen...
0: Ja.
3: Helpt het nou tegen het vallen? Of ga je nou dus juist de val opzoeken en gaan mensen nou dus vaker?
1: Ik denk dat je dit net als met welke sport dan ook, met hardlopen of wat dan ook... je moet het langzaam opbouwen.
0: Ja, je moet trainen.
1: Ja, je doet eerst een rolletje op de grond, dan lukt dat... en dan doe je een rolletje op een meter, weet ik veel.
0: Ja, ik weet het ook niet.
1: En dan doe je een keer een rolletje op 2 meter. Volgens mij is dat gewoon.
3: Oké.
0: Ja, ik zat nog te denken aan High Rocks. Dat was het woord waar ik straks op kon komen.
1: Ja.
0: Maar ik zei boksen, ja, daar had ik ook wel... maar ik was ook wel leuk op zo'n BMX-fietsje, zeg maar.
1: Oh, dat, ja, dus dat was ook leuk geweest.
0: Zo'n flying grandpa. Dat ziet wel voor me.
1: Dat was echt top.

0: Dermot Kennedy en Better Days. In een kei goeiemorgen. Het is woensdag vandaag. Alweer de 22e van juli. Gisteren is de Nijmeegse Vierdaagse van start gegaan. En je zou met frisse zin kunnen zeggen dag 2. Na vandaag is iedereen zo'n beetje op de helft. Nou is vandaag wel pas net begonnen. Maar wel goed om alles even in te checken bij een van onze Brabantse lopers. Els, een kei goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Hoe is het met jou en Arjen?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Ja.
1: Zijn jullie al een paar uurtjes op?
0: Ja, ik zag het in een app. Om 6 uur vertrokken. Ja, toen waren wij hier, drukten wij hier op de knop in de studio om de boel aan te zwengelen.
1: Maar ja, we zijn 5 uur uit bed, 6 uur op de wedren. En het is nou 7 uur of zo. Dus
0: ja, het is zeg maar 9 minuutjes voor 7:30. Dus, hoeveel kilometer hebben jullie erop zitten nu?
1: Ik denk iets van 6.
0: Iets van 6. Oké. En wat was een beetje het tempo waarin jullie lopen?
1: Ik denk dat je hier tussen al die mensen gemiddeld 4 loopt.
0: Oh, dat klinkt alsof.
1: 4,5.
0: Ja, dat klinkt alsof het zeg maar zo druk is dat je ook je tempo daardoor iets aan moet aanpassen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, want jullie zijn vandaag dag 2. Hoeveel kilometers lopen jullie?
1: Wij lopen 40.
0: Jullie lopen 40. En gisteren was de eerste dag. Hoe is gisteren verlopen?
1: Gisteren begon heel goed. Eigenlijk heel de dag wel goed, maar het werd gistermiddag erg warm.
0: Ja.
1: En ik ben niet zo'n goede wandelaar in de hitte.
0: Nee, want gisteren was het inderdaad nog behoorlijk zonnig. Maar dan is vandaag wel een lekkere dag voor jullie.
1: Het is tot heden geweldig.
0: Ja.
1: En het belooft bewolkt te blijven en iets koeler.
0: Ja.
1: Dus dat is helemaal top.
0: Ja, dat kunnen wij beamen. We gaan straks nog horen bij Weerplazen hoe het vandaag verder gaat lopen. Ja. Hey, wat is je doel dit jaar? Wanneer zijn jullie tevreden vrijdagmiddag als jullie over de finish gaan?
1: Als wij op tijd finishen, zijn wij tevreden.
0: Ja, en hoe laat is
1: en
0: dat?
1: En als we gewoon 4 dagen genoten hebben van al het feest, de wandelaars, alle verhalen en de prestatie die je krijgt natuurlijk.
0: Ja.
1: Want die hoort er wel een beetje bij.
0: Ja, die hoort er zeker bij. Uiteraard, die hoort er een beetje bij. Maar wat heel veel mensen zich afvragen die nog nooit hebben gelopen of überhaupt nooit op dit evenement zijn geweest, is wat trekt dat zo aan om daar 4 dagen lang zeg maar zo enorm lange afstanden te lopen, maar gewoon het wandelen. Want heel veel mensen die denken wandelen een beetje saai. Maar wat maakt die 4 dagen nou zo bijzonder, Els?
1: De Vierdaagse is zo bijzonder omdat er 47.000 mensen meelopen uit heel veel verschillende landen die allemaal maar één doel hebben, genieten en wandelen en het leuk hebben met elkaar.
0: Ja, en dan zijn het niet alleen de lopers, maar ik begrijp ook langs het parcours wordt er ook nog het nodige gedaan.
1: Ja, dat is helemaal geweldig. Overal muziek, mensen die aanmoedigen, mensen die met bakjes snoep en fruit staan. Helemaal geweldig. Spandoeken. Dat maakt het tot het prachtige evenement.
0: Ja,
2: zeggen ze wel vaak dat deze tweede dag Els de zwaarste is van allemaal. Nou loop jij natuurlijk niet voor het eerst. Is dat ook echt zo?
1: Weet ik niet. Ik vond hem gistermiddag al heel zwaar.
2: Dus ik hoop dat hij
1: vanmiddag iets minder zwaar is.
0: En hebben jullie nou ook veel getraind hiervoor, Els?
1: Vorig jaar liepen wij de eerste keer. En toen heb ik 900 kilometer gelopen voordat we van start gingen.
0: Ja.
1: Vanaf januari.
0: Ja.
1: En vanwege de laatste weken, al die warme temperaturen, hebben wij minder gelopen. Maar in het voorjaar weer wel veel bewogen, veel getennist. De laatste weken wat meer op de fiets gezeten. En nu kom ik aan 600 kilometer wandelen, trainingsuurtjes.
0: Nou, daar komen er dan deze week 120 bij.
1: Ja,
0: dat is de bedoeling dan.
1: Gaan we proberen. We zijn onderweg.
0: Heel goed zo. En Arjan, houdt hij het een beetje bij?
1: Ja, die loopt heel makkelijk.
0: Ja?
1: Die loopt veel makkelijker.
0: Oh, daar ben je
1: nergens last van. Die gaat uit naar de muziek. Die wil naar de muziek, die wil bier, die wil lopen, die wil feest, die wil alles.
0: Ja, nou oké, dat is een duidelijke reden waarom die meeloopt dan, Els.
1: Dan ben ik een beetje de rem, want ik vind het wel heel erg lekker om de voetjes ook een beetje rust te geven s'avonds.
0: Ja, dat snap ik. Want jullie blijven overnachten daar en dan wat staat er dan s'avonds nog iets op het programma?
1: Gezellig in de stad, hapje eten, genieten van het sfeertje daar en dan... En natuurlijk niet al te laat naar huis.
0: Nee, want het wordt toch weer vroeg op. Hè? Dat heb je net wel uitgelegd. Nou, Els, hartstikke leuk. Leuk je eventjes te spreken. Doe alle lopers daar de groeten, mensen langs de kant. Ik heb nog een lekker liedje voor jou en Arjen klaarstaan. Iets wat een beetje in jullie genre wel past. Lime Your Love, zeg je waarschijnlijk wel iets.
1: Ja, super.
0: Goed zo. Nou, zet hem lekker hard aan op de speaker. En,
1: gaan wij doen.
0: Goed zo.
1: Namens Arjen.
0: Oké. Alle lopers. Dank je wel. Houden, Els. Els en Arjen, die lopen de Nijmeegse Vierdaagse dag 2 alweer vandaag. Traditioneel bekend als de Blarendag, maar blijkbaar ging het allemaal nog goed. De sfeer zit er goed in. Dit is een kei goeiemorgen op Omroep Brabant. Live nu, Your Love.

0: Lime and Your Love vind ik een goeiemorgen. Het is woensdagochtend. 1 minuutje voor 7:30. We gaan zo naar Does. Peter de Bekker, waar gaat het over hebben?
1: Nou, het is volgens een hoogleraar een heel reëel gevaar dat de Merwedebrug op termijn instort. En de populairste babynamen worden steeds korter.
2: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
0: We gaan naar de verkeersinformatie. Dennis Mooij van de ANWB, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen. Nou, alleen op de A16 en de A17 staat nu file in Brabant. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor ook weer file op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder ben je ook 20 minuten langer onderweg.
0: Oké, dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Het is een bewolkte woensdag. Vandaag kan wat lichte regen vallen. Veel gaat het niet voorstellen. Het wordt 19 tot 21 graden vandaag. Straks uitgebreid weer met weerblazen. Tijd voor het nieuws krijg je van Peter de Bekker.
1: Het is een heel reëel gevaar dat de Merwedebrug op termijn instort. Dat zegt Rob Nijssen. Hij is hoogleraar bouwkunde bij de TU Delft. Sinds zaterdag mogen vrachtwagens niet meer over de brug tussen Sleewijk en Gorinchem rijden. Rijkswaterstaat nam die maatregel nadat uit onderzoek bleek dat delen van de stalen constructie minder sterk zijn dan gedacht. De brug is aan het einde van de levensduur. De zonnebloemboot kan voorlopig niet over de Duitse Rijn varen. Door de aanhoudende hitte en droogte staat het water te laag. De organisatie uit Breda, die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking, zoekt daarom naar een alternatieve route in Nederland. Als varen op de rivieren hier ook niet mogelijk blijkt, wijkt de aangepaste cruiseboot van de Zonnebloem mogelijk uit naar het IJsselmeer. Een militair is maandagavond aangehouden op een oefenterrein van de marechaussee Brabant-Oost. Hij reed daar samen met een andere motocrosser, terwijl hij daarvoor geen toestemming had. Ze werden ontdekt tijdens een patrouille. De militair blijkt ook geen geldig rijbewijs te hebben. De crossmotor is in beslag genomen voor verder onderzoek. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland neemt af. In het eerste half jaar waren het er bijna 600, ruim 100 minder dan vorig jaar. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is voorzitter van het offensief tegen explosies. Ze is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
7: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
1: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar vuurwerk. Daarom wordt er onder meer samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan.
0: Het is wel een explosieve daling.
1: Dat mag je zeggen.
0: Ja.
1: De populairste babynamen in ons land zijn de afgelopen 50 jaar veel korter geworden, blijkt uit onderzoek. Noah was vorig jaar de populairste jongensnaam. Liam en Luca staan op 2 en 3. Noor voert de lijst bij de meisjes aan, met Olivia en Nora op 2 en 3. Johannes stond 40 jaar geleden bij de jongens op 1 en Maria bij de meisjes. Gemiddelde lengte van de jongensnamen in de top 10 is de afgelopen 50 jaar gedaald van 6,5 letter naar 4. En meisjesnamen van 6 naar 4,5. Nog één leuk feitje. Friesland heeft de meest unieke top 10 qua namen. Denk aan namen als Hidde, Jelte, Fedde, Fenna, Mare. Die namen stonden nog nooit in de top 10 van een andere provincie.
0: Nee. Ah, leuk. Vind je het gek?
8: Nee, maar zo bedoel ik het niet.
0: Nee, maar ik bedoel, stonden nog nooit in een top 10 van een andere provincie. Nee, dat is raar als Limburgers ineens Fedde, Mare en Jelte.
8: Dat kan toch ook gewoon?
0: Ja, nee, het is toch mooi dat je een beetje zeg maar aan je naam kunt horen waar je afkomst, wat je afkomst is. Ik vind dat zo gaaf.
8: Als deze trend van die letters zich doorzet, dan over een paar jaar noem je je kind... Ah! En dan dat kan overal vandaan komen. Of be.
0: Ja, be.
8: Hoe heet je kind? Be.
0: Be. Oh, dat is wel makkelijk als je drie kinderen wil. Ah, be. Een se.
8: En se. Ja.
0: Ja, een se. Nee, het was toch een jongen. Ja. Se.
8: Ja. Nou, die vrouw die laatste vier kinderen gisteren volgens mij bijkreeg, terwijl ze er al vier had.
0: Ja.
8: Die is al helemaal bij de H en de I en de...
0: Ja, op de... Mooi verhaal.
6: Dit is Omroep Brabant.
9: Hey everybody, it's B-Rexa here.
6: De hele dag.
9: Kijk gezellig.

0: de muziek van Faithless. En New Religion. Het is woensdagochtend. We gaan eens luisteren naar Weerplaza voor het weer, de ontwikkeling voor vandaag. Ja, vandaag is een beetje anders gestart. Berend van Straten van Weerplaza, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het is vanochtend een beetje raar. Ik liep naar buiten. Het was, ik denk, het is heel koud, maar het viel er erg mee. En het was ook nog een beetje miserig.
1: Klopt inderdaad, ja. Nee, het is een beetje een druilerige ochtend met hier en daar wat motregen in de provincie. Maar echt koud is het niet. Temperatuur is rond de graad of 15. Veel kouder dan dat is de afgelopen nacht ook niet geweest. Maar het wordt ook geen warme dag vandaag. Want op de meeste plekken wordt het vanmiddag niet warmer dan 19 of 20 graden. Dat is echt wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En ook vanmiddag blijft de bewolking hardnekkig met hier en daar kans op wat lichte regen. Ja, echt grote hoeveelheden zijn zeker niet aan de orde. Maar je kan er wel even nat van worden. En er staat op zich ook nog wel een stevige wind uit het noordwesten. Dus een beetje een ander weertype dan de afgelopen periode.
0: Ja, maar het is een tussendagje, begreep ik.
1: Ja, ook dat klopt inderdaad. Ja. Want we zien dat we vanaf morgen weer te maken krijgen met wat meer zonuren. Zeker in de middag gaat de zon dan flink schijnen. En de temperatuur gaat dan weer oplopen naar zo'n graad of 21 in de provincie. En de dagen daarna gaat de temperatuur nog wat verder oplopen. Want vrijdag kan het lokaal misschien al wel zomers warm worden in Brabant. En zaterdag, dat wordt de warmste dag van deze week, met temperaturen van zo'n 27 of 28 graden. En daarbij is het ook gewoon ronduit zonnig.
0: Oké, en als we dan een blik naar volgende week alvast werpen, wat zie jij dan op de kaart staan?
1: Nou, zondag en maandag lijkt het tijdelijk weer wat wisselvalliger te worden, met ook wat buien die dan mogelijk zijn. Maar goed, elke druppel regenwater is inmiddels wel meer dan welkom, hè? Want het is echt gordroog.
0: Ja, dat is inderdaad wel merkbaar.
1: Dus, maar volgende week, vanaf dinsdag, woensdag, lijken we toch wel weer een warmere en drogere periode in te gaan. Het is nog een beetje onzeker hoe zich dit precies gaat uitpakken. Maar er is ook wel echt kans op een zeer warm scenario, met richting het volgende weekend temperatuur ruim boven de 30 graden opnieuw.
0: Dan zou een vierde hittegolf in het verschiet liggen, Berend.
1: Het zou zomaar kunnen inderdaad, ja. Dus ik sluit het niet uit.
0: Nee, als er tussentijds maar eens even flink wat regen valt. Want precies, ik denk dat daar iedereen wel naar snakt zo'n beetje. Ja. Zeker de natuur en de boeren natuurlijk.
1: Ik ben er ook al aan toe.
0: Oké. Nou, laten we het hopen. Noemen we een regendansje. Berend, dankjewel. Tot de volgende keer. Hè.
1: Doei, doei.
2: Woensdag. Gehaktdag.
0: Ja, het is woensdag, dus dat betekent dat we een spelletje gaan spelen. Woensdag gehaktdag. We gaan eens een fragmentje erbij pakken. De gehaktmolen heeft gedraaid, Mark.
3: Zeker.
0: En er is iets uitgekomen en dat klinkt zo.
4: Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

0: Ja, ik moet zeggen, ik hoor hem ook voor het eerst.
1: Dag. Gehaktdag.
0: Maar ik heb hem intussen.
2: Ja?
0: Ja, ik heb hem. Dus,
2: twee titels, twee artiesten, jury is soepel John. Dus,
0: ja, dus dat is wat ik, waar we nou op zoek zijn. 06-573-28203. Welke twee liedjes heb je zojuist gehoord? Noem de artiest, noem de titel van de plaat. Het zijn er twee, die zijn door de gehaktmolen gehaald. Het levert jou het Keigoeiemorgen prijzenpakket op... als jij weet te raden wat het is. Nu Madness en Embarrassment. Oh.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.

0: Somehow. Is dit de minuutjes voor achter luistert Omroep Brabant Radio. Dit is een kei goeiemorgen, de ochtendshow.
1: Woensdag. Gehaktdag.
0: Ja, op deze woensdag. Corné, een kei goeiemorgen.
2: Goeiemorgen allemaal.
0: Ik krijg goeiemorgen. Er zit veel energie in, Corné, hoor ik zeg.
2: Ja, vroeg opstaan is vroeg beginnen, is er tegenaan, hè?
0: Ja, en krijg je dan straks een dip ineens?
2: Nee, dat valt wel mee. Ja, vanavond geven we een dip, hè?
0: Ja, precies, maar dan is er weer tijd om lekker naar bed te gaan, toch?
2: Ja, juist, ja.
0: Goed zo. Hé, Corné, ik liet dit horen. So, my soul, sisters, let me hear you.

0: woensdag. Gehaktdag.
1: En nou, dacht jij te weten, Corné, welke twee liedjes door de gehaktmolen zijn gehaald?
2: Ja, dat weten we zeker. Dat is zelfs Abel. En de tekst ben ik even kwijt. Maar, en dan was Lady Marmalade met de Moulin Rouge.
1: Nou, ik kijk even naar de jury.
3: Ja, dit is 100% ja,
1: is goed. Helemaal goed.
3: Ja hoor.
1: Ja, de Abel is onderweg inderdaad. En Lady Marmalade. Dat was helemaal correct.
2: En dat levert,
1: nou, dat levert jou het Keigoedemorgen prijspakket op deze woensdag. Je bent op weg naar je werk?
2: Ja, ik sta nu even aan de kant, want ik zit in de auto. Ik kom voorbij op zomer en ik sta nu in Nederland.
1: Oké, en wat voor werk doe je, Corné?
2: Ik ben een onderhoudsmedewerker bij een woningbouwcorporatie.
1: Kijk, en dan wordt er, wat wordt er
3: kom
1: vandaag...
3: Kom bij mij even een airco zetten.
1: Ja, even een aircootje bij Mark.
2: Nee, dat doe ik niet.
3: Oh, jammer.
1: Oké, okay, nou jammer. Hey, ik wens jou een mooie dag, Corné. Leuk dat je even in de uitzending wilde komen. En veilige kilometers zometeen onderweg naar je werk. Ja.
2: Dankjewel, goede uitzending.
1: Dankjewel, dag René. Tina Turner nu in Keigoedemorgen. Let's stay together. Let me say the same.

0: R.E.M. Losing My Religion. Maakt een paar minuutjes voor acht. Straks om 8 uur het NOS-nieuws. En daarna gaan we lekker door met een keigoeie morgen met veel fijne muziek. En voor als je op vakantie gaat of gewoon een paar dagjes helemaal niets wil doen, hoe krijg je je brein dan ook tot stilstand? Daar gaan we het straks over hebben.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.

0: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
8: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
12: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
11: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
13: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
14: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
11: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel, het is 8:02. Dus even kijken hoe het er op de weg aan toe gaat. Dennis Mooij van de ANWB, goedemorgen.
16: Een hele goede morgen. Nou, alleen als je vanuit het westen van Brabant richting Rotterdam wil, dan kom je in de file terecht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat voor de Moerdijkbrug 10 kilometer file. Kost je 20 minuten extra. De rechterrijstrook staat dicht vanwege werkzaamheden. En daardoor weer file op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder ben je ook 20 minuten langer onderweg.
15: Oké, dankjewel. Zometeen in de kei. Goedemorgen. Bruno Mars te horen met I Just Might.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
20: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
22: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
24: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
25: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
26: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
27: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
26: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
10: Is Omroep Brabant. Met nu...
9: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.
15: Look out, here we go.
28: Het gevoel van

0: Yes, mate.
1: Kei, goedemorgen.
0: Woensdagochtend, 22 juli. Iets frisser dan de afgelopen dagen. Het is ook wat bewolkter dan we gewend waren de afgelopen dagen. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Door het windje voelt het allemaal nog wat frisser aan dan de afgelopen weken. Want we hebben natuurlijk mooie weken achter de rug. Er kan zelfs een druppel regen vallen die zeer welkom is. Het is van tijdelijke duur, hebben we vanochtend al gehoord van Weerplaza.
2: Ja, vanaf morgen is het weer klaar met de regen.
0: Ja, en dan
2: misschien niet er even van als je, als je boe bent of van de regen houdt. Ja. Celine Gomez is jarig, die wordt 34 jaar, actrice en zangeres. Dirk Kuyt, 46. Joke de Kruijf wordt 61 jaar.
0: Van harte gefeliciteerd allemaal. Het is vandaag dag van de mango. Het is ook dag van de hangmat. Daar kun je misschien lekker in gaan liggen als je meedoet met de Vierdaagse van Nijmegen. Want het is dag 2 na het lopen. Heerlijk, lekker eventjes in het hangmatje. Peter de Bekker met het nieuws.
3: In Nijmegen is een man overleden na een schietincident. Gebeurde in de buurt van de feesten die onderdeel zijn van de Vierdaagse. Slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Er is inmiddels een verdachte aangehouden. Dachter Michael van Gerwen is er weer niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de kwartfinale van het World Matchplay. De 37-jarige Vlijmenaar moest gisteravond in de tweede ronde in Blackpool zijn meerdere erkennen in landgenoot Dirk van Duivenbode. Het werd 14-12. En de wereldeconomie stevend af op een recessie als de Straat van Hormuz de komende maanden gesloten blijft. Europa en Nederland zijn kwetsbaar nu de Iraanse en Amerikaanse aanvallen blijven doorgaan. Dat merken we aan de pomp en wat later ook in de supermarkt.
0: Ja, dat is allemaal niet zo heel lekker nieuws.
2: Als de huizenmarkt dan instort,
0: ja, dan vind
2: je het
0: wel fijn. Ja, maar ik ben toch bang dat het toch meer instort dan dat alleen.
2: Nee, daar ben ik ook bang voor.
0: Dus wordt het allemaal een stuk
3: maar dat huis gun ik je van harte.
2: Ja, dat weet ik wel. Nee, maar ik vind het ook vooral heel grappig dat ik denk, hoe kunnen wij nou? Ja, we hadden het gisteren. Ja. Ik zei, we kunnen naar de maan en we kunnen van kikker echt een biefstuk maken. Ja. Hoe kunnen we er nou niet een bezorger of zo binnen een half uur, dat we weten hij komt ongeveer zo rond drieën
0: dat
2: en dat het dan
0: gisteren,
2: klopt.
0: Ja.
2: Daar heb ik hier ook mee. Hoe kunnen we kunnen naar de maan en deze computer die werkt en dan kan ik alles opzoeken waar de hele wereld wat mijn hartje begeert.
0: Ja.
2: Maar dan hebben we één stukje zee.
0: Ja.
2: Maar blijkbaar zo. Waarom is er niet nog een stukje zee?
0: Ja, nou, er zijn stukjes zee genoeg. Alleen je moet van het ene stukje zee naar het andere stukje zee. En daar zit het probleem.
2: Ja, maar dan maken we toch een tweede straat.
0: Ja, dat heb ik ook al eens geroepen. En sterker nog, als je het kaartje erbij pakt, dan zie je dat u bij Oman kan je er een heel kanaal maken. Maar ja, daar zijn we wel even mee bezig.
2: Nee, ik vind dat zelfs met de Merwedebrug.
0: Ja.
2: Die was 10 jaar geleden, was die kreupel.
0: Ja.
2: Dan moet je dus een nieuwe brug gaan bouwen.
0: Nee, maar dat is een beetje de rode lijn, denk ik, niet alleen in Nederland, maar door de hele wereld politiek. Er wordt niet vooruitgekeken. Je hebt wel vooruit gekeken, maar een jaartje, 2 jaar, maar niet over 30 jaar. Kijk, wij storten bijvoorbeeld Groningen vol met beton, omdat daar nog voor 15 jaar gas ligt. Ja, ik vind dat een hele stupide gedachte.
2: Want jij zegt, pomp leeg, die boel.
0: Zorg allereerst de Groningers die er last van hebben, compenseer die. Zorg ervoor dat dat kunnen ze tegenwoordig technisch. Jij zegt net, we kunnen alles, we kunnen naar de maan. We kunnen dat die aardbevingen daardoor niet meer ontstaan. Maar ga dat gas niet, zeg maar, voor eeuwig achter beton storten.
2: Ja.
0: Dat is het stomste wat je volgens mij kunt doen. Dat is gewoon niet vooruitkijken.
2: Ja, of wel juist. Misschien gebeurt er iets waarvan wij het allemaal nog niet weten, John.
0: Ja, nou dan maak je het wel heel spannend nu.
2: Ja.
0: Ja. Maar kijk, we komen er niet uit.
2: Eerlijk is eerlijk, ik weet ook alleen wat wij over 5 minuten gaan doen.
0: Ja, vertel, wat gaan we doen?
2: Chantal bellen.
0: Oh, wat leuk.
2: Onze breinvriendin.
0: Ja, onze breinvriendin.
2: Ja.
0: Nou, en we gaan het over het brein hebben.
2: Jazeker.
0: Ja, hoe het brein op vakantie te sturen.
4: Vandaag weer een dag. De ochtend kan weer gaan beginnen. Want John die staat.
0: Ja, ik ben even gaan zitten als het mag.
4: Vandaag
0: zeker.
4: Ja.
0: Zeker.

Frisco. It ain't no country club either.

Santa Monica Boulevard. De sunset, zonsopkomst. Sheryl Crow bezingt dit in All I Wanna Do in een keigoedemorgen.

0: we op vakantie gaan, even lekker ontspannen, even helemaal niets. Maar kan dat wel? Of verwachten we dan te veel van ons brein? Want ik denk bijna nooit aan helemaal niks. Ik weet niet hoe dat bij jou zit,
1: nee,
0: Mark.
1: Ja, ik denk toch ook altijd wel aan iets.
0: Ja. Nou, Chantal, een vriendin van de show, neuropsycholoog, is een kei goeiemorgen.
2: Kei goeiemorgen.
0: Hoe kan je nou aan helemaal niets denken?
2: Ja, dat is best lastig, hè?
0: Ja, dat is heel lastig.
1: Ja.
0: Ja, herken jij dit ook?
2: Ja, zeker. Ja, weet je hoe het komt natuurlijk? We zijn de hele dag bezig met de dingen die we doen, ons werk. En ons brein staat in principe de hele dag aan. Dus om dat dan uit te schakelen, dat is een zo'n grote omschakeling. Dat is niet zomaar even in een seconde te doen.
0: Nee. Maar hoe zijn dat? Ja, je hebt daar vast tips voor hoe dat dan wel te doen.
2: Ja, zeker. Kijk, eigenlijk wat je als eerste even moet weten is dat als wij actief iets doen, dan denken we dat we productief en waardevol zijn. Dus op het moment dat we niks zouden doen, ja, dan denken we ja, dan doen we ook niks, maar dan dragen we niks bij. En dan is er ook geen resultaat. Dus
0: nee.
2: Op het moment dat we dus niks doen, ja, dan hebben we zoiets, ja, is het dat dan wel? Dus dat is het lastige. Ja, wat je brein, zeg maar, het moeilijk maakt om niks te doen. Maar hij kan het wel.
0: Maar hoe kom ik in die trance?
1: Ja.
0: Of hoe zet je dat knopje dan uit?
2: Ja, nou precies. Kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld met vakantie gaat, dan heb je een hele goede kans. Want dan heb je namelijk dat omschakelmoment van werk naar vakantie. Dus dan kan je, als het ware, moet je je activiteit afbouwen. Dus ga je nou niet met vakantie, dan zou je eigenlijk moeten zorgen dat je na je werk, als het ware, alle activiteiten afbouwt. Dus na het eten eigenlijk niks meer doen. Maar ja, dat is ook weer lastig natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, dus in principe, alles wat extra aandacht vraagt, alles wat informatie consumerend is, dus bijvoorbeeld social media, allerlei moeilijke taken, die helpen allemaal niet als je niks wil doen. Dus die moet je eigenlijk allemaal al schrappen.
0: Oké, ja.
2: Ja, en dan? Nou, dan komt het. Het is eigenlijk alles wat ontspanning geeft voor je hersenen heeft te maken met natuur en water en rustgevende geluiden.
0: Oké.
2: Dus in principe zeg je, nou, ik wil graag niks kunnen doen, dan is dat eigenlijk al de basis. Dus eigenlijk gewoon gaan wandelen, maar dan niet met een resultaatgerichtheid. Dus niet van, ik moet 5 kilometer in zoveel tijd.
0: Ja.
2: Of ik moet per se dit hele blok gehad hebben. Nee, alles mag.
0: Oké.
1: Dat klinkt allemaal goed.
0: Ja, klinkt
1: goed. Maar hoe lang duurt het dan, Chantal, voordat het lukt, zeg maar? Of is dat bij iedereen anders? Of heeft je brein daar echt al een uur voor nodig? Of?
2: Ja, goede vraag. Hele goede vraag. Nee, gelukkig heeft je brein er helemaal niet zoveel tijd voor nodig. Kijk, het ligt een beetje natuurlijk aan hoe actief en druk ben je daarvoor geweest, om ervoor te zorgen dat je dan uiteindelijk helemaal niks kan doen. Maar je kan het eigenlijk al in 30 seconden, kan je het al doen.
1: Oh.
2: Ja, dus het belangrijkste is dat je klein begint. Dus niet denken, ik moet meteen een uur niks doen, want dat is bijna onmogelijk voor iemand die de hele dag bezig is geweest. Maar 30 seconden niks doen, dat zou zomaar eens kunnen.
0: Ja, dat lukt me nog wel.
1: Ik ga dat nu Ik ga nu 30 seconden niks.
0: Max doet even 30 seconden niks. Nee, maar weet je wat jij net zegt, Chantal? Geen social media, rustgevende geluiden. Dan komt mijn brein tot rust. En dan is het ineens, denk ik, maar dan ga ik, oh ja, ik moet dit nog doen. En daar moet ik nog even denken, oh ja, dat kan ik morgen nog eventjes doen. En dat moet. Maar hoe zorg je dat ik dat niet kan denken?
2: Ja, nou dan moet je eigenlijk een beweging maken, waardoor je niet meer kan nadenken. En dat is een hele leuke, dat is ook een hele goede voor je hersenen te trainen.
0: Ja.
2: Ik leg hem even uit en dan kunnen jullie hem straks even nadoen.
0: Oké. Okay.
2: Dus je gaat met je linkerarm ga je naar achter zwaaien.
0: Ja.
2: En met je rechterarm naar voren. En dat dan tegelijkertijd.
0: Zwaaien?
1: Ja.
0: Rondjes draaien. Oké. Okay. Ja.
2: Dan kun jij aan niks denken. Daar ben ik helemaal zeker van.
0: Oké, okay, ja, nee, ja, goed.
2: Dat is namelijk zo'n taak voor je hersenen.
0: Ja.
2: Die naar voren en naar achter, dat is zo lastig. Dan kan je niet aan iets denken.
0: Dus
2: op het moment dat je denkt, ik ben toch ergens over nadenken, of ik ga ergens over piekeren, die oefening doen, helpt gegarandeerd.
0: Ja, het wordt wel stil dadelijk, hoor. Want als ik nergens aan denk, dan.
1: Ja, maar jij draait ze nu allebei vooruit.
0: Oh, dit doe ik niet goed.
1: Nee.
0: Dus je moet deze, je moet
1: die
0: dit.
1: Die moet achteruit en die moet vooruit.
0: Oh ja, dat is lastig.
1: Ja, dat is ingewikkeld.
0: Ja, dat is ingewikkeld. Ja.
2: Ja, maar dat helpt dus. En dat klinkt heel stom, maar het is juist ook heel goed voor je hersenen. Want je beweegt en daarnaast, als je niks doet, dan verlaag je je bloeddruk, verbeter je spijsvertering en ontspant het je spieren.
0: O, zo. Nou,
2: dat is dus nog niet één voordeel, maar meteen 3-in-1.
1: Heerlijk, ik ga vaker niks doen, Chantal, ik hoor het al wel.
0: Ja, dus, het is een goede tip voor iedereen. Hey, maar Chantal, maar als je, mensen die gaan, zitten in de vakantietijd, hè, dus mensen zijn op vakantie of gaan op vakantie.
2: Ja.
0: Hoe breng je dan zeg maar je brein tot rust? Zijn het met dezelfde oefeningen als het zo je net beschrijft, zodat je meer kunt genieten van de vakantie?
2: Ja, sowieso. Alleen het belangrijkste is eigenlijk die eerste paar dagen. Kijk, mensen denken dan meteen, ik ben op vakantie, dus ik moet in één keer, bom, ik moet naar een toeristische attractie met een hele tour, een hop on, hop off.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk al die informatie is weer extra prikkeling voor je hersenen. Dus rustig aan.
0: Rustig aan. Nou, we gaan het in harten nemen en ik ga Mark af en toe aan de oefening zetten. Trek hem er wel even bij, hoor, als het te ver gaat. Maar goed.
2: Ja, heel goed. Zolang niks doet, dan moet je hem even bij de les
0: Precies. Heel goed. Chantal, mag ik je heel hartelijk danken.
2: Ja, jullie ook.
0: Goed zo. Fijne dag. Dag. Ja, we worden Chantal, vriendin van de show, over hoe je je brein tot rust kunt brengen. Nou, doe je er voordeel mee met de tips die ze heeft gegeven.

0: Niall Horan. Inderdaad, zo heet het liedje. Ja. We gaan wel weer naar het nieuws zo meteen met Peter. Peter gaat het over hebben.
1: Vrijspraak na een schietpartij in Bergen op Zoom. En het kan soms snel gaan in het tv-programma B&B Vol Liefde.
2: Ah, wat een schatje.
3: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
6: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: En nog even weer meer schakelen naar de ANWB. Dennis Mooij zit daar voor een update van het verkeer. Dennis, hoe gaat het verder deze woensdagochtend?
7: Nou, over het algemeen gaat het helemaal prima in Brabant. Er staan er geen files, behalve dan in de westelijke helft van de provincie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door werkzaamheden. De rechterreis ook is dicht. En daardoor de enige andere file op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ook 20 minuten vertraging.
0: Oké, dankjewel weer. Brabant. Het is bewolkt vandaag en dat blijft de rest van de dag nog zo. Er kan wat lichte regen vallen. Het wordt 19 tot 21. 20 graden vanmiddag. Vanaf vanavond dan zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 13. En dan vanaf morgen en de komende dagen aangenaam zomerweer met oplopende temperaturen richting de 25. In het weekend zelfs nog een paar graadjes meer. 2 minuten over 8:30. Hoogste tijd voor het nieuws met Peter de Bekker.
1: De man die ervan wordt verdacht 12 keer te hebben geschoten op iemand bij een speeltuin in Bergen-op-Zoom in 2023... is vrijgesproken van poging tot moord. Volgens het gerechtshof kan niet worden vastgesteld wie de schietpartij begon. Ibrahim B. is daarom direct vrijgelaten. De rechter veroordeelde hem eerder nog tot 12 jaar cel. Tegen een man van 32 uit Vinkel is gisteren een maximale taakstraf van 240 uur geëist en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden. Hij reed een jaar geleden in Os met zijn werkauto een fietster van 57 dood. Hij zegt dat hij haar niet gezien had. Volgens de officier had dit wel gemoeten. De man had een dag voor het ongeluk gebloot en had tijdens het moment van de aanrijding nog altijd THC in zijn bloed. De brandweer was gisteravond uren bezig met het blussen van een brand in natuurgebied De Pals bij Hapert. Die werd rond 10 uur ontdekt. De vuurhaard, net ten zuiden van de A67, was lastig te bereiken. Het vuur verspreidde zich uiteindelijk ook in de grond, waardoor de brandweer ook de bodem grondig moest blussen. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. In Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Gebeurde net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er waren op dat moment nog veel mensen in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar een ziekenhuis gebracht, maar niet veel later overleed hij. De plaats van het schieten werd afgezet voor onderzoek. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
8: Ik vind dat best eng, om dat hier in de buurt te zien, ja.
9: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder, hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur, nee.
1: De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. En het kan soms snel gaan in het tv-programma B&B Vol Liefde. Maar gisteren ging het wel heel snel. In het populaire datingprogramma worden de liefdesperikelen van 8 B&B-eigenaren gevolgd. Maar B&B-eigenaar Fred, een man van 67, stuurde bezoeker Cecile, een vrouw van 63, al binnen 24 uur weg van de
10: zomer betekent een nieuw.
0: Oh, wacht even, dit is verkeerd. Dan gaan we gewoon eventjes door. Nee, vertel.
1: Ja, je wil er wel meer van weten. Ja, nee,
0: ja ik wil er meer van weten. Ik dacht even het liedje erbij. Maar dat is wel het liedje. Maar dan pak ik het goede liedje er even bij.
1: Zo herkennen we het weer een beetje. Wat was nou het probleem tussen die twee? Nou, Fred voelde zich geblokkeerd door Cecile. Die gaf aan dat Fred's sportieve activiteiten niet van haar zijn weggelegd. En ze beledigde hem ook nog door te zeggen dat hij de conditie van een 40-jarige heeft. En Fred vindt dat hij de conditie heeft van een eindtwintiger.
0: Oh.
1: Dus die was daar niet van gediend. Mijn vriendin die kijkt hier ook heel erg graag naar.
0: Ja,
1: die gaf ook zelf even de reactie. Van ja, wat ga je nou doen op Bonaire?
11: Ja.
12: Waar de zon 365 dagen per jaar schijnt. Ja. Het mega warm is. Ja. En dan geef je zelf aan, ik wil alleen maar onder de airco zitten of in de schaduw. Wat ga je daar doen?
11: Nee, maar ook, ik bedoel, je hebt het filmpje van die Fred toch gezien. Je weet toch dat hij sportief is?
12: Ja.
11: Want als je dan, ja, dan moet je dat, dan is het toch gewoon niet de man voor jou. Als jij alleen maar binnen wil zitten.
12: Ja. Ja. Ga je dan dit avontuur aan dat je denkt, oh, lekker gaan een paar dagen gewoon op vakantie naar Bonaire? Of wat
11: nou ja, ze heeft het 24 uur volgehouden. Langer vliegen dan in het programma zitten.
0: Ja. Ja. Nou ja, het is een mooi tripje geweest dan.
12: Ja.
0: Ik moet allemaal nog kijken. Dus het zijn de spoilers. Maar goed,
11: dat hoort erbij.
0: Ja, hoort erbij. Ja. Nee, maar goed, ik ga vanavond eens eventjes, of vanmiddag even.

0: Mooi liedje voor het einde van iets. This is it. Dat was het. Klaar. Overuit. Kenny Loggins. Maar we zijn al lang niet klaar. In ieder geval niet met dit programma. Kijk, goedemorgen. Het is 13 minuten over half negen. Ofwel bijna kwart voor negen.
1: Omroep Brabant. Komkommernieuws.
0: Ja, want we hebben weer komkommernieuws natuurlijk. Het is het vakantieseizoen. En we merken het. Gisteren hadden we een hele drukke dag. Was er heel veel nieuws ook best wel. En vandaag is het echt
2: wat meer
0: een beetje opgedroogd. Dus ja. Er komt er heel weinig nieuws. En dat betekent dat er ruimte is voor andere nieuwsberichten in de traditionele media. De kranten, de radioprogramma's, de tv-programma's. En dan valt ons altijd wel iets op. En we hebben een klassementje. Zal ik even gewoon de stand
2: even
0: doornemen?
2: Ja, neem even de stand door.
0: Neem de stand even door. Op 3 met 7,2 komkommers. Messi, die kreeg niet cadeau. Op 2 prins Albert en prinses Charlene van Monaco. Die dansen daar stijfjes in Monaco. Dat leverde 7,4 gemiddeld aan komkommers op. En met stip op 1, Bridget Maasland, die schildert de muren van haar huis uit Amsterdam wit, omdat het 1,4 miljoen kostende stulpje niet verkocht wordt. Althans, tot nu toe. Dat was een 9,1 ja. Op de schaal van komkommers.
2: Allemaal berichtjes die in onze ogen het nieuws misschien niet gehaald zouden hebben in een niet-vakantieweek. En nu wel. Nou ja, uiteindelijk bepalen jullie dat als je zit te luisteren. Ja. Jij hebt de macht. Want je hebt weer iets meegenomen.
0: Ja.
2: Een berichtje en zo. Ja,

0: Nou, en terecht. Nou ja, kijk, inmiddels, dat was volgens mij het nieuws, hebben ze hem weer aangepast.
1: Nou, dat is het nieuws. Ja. Klanten klaagden dat het een stuk minder naar kaas smaakte. En na een vloedgolf van protest komt de supermarkt nu met een nieuw recept voor het kaasbroodje.
0: Ik heb de nieuwe nog niet geproefd. Okay. Maar die oude nieuwe was inderdaad echt goor. Okay. Als je van kaasbroodjes houdt, dan wil je gewoon die smaak van kaas helemaal zo in je gezicht hebben.
1: Ik proef hier een kaaskenner.
0: Ja, dus ik vind dit eigenlijk een heel goed bericht.
1: Oké, jij vindt het een goed bericht.
0: Ja.
1: Nou, ik ben heel benieuwd wat jij vindt. Wat vind je hierin van dit bericht? Is het komkommernieuws? En zo ja. Hoeveel komkommers geef jij dit bericht? Dus 1, ik vind het een heel belangrijk bericht.
0: Ja, dat
1: dit, dus Mark geeft er 1. Of zeg je nee, tussen 1 en 10. Jij mag het zeggen. 06 573 2203.

0: Asia Special in your arms in de Kei. Goedemorgen.
1: Omroep Brabant, komkommernieuws.
2: Ja, het gaat om de kaasbroodjes. Daarover is geklaagd. En de aanpassing komt er van de Albert Heijn. Er wordt een nieuw recept gezocht voor de kaasbroodjes. Om ze toch weer op smaak te brengen. Wij vroegen jou, hoeveel komkommers geef jij dit berichtje?
3: Nou, Mark. Er zijn veel mensen verliefd en liefhebber van kaasbroodjes.
2: Oké. Okay. Is dat zo?
3: Ja, zeker.
2: Dus net zoals jij gaf het eigenlijk één komkommer. Jij vond het toch belangrijk?
3: Ja, zeker. En er zijn heel veel mensen het met mij eens. Ook heel veel mensen gelukkig niet. Maar we komen uit op 5,2 komkommers. En dat betekent dat de top 3 zoals we hem nu hebben...
2: Ja.
3: Gewoon in stand blijft.
2: Dan blijft hij gewoon staan. Dus op 3 blijft Messi staan. Op 2 Prins Albert en Prinses Charlene. Die dansen stijfjes in Monaco met een 7,4 op de komkommerschaal. En 9,1 Bridget Maasland. Nou, die de muur heeft geschilderd.
3: Hartelijk kaasbroodje. En morgen weer een nieuwe kans.
2: Nou, neem maar een lekker broodje, zou ik zeggen. Dankjewel voor het stemmen. Dit is Donna Summer op weg naar het nieuws van 9 uur. Straks na 9. Dan gaan we een slinger geven aan het ratje. Dan mag je weer liedjes aanvragen. Komt de categorie bij, maar denk vast even na over een lekker liedje wat je op deze woensdag zou willen horen. Dit is Hot Stuff.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen, want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
11: SVK Benelux.
10: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
14: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
13: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Ja, en Dennis, mooi. Nog maar eens een keertje van de ABB. Het is een beetje dezelfde riedel eigenlijk. Ieder half uurtje, hè? Want het is volgens mij dezelfde weg.
2: Ja, nog steeds de A16 en de A17 waar de enige files staan in Brabant. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. En daardoor weer file op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over.
1: Nou, tot over een half uurtje dan weer.
2: Tot zo.
1: Tot zo. En zo meteen in de Kei Goeiemorgen gaan we slingen geven aan het ratje. Fijne muziek voor jou draaien. Misschien zit jouw favoriet er wel tussen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer, zoals AHA mini-rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
7: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe online campagne. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
6: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Kei. Goedemorgen.
10: John van Vroenhoven.
11: Let's go, girls.

0: tonight.
1: Manfred Mann's Earth Band and Blinded by the Light.
2: Alweer
1: het laatste uurtje voor deze woensdagochtend, de 22e van juli. Met wat frissere dag dan de afgelopen dagen gewend zijn. Er is ook meer bewolking. Temperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. Er kan zelfs een druppel regen vallen.
2: Het is de dag van het brein. Het is de dag van ik ben een goede teamgenoot.
1: Ja.
2: En dat heeft ook te maken met je partner bijvoorbeeld.
1: Okay.
2: Het is ben een team
1: ben
2: samen.
1: Ben een team samen, ja.
2: En het
1: belangrijk.
2: Is de dag van de fudge.
3: Helemaal gek.
1: Wat is er? Jij weet wat het is?
3: Ja, dat zijn van die grote karamelblokken. Echt van die, ja, van die vierkante, ja, enorme grote knijters. Snoep.
1: Fudge.
3: Ja, ik vind de naam bij lange na niet zo lekker klinken als dat het daadwerkelijk is. Nee. Maar ja, mijn moeder heeft suiker, dus die mag ze helemaal niet. Maar ik weet zeker als ze dit berichtje hoort, dan verwacht ze dat ik vanmiddag
1: even met de fudge langs kom.
3: Juist.
1: Ja,
2: nou, dat gaat gebeuren. Ik heb het gewoon bij deze staat genoteerd.
1: Nou, staat genoteerd.
2: Ja.
1: Oké, nou, hartstikke goed, Peter.
3: Dan nog eventjes het nieuws. Meer dan 60 vakantiegangers zijn met vergiftigingsverschijnsel opgenomen in een ziekenhuis in Spanje. Oorzaak was vermoedelijk een defect aan de waterzuivering van een hotelzwembad. Ze werden zondag ziek en moesten worden behandeld na het zwemmen in dat zwembad. En het zal je maar gebeuren. Je hebt 4 kinderen in de leeftijd van 1 tot 10 jaar.
1: Oh ja, denk ik vooral wat
3: plannen voor
1: gaat.
3: Een vijfde kind.
1: Ja, ja.
3: En dan blijkt dat je zwanger bent en niet van 1 kindje. Maar
1: ook niet van 2. Nee, ook niet van 3, maar gewoon van 4.
2: Zeg maar nee, dan heb je er 8
3: aan. Ja, precies. Het overkwam de 34-jarige Janitor uit Australië. De 1-eiige vierling kwam vorige week met een keizersnede ter wereld.
2: 8 kinderen.
1: 1-eiige.
2: 8. Dat is veel, hè?
1: Ja, dat is veel. Ja, 8.
3: Nachtrust.
2: Dat is gewoon Sneeuwwitje en de 7 dwergen. Allemaal in 1. Ze heb je gewoon. Weet je hoeveel bedjes er zijn? En hoeveel kleertjes? En hoeveel ontbijtdingetjes?
3: Hoeveel gebroken nachtrust, dat wil je niet weten.
1: Maar wel leuk als je dan wat ouder bent, dan dat de kids thuiskomen, zeg maar, dan heb je dan wel een gave grote tafel, dat iedereen lekker de aanschuift.
2: Ja, dat is over 10 jaar keileuk. Ja. Maar nu gaat er 1 huilen en dan janken die andere 7 ook.
1: Een jaartje of 30.
2: Oh.
1: Ik weet niet, jij bent ook in de huizenprijzen. Jij bent wel uit huis intussen, Mark. Maar
2: de
1: meeste mensen die blijven tot 30 jaar nog wel even thuis wonen.
2: Nou, dan ben je er de komende 30, 35 jaar lekker zo mee.
4: Brabant. Kei, goedemorgen.
1: Dankjewel, Peter. Meer nieuws op web.nl natuurlijk van Omroep Brabant. We gaan een slinger geven aan het rad. Doe maar gelijk eventjes de draai eraan geven.
2: Natuurlijk. Ja, natuurlijk.
1: Komt de letter uit. Eens even kijken. De N.
2: De N van Nico.
1: De N van Nico.
2: Ja.
1: Nou, de categorie, Mark.
2: De categorie is dingen die je met de fiets kan meenemen.
1: Dingen die je met de fiets kunt meenemen. Dat hangt een beetje af van welk land. Want er zijn van die landen, dat doen ze er een nijlpaard op.
2: Ja, nou zeker. Ja. En de jury is zoals altijd John weer zeer soepel. Dus wie weet heb jij wel een bakfiets. Ik kan er heel veel in.
1: Zeker. Ik heb een bakfiets gehad trouwens.
2: Oh, nou, ja, zeker. Daar kan heel veel in.
1: Ja, daar kan best veel in. Ja. Dat is heel handig. Absoluut. Goed. 06-573-2203. Dingen die je met de fiets kunt meenemen met de letter N. Dus even kijken wat er zo'n beetje al binnenkomt. Oh, dat is wel een lekker liedje trouwens. Die ga ik even bijpakken. Ik noemde hem al nijlpaard. Erika komt met een neushoornknuffel van de kermis. Nou, vind ik goed.

De Summer Nights, Grease Mega Mix, ook het gevoel van de jaren 70 natuurlijk. Met John Travolta en Olivia Newton-John. Dankjewel Truske voor het aanvragen van de Grease Mega Mix. Ze had het over Napoleon snoep. Nou, dat kun je prima meenemen op de fiets. Dingen die je kunt meenemen op de fiets met de letter N. Dat is de categorie en dat is de letter. Dan mag je liedjes aanvragen. Er komen weer heel veel leuke dingen bij. Dingen binnen. Eens even kijken. Nooit genoeg, zegt Judith. Notenbrood. Eens even kijken. Natuurazijn wordt er dan ook nog genoemd. Iemand had het over helemaal niks. Ja, dat kan ook. Je kan ook helemaal niks meenemen over, op de fiets. En Judith die zei naaldhakken op de fiets. En dan weet ik niet of ze daarmee gaat fietsen of dat ze die meeneemt. Maar in het eerste geval met fietsen lijkt me dat je dan extra voorzichtig moet zijn. Anastasia wil ze graag gewoon. Not that kind.

0: over die naaldhakken. Ik zou daar niet aan moeten denken. Anastasia, not that kind. Ja, ik zei op de fiets meenemen met de letter N. Naaldhakken, dat kan inderdaad, maar niet aan dus. Blijkbaar. Dankjewel, Judith, voor het aanvragen. We gaan zo naar het nieuws met Peter. Peter, waar ga je het over hebben?
1: Over de minister, want die gaat een andere aanpak hanteren om de druk op crimineel Bolle Jos op te voeren. En David Rush, zegt die naam hier nog iets?
0: Nee, maar daar ga jij straks hierover vertellen.
1: Zometeen meer.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
2: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SWK Benelux.
4: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Omroep Brabant verkeer met Dennis Mooij.
6: Nou, nog steeds viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je een kwartier vertraging door werkzaamheden. En daardoor weer 10 minuten extra reistijd op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder.
0: Oké, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Het is bijvoorbeeld vandaag kan een spat regen vallen. Wordt 19 tot 21 graden. Vanavond dan weer opklaringen. Koelt af, graadje of 13. Morgen dan krijgen we weer het begin van een reeks met dagen. Mooi zomerweer, oplopende temperaturen richting de 25 graden. 9:30 geweest, tijd voor het nieuws met Peter de Bekker.
1: Nederland gaat de diplomatieke druk opvoeren in de buurlanden van Sierra Leone. Zo hoopt minister David van Weel de voortvluchtige Bredaanse drugsbaron Jos Leijendekkers te pakken te krijgen. Het is de bedoeling om hem duidelijk te maken hoe groot het gevaar van Bolle Jos is. Dat is te lezen in de Telegraaf. Volgens Van Weel voelt Sierra Leone de druk steeds meer. Zodanig dat de justitieminister van het West-Afrikaanse land inmiddels ook op eigen initiatief met zijn Nederlandse ambtgenoot om de tafel zou willen. Een vrachtwagen verloor vanochtend een paar loodzware constructiebalken bij de oprit naar de A67 bij Veldhoven. De oprit naar de snelweg zal zeker enkele uren afgesloten zijn. De balken zaten vast met 4 spanbanden, maar die schoten los van de vrachtwagen. Er is niemand gewond geraakt. Het zal wel even duren voordat de oprit weer vrijgegeven kan worden. De balk moet worden getakeld en daarna moeten de weg en de vangrail hersteld worden. In Eindhoven zitten ruim 2100 huizen zonder stroom. De storing ontstond rond 2:30 s'nachts. Netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van 2 fouten in 1 kabel. Enexis meldde om 7 uur dat zo'n 700 aansluitingen in de Irisbuurt en de Rochusbuurt binnen enkele uren weer stroom zouden moeten krijgen. Voor de overige aansluitingen is nog geen richttijd bekendgemaakt. In Oekraïne heeft president Zelensky zijn legerleider ontslagen. Demonstranten eisten het vertrek van de commandant en daar heeft Zelensky nu gehoor aan gegeven. De legerleider was omstreden, zegt deze correspondent.
8: Hij stond bekend om zijn Sovjet-stijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting.
1: Zelensky ontsloeg kort geleden ook de populaire defensieminister Fedorov. Die kon niet door één deur met de nu ontslagen legercommandant. En David Rush is een Amerikaan die zichzelf ten doel heeft gesteld om iedere week een wereldrecord te breken. Volgens mij staat hij in het komkommerklassement. Kijk ik Mark eventjes aan.
9: Ja, hij is er gisteren uitgevallen.
0: Oh, dat was David.
9: Dat was de man met de 125 t-shirts in de marathon. Okay.
0: Ja.
9: Ja.
1: En nu heeft hij weer een record te pakken. Hij kreeg het namelijk voor elkaar om 30 seconden 195 toiletrollen op zijn hoofd te laten balanceren. Hij had jaren geleden het record ook al in handen. Toen waren het 101 rollen. Iemand verbrak vorig jaar dat record met 150 rollen. En nu heeft hij het record dus weer in handen.
0: Wacht even. Stel me het heel even voor. Dus je hebt je hoofd, daarop heb je 195 toiletrollen. Maar hoe...
1: Ik zal je zo het filmpje laten zien.
9: Ik ben dat opzoeken. Oh, het is een soort piramidevorm. Dus hij mag wel planken erop en eronder.
0: Het is niet zeg maar een stapel omhoog.
1: Nee, het is niet dat je letterlijk...
9: Eén voor één.
1: Juist.
9: Ja, nee. Ja. Ik zie hier inderdaad zijn plakaten met toiletrollen. Dat voelt een stuk logischer.
0: Je ziet even voor je dat je hebt dan zeg maar een soort kartonnen vellen. En daar steeds en dat allemaal bij elkaar zijn er dan 195. Dat gaat op zijn hoofd.
9: Ja.
0: En dat flikkert dan...
9: Nog steeds knap.
0: Ja.
1: Ik zou het hem niet nadoen.
0: Nee.
1: Ik zou het hem ook niet willen nadoen.
0: Nee. Ik vind het er ook heel lullig uitzien. Ja. Dankjewel, Peter de Bekker. Meer nieuws op web van app van Omroep Brabant uiteraard. Zometeen informeren ze na deze dame, Britney Spears.

laatste plekje veroverd in de Nederlandse muziekindustrie. Yves Berends is zijn naam en misschien is het tijd. Dat hoor je in Kei Goeiemorgen vandaag. Woensdagochtend op Omroep Brabant. Zometeen blikken we even terug op de show, de uitzending van vandaag. Maar ga je eerst meenemen terug in de tijd. Ver terug in de tijd toen dit een hele dikke hit was. Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer, maakt het precies kwart voor 10 op deze woensdagochtend. En we hadden Els aan de lijn. Zij loopt de Vierdaagse van Nijmegen en ze heeft het enorm naar haar zin op dag 2. Want het blijft toch een bijzonder evenement.
1: De Vierdaagse is zo bijzonder omdat er 47.000 mensen meelopen uit heel veel verschillende landen. Die allemaal maar één doel hebben, genieten en wandelen en het leuk hebben met elkaar.
0: En we hadden het met onze breinvriendin van de show, Chantal, over hoe je het op vakantie nou echt voor elkaar kan krijgen om

0: En we hadden natuurlijk het komkommerklassement. Vandaag geen verandering in de drie genomineerden. Want het kaasbroodje van de Albert Heijn, dat was in het nieuws. Dat hebben we als nieuwsbericht genomineerd. Maar het wist het niet te halen. Dus morgen weer opnieuw. Ja, jij bent er blij mee, toch?
1: Ik ga eens proeven ook de nieuwe, want dat moet nog.
0: Ik ben al dan van dat er ook een beetje ham bij zit. Dat vind ik dan namelijk wat lekkerder.
1: Maar dat heb je niet echt in broodjes vaak. Dan moet je naar
0: een croissantje. Nee, dat is een croissantje. Maar die vind ik ook niet zo. Het is lekkerder om zelf te maken. Sowieso lekker om dat allemaal zelf te doen. Goed.
2: Dancing in Colombia.
0: Ja, dus we dat doen even met Sailor. Dancing in Colombia. La Cuba.

0: La Cumbia van Sailor. Eens even kijken hoe het ervoor staat met de twee genomineerden voor vandaag.
1: De ultieme bonte 50.
0: Dit verhaal.

0: Zo, dat is behoorlijk pittig weer, hoor, de keuze. Nou, ik geef het je te doen.
1: Ja, waarin niet, hè? Ja, er wordt wat van je gewend. Maar ja, weet je wel, je bent luisteraar van Omroep Brabant. Dat zijn de slimste luisteraars.
0: Nou,
1: kijk. De beste luisteraars, hebben de beste gehoor. Neem al die. Dat blijkt ook uit de cijfers, luistercijfers. Nou. Steeds.
0: Ja.
1: Dus, en ik vind het wel een beetje sneu dat al die regionale omroepen om ons heen doen. Piep, piep, piep, piep, piep. Doe dan zelf je best.
0: Oké, is dat zo? Piepen ze, ja?
1: Ja, ze piepen nogal. Ze piepen nogal, want ze vinden ons cowboys.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja.
0: Cowboys?
1: Ja, cowboys. Dat je eigenzinnig zijn. Dat doen we.
0: Oké.

0: ja, en ik denk dat we gewoon eigen tijd zijn.
1: Ja, nou, dat zeker. Hé, ja, maak je keuze, zou ik zeggen. Ik ga voor twee. Heb jij
2: ik ga voor één.
1: Je gaat voor één, oké. Okay. Ja. Nou, mooi. Okay. Dan is het weer gelijk. Ja. Veel plezier zometeen.
0: Oh, dankjewel.
1: Ja, Brabantsbond. Wij zijn er morgen weer.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
11: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf €84 miljoen winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dennis, goedemorgen. Hoe staat het ervoor nu? Zo'n beetje na 10 is het al wat rustiger geworden.
15: Nou, het was al rustig, want Heel veel mensen zijn inmiddels op vakantie. In het westen van Brabant loopt het wel vast. Daar kom ik zo bij. Eerst naar Eindhoven. De A2 richting Maastricht heb je 5 minuten vertraging voor het knooppunt De Hocht. En dan de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug ben je 10 minuten extra kwijt. En daardoor loopt het weer vast op de A17 vanuit Roosendaal. Voor het knooppunt Klaverpolder ook 10 minuten vertraging.
14: Oké, dank voor de uitleg. Dag.
15: Hoi.
14: Doei.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ah, wat een schatje.
7: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
8: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
10: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
9: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: Brabants Bond en Bermol.

0: Een terecht applausje voor deze oude hit en nog een keer opnieuw gedaan door de Coors Old Town. We kennen het al van Phil Lennert, hè? Die bracht het al lang geleden uit.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Hubert Mol. Op Brabant.
0: Ik hoorde vandaag goed nieuws. Het aantal explosies en pogingen daartoe is het eerste half jaar van heel Nederland zo'n beetje gedaald. Dat is goed nieuws, hè? Dus dat wil zeggen dat we minder knallen hebben, minder criminelen misschien ook wel. Heel goed nieuws dus. Conclusie, kan ik ook zeggen, is dat er minder mensen een kort lontje hebben.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.
2: Dit

0: Het is toch wel een klein beetje gek, vind ik, als deze man, Kanye West, zich J noemt. Het zou een beetje zijn, stel nou voor dat ik hier op een ochtend kom en ik zeg vandaan, noem maar gewoon maar u. Daar zegt iedereen van, ja, het is een beetje gek, de UBMO, een beetje vreemde jongen. Hij doet een beetje vreemd, hij heeft ook een zonnebril de hele dag op. Maar als Kanye West dat doet, dan denk je, wauw, superster, hartstikke goed zeg. Goed dat hij dat doet, en zijn persoonlijkheid, hij kan dat gewoon. Dan vraag ik me af, waar zit de grens, hè? Wanneer ben je persoonlijkheid of wanneer ga je over de top? En zit er iets bij je los waarvan ik denk van, ik weet het niet hoor, maar misschien een beetje medicatie, nou, een beetje ophogen soms, een beetje misschien psycholoog praten of zo, weet je, iemand therapeut in de hand nemen en toch eens vragen wat er met je aan de hand is dat je gekke dingen roept, gekke dingen wilt doen. Dat vind ik toch een beetje vreemd. Maar goed, over vreemde dingen gesproken. Ik had een, jullie weten dat ik in de vliegerij zit en ik had een badge besteld. En ja, PostNL redt het niet, hè? Dan gaan ze weer bezorgen over 2 dagen. Want ze hebben te weinig geld en dan komen ze weer een beetje freelancen. Het is altijd gedoe met PostNL. Sinds ze zelfstandig zijn, is het een beetje zoals met de dienstregeling van de NS. Ook die redden het alleen niet, want er zijn altijd externe factoren die ervoor zorgen dat je het niet redt. Dat is het beste wat je kunt zeggen. Geldt ook voor mijn leven. Ik heb alles op orde, maar externe factoren zorgen ervoor dat ik het niet allemaal op orde heb. Weet je, dat is een goedkoop excuus natuurlijk, hè? Maar nou komt het mooie. Dan heb ik een dingetje besteld in Engeland. Dat dingetje dat kost £17. Je wil niet weten wat het nu mij uiteindelijk kost. €50. Maar dan komt het. Daar zitten €10 kosten bij. En die komen, die kosten, die zijn afkomstig. Afhandelingskosten. Ja, afhandelingskosten. Dus eigenlijk wel de woorden van, ja, we bedenken iets om toch meer geld te kunnen krijgen. Het is een beetje hetzelfde. Ik had een tijd geleden, en daar hou ik over op, had ik een aannemer op bezoek. En die vroeg €20, omdat hij zijn gereedschap moest gebruiken. Dat is een beetje gek. Dus eigenlijk zou ik, dus ik huur iemand in die bij mij een klein verbouwingje komt doen. En ik zou dan eigenlijk, zou ik zelf het gereedschap moeten aanschaffen, zodat hij het kan gebruiken. Het is toch van de zotte. Zeg maar waar ik sta, zeg maar waar ik ben. Zeg maar of ik toch overeind sta. Zeg maar of ik normaal functioneer. Zeg alsjeblieft, help mij, meedee.
1: Ik vind het inderdaad een heel bijzonder verhaal wat jij vertelt.
0: Echt, ik zit vanmorgen zo. Ik dacht eerst dat het spam was wat ik kreeg. €10 afhandelingskosten bij de PostNL. Ja, weet je. Hey, misschien maar jij, Peter, moet je gewoon straks naar Hanneke gaan, naar de baas, en zeggen van, ja, het feit dat ik naar de studio moet lopen en dat ik niet op mijn redactie kan blijven zitten, ja, dat is €5. Kost €5.
1: Ja. Loopkosten. Ja, precies. Slijtage van de
0: gefrist. Hoe krijg je het bedacht? Het, weet je, daar zit je gewoon, daar zit een boekhouder, die zegt van, even kijken.
1: Wat kunnen we verder nog in rekening brengen?
0: Oh, ik heb het, afhandelingskosten. €10, afhandelingskosten.
1: Maar de naam alleen al, afhandelingskosten.
0: Ja, weet je, of
1: kan ik ook, wat ik zeg, voor het bulletin dadelijk ook iets van, want ik heb het bulletin dadelijk na het bulletin ook afgehandeld. Kan ik dan ook, dan ga ik even een rekening bij jou, die kunnen we erbij.
0: Ik had een accountant, die belde ik op, dan kreeg ik ineens een rekening. Ik denk, hoezo een rekening? Ja, je hebt een telefonisch consult. Ik zeg, consult? Ja, je hebt mij een vraag gesteld. Ja, weet je, dan, daar zak ik gewoon mijn broek vanaf. Daar krijg ik echt de slappe plassen van. Houd erop, zeg. Wat een gekheid toch, joh.
1: Ja, dus, is echt bizar. Overal wordt een slaatje uitgeslagen.
0: Dan maak je toch alles zo'n beetje kapot.
1: Ja.
0: Ja, je kunt de gekste dingen niet bedenken. Ik ga nu Gloria Gaynor draaien. Als je wilt dat ik die draai, €3. Moet ik hem draaien of niet?
1: Dan ga ik mijn eigen voorkeur geven. Daar wil ik wel voor betalen. Maar dan ga ik weer naar Franse muziek toe.
0: Oké. Okay. Zeg, ja, weet je, ik zit vol met verbazing. Ik snap er helemaal niks van. Wat zit er in bulletin trouwens, Peter, nu je dat ook bent?
1: Nou, de gemeente Altena wil dat het kabinet extra maatregelen neemt vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer en een enorme versoepeling van de formele bedrijfscultuur in Japan.
2: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
3: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
5: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
6: Mijn papa heeft uitverkochte stoelen. Dit
7: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Dennis, ik durf bijna niks meer te vragen, want misschien komt er nog wel een factuurtje. Ja, je weet het niet dat je per file vertaande gaat afrekenen. En dat je ook afhandelingskosten hebt, omdat dat je administratie hebt. Hè? Je moet printen.
8: Ja, maar verdien ik vandaag niet zo heel veel.
0: Oké. Nee, geef je eens weinig?
8: Twee. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je een kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. Rechterrijstrook is dicht. Daardoor weer file op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Ook een kwartier langer onderweg.
0: Oké, dankjewel. Later eens weer. Hoi, hoi.
8: Hoi, hoi.
0: Eens even kijken hoe het ervoor staat met het weer voordat we naar het nieuws gaan. Nou, vandaag overheerst wel de bewolking. Er kan wat regen vallen. Ik heb aardig wat lichte regen gehad vanmorgen. Maar het is helemaal niet zoveel hoor. Het wordt een graad of 21. Peter de Bekker nu voor het nieuws.
1: De gemeente Altena wil dat het kabinet extra maatregelen neemt vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Volgens het gemeentebestuur worden lokale ondernemers hard geraakt. Vrachtwagens moeten omrijden, wat zorgt voor vertragingen, hogere brandstofkosten en extra uitgaven door de kilometerheffing. Ook Transport en Logistiek Nederland wil actie en vreest dat de brug de hele zomer dichtgaat. In 2016 lag de brug er al 2,5 maand uit.
9: Hij heeft heel veel impact gehad. Toen wisten we al dat het niet goed was. En ja, in die zin kan ik niets anders doen vanuit de TLN ook zeggen dat de kabinetten voorafgaand aan deze periode in die zin hebben gefaald.
1: De schade voor de transportsector schat TLN op 1,5 miljoen euro per dag. Intussen maken, ondanks de afsluiting, nog altijd honderden vrachtwagens gebruik van de Merwedebrug. Het OM heeft servers van de omstreden pornosite Motherless in beslag genomen. Gebeurde tijdens invallen bij een hostingbedrijf met locaties in onder meer Steenbergen. Motherless ligt onder vuur omdat er mogelijk beelden van kindermisbruik en ernstig misbruik van vermoedelijk gedrogeerde vrouwen opstonden. Specialisten van Europol gaan de servers onderzoeken en kijken ook naar de rol van de website zelf. Er zijn geen arrestaties verricht tijdens de invallen. Dat er Michael van Gerwen is uitgeschakeld op het World Matchplay in Blackpool, een van de belangrijkste toernooien van de dartsbond PDC. De Vlijmenaar verloor gisteren in de tweede ronde in Blackpool van landgenoot Dirk van Duivenbode. Van Gerwen kwam nog terug van een 8-4 en 10-7 achterstand, maar het werd uiteindelijk 14-12. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er nog geen 600. Dat zijn er ruim 120 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Volgens de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten, voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn de daders bijna allemaal jonger dan 25 jaar. En daar richt de aanpak zich dan ook op.
10: Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen. Om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt. En dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
1: Bij aanslagen wordt vaak illegaal vuurwerk gebruikt. Er wordt onder meer samengewerkt met de post- en pakketsector om illegale vuurwerkhandel via pakketten te stoppen. Japan registreerde gisteren de eerste officiële Kokushobi, oftewel gruwelijk hete dag. Dat is een term die afgelopen april werd geïntroduceerd voor dagen met temperaturen boven de 40 graden. Het land moedigde daarop werknemers aan om in korte broek naar kantoor te komen. En dat is een enorme versoepeling van de formele bedrijfscultuur in Japan. Maar niet iedereen is enthousiast over de beleidsversoepeling. Sommigen vinden het beleid oneerlijk voor vrouwen. Van hen wordt namelijk in Japan nog steeds verwacht dat ze een panty dragen als ze een deel van hun benen laten zien. Ook vrouwen zouden zichzelf ongemakkelijk voelen omdat ze nu gedwongen zijn om het beenhaar van een mannelijke collega te zien.
0: Ja, ik heb hier gewoon niks meer te zeggen. Het is gewoon mijn dag niet. Het is mijn dag niet, denk ik.
1: Ik ga proberen het volgende bericht in iets leukers voor je te maken.
0: Het is toch echt bizar, joh.
1: Ja, het is het ook. Je moet met die temperaturen iets. Ik snap heel goed dat ze in Japan zeggen,
0: hard op, zeg.
1: Ja, al die airco's draaien, dan is het ook raar, want je kan ook minder kleren aandoen en wat lichter en wat luchtiger, et cetera. Ja, je kan overal wel van zeggen, oh, ik vind dit niet fijn, ik vind dat niet fijn. Maar je hebt te maken met die hete temperaturen.
0: Ja, ja, joh.
1: En dan denk ik, ja, joh, iemand mag toch.
0: Ja, maar ook dat ze gedwongen zijn om het beenhaar van een collega te zien. Dan denk ik van, ja, hou dat toch op, joh. Hou op daarmee. Ja.
1: Ik kijk ook nooit
0: naar collega's erbij zitten. Je bent een betrouwbare journalist, ik geloof jou. Maar ik kan het bijna niet geloven, dit gekheid. Ja. Ja. Dan ga ik een plaatje draaien op, zeg ik, weer mee. Peter, ik bedank je. Dag, tot straks weer.
1: Tot straks.
0: Dan ga ik toch een leuke draaien, want ik had het net over Gloria Gaynor. I Will Survive. Is dat wel heel toepasselijk? We zullen overleven al die gekheid.

Eén ding, dat vind ik wel weer leuk. Ik krijg heel veel bijval in de app van allemaal verhalen van mensen die zich overal ergeren. Maar weet je, het gekke is dat we met z'n allen overal kunnen ergeren, maar dat het gewoon doorgaat. En dat mensen nog steeds de kans krijgen om iemand anders een poot uit te draaien. En dat vind ik eigenlijk het allereerste. Dat je zoveel doet om maar ergens aan geld te kunnen komen. Dat is het allereerste eigenlijk. Goed, we stoppen ermee. We laten het voor wat het is. We gaan lekker muziek luisteren. Dat waren we al aan het doen. En zo meteen nog het koffertje van Mol openen. Komt er moois uit. En wat dacht je van? Eens even een reflectie op de jaren 80. Wellicht een beetje terug naar je jeugd. Ogen dicht, komt-ie.

0: Het is helemaal niet zo gek dat je een beetje jezelf slapjes voelt. Dat je denkt, wat is er gebeurd? Ik luister naar de radio, ik luister via mijn appje in Omroep Brabant en ik voel alles slap worden. Ik ben er even niet bij. Het is net alsof de hele wereld zo'n beetje weg wordt gevaagd. Dat komt omdat je werd gehypnotiseerd. Gehypnotiseerd door de muziek van Omroep Brabant. Purple Disco Machine, Hypnotized. Zo heette het namelijk. En dan is het nu tijd geworden voor... Wacht even, pak hem even bij. Even, ogenblikje.
1: Het koffertje van Mol.
0: Nou, koffertje van Mol. Daar zit een heel bijzonder liedje in. Het liedje Wish You Were Here van Pink Floyd. Het is

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: DK Electric. Een elektrische auto... Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
11: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
12: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld... omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd en daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo... en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld... ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Nou, het is helemaal geen grijze dag. Ik zit hier zonnebreugel in de Citroën op in Eindhoven. Zonnebreugel, ik kijk naar buiten en het zonnetje schijnt. Hoe is dat bij jou, Dennis?
16: Nou, een beetje grijs.
15: Dus, oh, oké. Okay, ja, okay, okay.
16: Ik kan het wel onderstrepen, tenminste. Ja. Ja. Vanuit Den Haag gezien.
15: Nou goed, was je maar in Brabant, hè?
16: Ja, dat is waar.
15: Maar is het te komen?
16: Alleen als je Brabant uit wil, kom je in de file. Als je tenminste via de Moerdijkbrug wil. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor een kwartier extra op de A17 vanuit Roosendaal voor het knooppunt Klaverpolder.
15: En Dennis, dank je wel. Hartelijk dank.
16: Hoi.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
18: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
22: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
11: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
24: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
11: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Brabants Bond en Bermol.

0: voel bij jezelf zeer gevleid. Mr. Know-it-all. Als je gelooft in jezelf, gelooft iedereen in je. Daar ga ik dan maar vanuit. Het was Teddy Swims. En daarvoor The Living Thing van de Electric Light Orchestra. Heeft hij nou een hoop gedoe mee gehad, die Jeff Lynne? Want het zou misschien kunnen gaan over abortus. Nou ja, we weten hoe we daar tegen aankijken. Er zijn hele groeperingen die vinden daar wat van. En dus werd hij daar ook voor aangepakt. Terwijl die zei van ja, wacht even, het is gewoon een liedje. Het gaat helemaal nergens over. Living Thing. Het gaat over het leven op aarde. Punt, klaar, dat is het. En vooral meezingen. Maar zoek het niet te diep. En dat heeft hij uiteindelijk gewoon kunnen zeggen. En werd hij ook geloofd. En werd het een beetje rustig. En is gewoon een liedje gebleven. Zonder dat we erbij iets hoeven te vinden.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En dat was een liedje trouwens uit 1976. Wacht even, dat is 50 jaar geleden. Hey, laat toen net Omroep Brabant begonnen zijn met haar uitzendingen. Laten we dat dit jaar maar eens even uitbundig gaan vieren. Een 50 jaar feestje, 50 jaar jubileum, maar dan komen we erop terug. Dat wordt een hartstikke mooi feestje. En jij bent erbij betrokken. We gaan flink uitpakken. Dat mag ook wel, hè. Dat je 50 jaar al in ons gelooft en dat je ons 50 jaar al bestaansrecht geeft. Dat is heel bijzonder.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol. Omroep.
0: Zometeen maar eens even onszelf verdiepen in de muziek van de Golden Earring. Je krijgt er twee voorgeschoteld. En dan is de vraag, welke van die twee vind je nou het best? Welke vind je mooi en welke vind je moet gedraaid worden? En dat wil ik zo meteen dan van je weten. En dan ga ik ze even laten horen, ga ik ze even draaien. En dan ben ik heel benieuwd waar je mee komt. 1 of 2.

0: Hey, hey, WhatsApp. Nou, dit waren de Four Non Blondes.
1: De ultieme bonte 50.
0: Ja, mooi.
1: De ultieme bonte 50.
0: Daar gaan we voor. Eén van deze twee, die neemt het dan morgen op tegen twee anderen, sowieso. Vrijdag trouwens, want morgen is donderdag. Hè? Dus we hebben maandag gekozen voor Twilight Zone, Colin Earring. We hebben dinsdag gekozen gisteren voor Another 45 Miles. En vandaag de keuze tussen Going to the Run en Just a Little Bit of Peace in My Heart. Welke zou het dan moeten zijn voor jou, hè? En dan hebben we nog de donderdag. Daar zeg ik even helemaal niks over, maar goed, vandaag dus 1 of 2. Laat je het mij even weten. En die neemt het dan op. Uiteindelijk hebben we dan die uit. Wordt alleen maar lastiger. 4 liedjes bij elkaar voor de Golden Earring. Maar er kan er maar 1 overblijven voor die ultieme bonte 50.

0: Je werkdag. Je werkdag vliegt voorbij.
1: Zeker als je Omroep Brabant aanzet.
0: Je hebt niet eens door dat je aan het werk bent. Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je.

0: En daar gaan ze, loop naar de maan. Ik hoop wel dat ze nog terugkomen. Vaak denk je bij loop naar de maan dat iemand niet hoeft terug te komen. Maar in dit geval hoop ik wel dat ze er nog een keer zijn. De jeugd van tegenwoordig. En natuurlijk, ze hebben een jonge geest. Dus met maan zijn ze ook nog even in zee gegaan. Het is zo'n beetje 11:30 van het worden. Tijd voor het Brabantse nieuwsoverzicht. Peter de Bekker, wat zit erin zo meteen dan?
1: Oh, excuses van de provincie aan de 5 kippenboeren die hun vergunning kwijtraken. En het geboortehuis van Adolf Hitler in Oostenrijk gaat open als politiebureau.
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De PSV-fandag. Een dag vol acties, fun en PSV van dichtbij beleven. Met als afsluiter PSV tegen het Spaanse Villarreal. Voor meer info check psv.nl/fandag.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Even kijken naar het verkeer. Dennis, hoe staat het er nu voor?
5: Na de A16, daar moet je nog geduld hebben. Ja. Vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging. Door werkzaamheden is daar een rijstrook dicht. En daardoor weer viel op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ben je een dikke 20 minuten langer onderweg.
0: Oké, dankjewel.
6: Hoi. Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag. Nou, hier en daar toch bewolking. Er kan misschien toch wel... Ik zie wat vlekjes overtrekken zo'n beetje over de provincie. Je kunt er maar net onder staan. Wat lichte regen kan eruit vallen. Er staat een matig windje en het wordt vandaag hooguit 21 graden. Het nieuws met Peter de Bekker.
1: Excuses van de provincie aan de 5 kippenboeren die hun vergunning kwijtraken. Dit omdat ze met hun stikstofuitstoot te veel schade veroorzaken aan de omliggende natuur. De provincie beaamt dat er sprake was van slechte communicatie, is te lezen op nu.nl. Er had door de provincie eerder teruggekoppeld moeten worden dat de plannen anders werden dan oorspronkelijk. Ook wordt nu erkend dat de provincie emotioneel steken heeft laten vallen. De marechaussee heeft in Etten-Leur een verdachte opgepakt in een internationaal onderzoek naar mensensmokkel. Volgens Europol zou de marechaussee betrokken zijn bij het smokkelen van migranten uit onder meer Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië. In totaal zijn 7 verdachten opgepakt in meerdere Europese landen. De groep wordt verdacht van zeker 12 smokkelzaken dit jaar. Een militair is maandagavond aangehouden op een oefenterrein van de marechaussee Brabant-Oost. Hij reed daar samen met een andere motocrosser, terwijl hij daarvoor geen toestemming had. Ze werden ontdekt tijdens een patrouille. De militair blijkt ook geen geldig rijbewijs te hebben. De crossmotor is in beslag genomen voor verder onderzoek. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een man van 18 uit Rotterdam neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een leeftijdsgenoot uit Rotterdam aangehouden. Het onderzoek gaat vandaag nog volop door, zegt de politie.
7: We gaan nog een buurtonderzoek houden. We hebben een speurhondgeleider daar gehad. We willen graag beelden uit de omgeving. We zijn ook nog echt op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Of misschien wel bewakingsbeelden hebben.
1: Het schieten vond rond 10:00 s'avonds plaats, zoals gezegd, vlakbij de Nijmeegse Vierdaagse feesten. De politie ziet vooralsnog geen link tussen de schietpartij en de Vierdaagse feesten. Het geboortehuis van Adolf Hitler in de Oostenrijkse plaats Braunau am Inn gaat vandaag open als politiebureau. Dat hebben de autoriteiten gedaan om een eind te maken aan de komst van neonazi's naar het huis. Het huis is voor ongeveer 20 miljoen euro gerenoveerd. Het was tot 2017 privé-eigendom. Er werd in dat jaar onteigend na een wettelijk geschil. Een commissie van deskundigen bevallen te slopen en er een museum op te richten. Het gebouw moest zo onherkenbaar mogelijk worden omdat het extremisten aantrok. De autoriteiten vinden het een voordeel hebben om er nu een politiebureau van te maken, omdat verdachte individuen dan onmiddellijk ter plekke kunnen worden gecontroleerd.
0: Ja, je staat net wat te lang te kijken. Bovendien heb je een zwart jasje aan en ik zie een hakenkruis. Oppakken, hopsakee, kom maar naar binnen.
1: Zoiets. andere manier van denken, dit.
0: Ja, ja. Ja, het is altijd een beetje dubbel, vind ik. Hè? Want het is ook historie.
1: Mm-hmm.
0: En het is, ja, hoe je het went of keert, hoe erg en vreselijk alles was. Mm-hmm. Maar het is wel iets wat... Wat heeft toe bijgedragen wie we nu zijn? Snap je? Geschiedenis zorgt ervoor dat we...
8: Het is wel gebeurd, je kan wat niet wissen uit de geschiedenis.
0: En het zorgt ervoor dat we op een punt zijn waar we nu zijn.
8: Ja, maar ik snap wel de spagaat waar je als gemeente en dergelijke hierin zit.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Het is een beetje, het is niet te vergelijken hoor, maar weet je, die manager van Elvis Presley komt uit Breda. Mm-hmm. En die mensen die daar in het huis wonen, waar die vandaan komt, die Colonel Parker, mm-hmm. Die hebben ook zoiets van, geen bordje in de straat, want anders komen allemaal toeristen hier naartoe. Weet je, het is niet allemaal, maar het gaat niet. De vergelijking met van hoe je toeristen, hoe je mensen aantrekt.
8: Precies, het fenomeen. Wilt. Ja, het fenomeen is er dan.
0: Ja.
8: Iemand heeft daar gewoond. In het geval wat jij aanhaalt. Ja, ja. Dat blijft een feit.
0: Ja, maar het is wel geschiedenis.
8: Ja. Ja.
0: En het is ook goed. Het is ook goed dat we daarvan leren. Dus het is ook goed om. Misschien moeten we daar een andere bestemming aan geven. Misschien moet je daar iets mee doen. Geen politiebureau, maar moet je er iets mee doen waar mensen nog een keer worden
8: uitgedaagd om erover na te denken.
0: Ja, precies. Ja. Worden geprikkeld om te denken van oké, hier is gebeurd, hier is hij geboren. Maar dit heeft hij gedaan. Dit is geschiedenis. Daar moeten we rekening mee houden. Dat moeten we zien te voorkomen. Daar moeten we van leren.
8: Kunnen het eens opperen bij het gemeentebestuur van deze
0: Oostenrijkse plaats. Dag door, Peter. Echt, hou op. Dankjewel, hè. Eens even kijken wat we zo meteen dan kunnen doen. Nou, nog één keer luisteren dan naar die twee fragmenten van de Golden Earring. En dan echt nog een keer beslissen. Dan weten we het zeker.

0: Goodbye Without You van The Real Thing was dit. Dat is een lekkere discoplaat. En nu van de disco even naar de rock'n'roll. Onze eigen rock'n'roll, Golden Earring. Snel je keuze maken.
1: De ultieme Bonte 50.

0: Bonte 50.
1: En wat is voor jou nou het meest aansprekende liedje van deze twee? En welke hoort een plekje te krijgen in de ultieme Bonte 50? 06-573-282. 03. 06-573-282-03. En zo weten we het.

0: Is het een prachtige? Is het een mooie? Word je er blij van, toch? Ja, ik wel. Het is al een oud liedje, 2018. Sam Martin. Wie is Sam Martin? Sam Martin was degene die heel veel liedjes heeft geschreven voor Maroon 5. Ging in zee met David Guetta en ook hier met onze eigen Armin van Buuren. Wild, Wild Sun.
1: De ultieme Bonte 50.
0: En wat zou ik er nou eens over zeggen? En er zijn heel veel apps binnenkrijgen, dat moet ik nog wel even. Ik vind mezelf altijd zo onaardig tegen jullie, omdat ik niet altijd reageer. Het zijn ook te veel appjes. Dus dan ben ik echt te lang bezig, dus ik lees ze. En ik schrijf op wat de stemming is. En dan weten we het, snap je? Maar wees niet boos op mij dat je geen reactie terugkrijgt, of soms wel een reactie of geen reactie. Ja, dat heeft te maken met het feit dat ik alleen met de computer bezig ben. Maar je wordt gelezen en je wordt meegeteld. Dat is het allerbelangrijkste. En als we dan tellen, dan komen we tot één conclusie. Dat dit de winnaar is geworden vandaag. Dat hij doorgaat naar de vrijdag, naar de finale.

Dark Before the Dawn. Gaan mieux. Niet meer weg te denken op de podia, niet meer weg te denken bij de festivals. En ook niet weg te denken hier op Omroep-Brabant. Zolang jullie het goed vinden, zolang jij het liedje weet te waarderen, blijven wij het gewoon draaien. Johnny Soldaat, even terug in de tijd. Lang ver terug in de tijd. In de tijd dat we nog dienstplicht hadden. Rob de Nijs.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
11: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale Omroep Rijnmond. Zeker 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook 2 auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten 3 mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillais denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit, zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Dennis, ja, het blijft een beetje, ja, het is niet veel, maar blijft wel een beetje voortsukkelen zo.
15: Ja, en dan vooral weer voor de Moerdijkbrug. De A16 vanuit Breda richting Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug nu 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor weer een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder.
8: Oké, dankjewel. Nou, hou toch in de gaten voor ons.
15: Zeker.
8: Dag, hoi.
15: Hoi, hoi.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
25: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
26: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
27: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
28: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
29: Is Omroep Brabant. Met nu
30: Brabants Bond en Bermol.

0: Het is echt opgenomen in een kerk. Deze plaat van Coldplay, Last.
1: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: En ze wilden iets dramatisch maken, maar wel iets wat ook theatraliteit in zich heeft. Nou, dat is er bij deze gelukt. Goedemiddag en van harte welkom en een smakelijk eten. Heb je vakantie? Heb je het een beetje naar je zin in je vakantie? Het is vandaag één dagje dat het een beetje minder is. Maar straks weer Plaza en dan horen we hoe het verder gaat.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabants Bond.
0: Om nou meteen daar koppijn van te krijgen, dat gaat een beetje ver. Maar een paracetamol doet net zoveel wonderen als een Hubert Mol op de radio.

Zoe Levi uit Rotterdam is 27 jaar. En hoe kun je een kind nou indoctrineren met je muziek? Dat kan door de godganselijke dag, het zal misschien wat overtrokken zijn, André Hazes te draaien. Dat heeft de moeder gedaan van Zoe Levi. Liet veel André Hazes thuis horen. En dus raakte het kind Levi toch wel geïnspireerd door de Nederlandstalige muziek. Deed nog een keer mee aan de Voice of Holland. En wilde ook Nederlandstalig zingen. Ik bedoel, er is niks mis met André Hazes. En ze heeft de moeder haar dochter gevormd. En hoor het resultaat net, wat je dan voorbij had komen. Het hoeft niet direct één op één te zijn, maar een inspiratie die doorkomt van André Hazes is op zich niet verkeerd. Je leert omgaan met emotie. Dat is een mooi ding, toch? En dan jezelf ontwikkelen.

0: als je tv kijkt, ik heb even mijn visje aangetrokken. Ik zei net tegen Jasper, het is heel goed dat we hier de boel flink koud houden.
1: Het is fris hier in
0: de studio. Nee, maar daar zijn we beter geconserveerd. Daar worden we ouder door. Oh. Want dan, weet je, dan de moleculen breken niet zo snel af.
1: Ja. Ja.
0: Het is zo, als het hier heel warm zou zijn, dan gaat het harder. Dan zijn we sneller van deze aarde. Want dat alles verpulvert, weet je. Dus als je iets lang in de zon laat liggen, dan je weet wat er dan gebeurt.
1: Ja,
0: daar
1: heb ik
0: niks meer van over. Dat wordt hard, dat gaat afbreken. Dus ik ben trots op ons.
1: Nee, ja, ik ben mooi hoe jij dit een positieve twist weet te geven.
0: Ja, het kost veel moeite, maar het lukt wel uiteindelijk. Ik dacht, ik moet er iets op bedenken. Brilliant Disguise, dat was van
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, heel goed gezegd.
1: Ja, zeker.
0: Ik dacht even testen. Ja, maar die koude doet je ook goed.
1: Ja, de boss, man, daar kan ik altijd van genieten.
0: Ja, zo is dat. Wat zit er nieuws?
1: Ja, meer over de Merwedebrug en hoe het nu verder moet dagen op de A27. En hoe kan je nou echt ontspannen tijdens je vakantie?
0: Nou, ik zag net iets staan over zomerseks. Ja, wat is dat dan?
1: Ja, daar heb ik het niet over.
0: Oh,
1: dat is niet de tip die ik heb.
0: Maar waarom? Het grond hier rond, zomerseks.
1: Zomerseks, ja, dan moet je niet bij mij zijn. Ik heb geen idee.
0: Nee, nou, ik ook niet dus. Zit er mee.
2: Ah, wat een schatje.
3: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
6: Mijn papa verkoopt stoelen.
7: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel, binnen 3 dagen geleverd.
8: Dit zit.
7: Voordelig en snel.
8: Dit zit.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
0: Nee, weet je waar dat nu over gaat?
1: Nee.
0: Het is zomerseks. Luister even, het gaat over de zomer. Dat we anders naar elkaar kijken.
10: We hebben andere kleren aan. We voelen ons wat frivoler. We kijken meer naar mensen. We hebben meer contacten met mensen. Nou, dat zijn allemaal aspecten waardoor we toch wat meer zin in seks hebben. Of in ieder geval in de intimiteit met andere mensen. En wat, ja, anders naar mensen kijken.
0: Heb je het idee dat mensen anders naar jou kijken?
1: Dat bronzig door de straten lopen nu.
0: Ja, dat mensen jou zien en denken van nou, zeg.
1: Nee, dat idee heb ik niet.
0: Nee. Nee, ik heb dat helemaal niet natuurlijk.
1: Ik merk het in ieder geval niet. Maar
0: nee, ik ook niet. Ik heb dat nooit. Ook is het winter.
1: Ja, ik kan het wel snappen dat inderdaad in de zomer zien we natuurlijk allemaal op ons best uit.
0: Ja.
1: We laten ook wat meer zien van onszelf, hè?
0: Ja, maar ik zie ook dat ik denk van, nee, dat moeten we niet doen.
1: Nee, maar we lopen niet een hele dikke lange trui rond. Ja, lange broeken, maar het is allemaal wat korter.
0: We laten wat meer lichamelijke aspecten zien. Oké, goed. Okay. We houden het hierover. Ik ga even naar Dennis vanuit de B.
11: Ja, Hubert. En ik begin dit keer met de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Want dan heb je 10 minuten vertraging tussen Kerkdriel en Waardenburg. En de file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat er nog steeds. Voor de Moerdijkbrug ben je een kwartier langer onderweg vanwege werkzaamheden. En daardoor weer een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal. Voor het knooppunt Klaverpolder staat 3 kilometer.
0: Oké, dankjewel dus.
11: Hoi.
12: Omroep Brabant.
0: Nou ja, ik zie er op zijn minst aantrekkelijk uit vandaag. Ik zie er ook niet heel seksueel uitnodigend uit. Dat heeft te maken met de temperatuur. Het is maar een graad of 20, 21, dus ik kan ook niet veel uitdoen. Ik weet niet of dat trouwens wenselijk is, maar los van dat. Oké. Jasper, nee, ben je maar duidelijk. Ja. Ik waardeer jou duidelijk aan de helderheid. Zou het niet van jou zijn gekomen, dan van 240.000 luisteraars waarschijnlijk. Oké, dus het wordt een graad van 21. Het is 21. Het is een beetje frisjes vandaag. Kan af en toe een droppeltje vallen, maar straks hoor je weer Plaza. En dan is er altijd weer hoop. Jasper, het nieuws.
1: Ja. De ouders van Milou uit Bavel die stappen naar de rechter. Ze willen de namen van alle 14 psychiaters en artsen die een half jaar na de dood van hun dochter van 17 een omstreden brandbrief schreven. De artsen en psychiaters die wilden dat justitie zou onderzoeken in hoeverre Milou's ouders samen met 2 psychiaters invloed hadden op de keuze van Milou voor euthanasie. En de ouders vinden dat zij worden neergezet als mensen die hun kind de dood in hebben gejaagd. Het is een heel reëel gevaar dat de Merwedebrug op termijn instort, zegt een hoogleraar bouwkunde bij de TU Delft. Sinds zaterdag mogen vrachtwagens niet meer over de brug tussen Sleeuwijk en Gorkum. Volgens Rijkswaterstaat bleek uit onderzoek dat delen van de stalen constructie minder sterk zijn dan gedacht en dat de brug vervangen moet worden. De Koninklijke Marseillaise heeft in de afgelopen weken 3 verdachten opgepakt na de diefstal van een lading smartphones. De waarde van zo'n 5 miljoen euro. Het gebeurde allemaal in de buurt van Schiphol. Het gaat om 2 mannen van 24 uit Amsterdam en 1 man van 39 uit Zoetermeer. Een van hen werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. En de marechaussee denkt dat de verdachten onderdeel zijn van een groep criminelen die dit soort diefstallen organiseert. Mensen zeggen heel vaak als ze op vakantie gaan, even lekker ontspannen, even lekker helemaal niets. Maar kan dat eigenlijk wel? Of verwachten we dan te veel van ons brein? Het is best lastig, volgens neuropsycholoog Chantal, want ons brein staat in principe de hele dag aan. Dat uitschakelen is zo'n grote omschakeling dat het niet zomaar te doen is. Maar ze heeft wel een tip. Bouw voor je vakantie activiteiten af en schrap activiteiten met heel veel informatie. Werkt dat dan averechts en ga je juist veel meer nadenken over dingen die je allemaal nog moet doen, dan heeft ze weer een andere tip.
8: Nou, dan moet je eigenlijk een beweging maken waardoor je niet meer kan nadenken. En dat is een hele leuke, dat is ook een hele goede voor je hersenen te trainen. Je gaat met je linkerarm ga je naar achter zwaaien.
1: Ja.
8: En met je rechterarm naar voren. En dat dan tegelijkertijd.
1: Ja, dat is moeilijk, hè? Dan maak je links en rechts een andere beweging. Ja, ja, probeer het maar eens uit.
0: Nee, maar weet je waar we dat leerden? Bij Tai Chi.
1: Oh ja?
0: Ik heb Tai Chi gedaan. En dan moest je ook bijvoorbeeld.
1: Het is een vechtsport, toch? Tai Chi?
0: Ja, maar heel traag, hè? Beetje op mijn niveau. Dus dan ga je met je rechterarm ga je dan draaien. En je linkerarm draai je bijvoorbeeld de andere kant uit. Of je draait met je ene voet draai je dus naar links.
1: Ja.
0: In de been. En dan draai je je arm, je rechterarm, draai je bijvoorbeeld de andere kant uit, naar rechts.
1: Ja, daar heb je al je focus voor nodig.
0: Ja, en dat is echt, daar kun je, er zijn mensen er heel goed in, daar kun je gewoon leren. En wij leren dat ook een beetje, ik doe ook die vechtsport allemaal, hè. Leren dat ook een beetje, als je, dat je, dat is goed dus voor de hersenen.
1: Ja, dat je ja ik had dat met drummen, ik heb een tijd lang op drumles gezeten.
0: Ja, dat zou hetzelfde zijn.
1: Natuurlijk ook met al je ledematen iets anders in een ander ritme. En dan heb je zoveel focus voor nodig en soms loop je helemaal vast. Want dan gaat links mee met rechts, terwijl links moet iets anders doen dan rechts.
0: Ja, en dat is bij het helikoptervliegen hetzelfde. Want dan heb je ook, dan moet je dus ook, je hebt dus de collecte van de stick.
1: Ja.
0: En je hebt je voeten achter. Dus je moet omhoog, omlaag, rechts naar links. En dan ben je alles bezig. En dan ben je echt even van deze wereld.
1: Is dus eigenlijk allemaal heel ontspannend.
0: Ja. Ja.
1: Is de tip van Chantal. Vanochtend in krijgen we je morgen.
0: Goed zeg. Nou, we zijn eruit. Ja, oké. Dankjewel. Ja, het heeft lang geduurd, maar zo leer je nog eens wat.
1: Ja, nee, maar we weten nu allebei hoe we het beste kunnen ontspannen.
0: Ja, ga eens even oefeningen doen.
1: Heerlijk, ik doe met je mee.
0: Wat een programma nog gelukkig. Wie zal het zeggen?

0: Ook hier hoor je een beetje chic. Het is ook heel chic gedaan, niet zo verwonderlijk. Bedacht door Bernard Edwards en Nile Rodgers. En dat waren de mensen, grootheden, achter Chic, achter Sister Sledge, achter, nou, noem het maar op, hè. Achter Duran Duran zat die Nile Rodgers onlangs. En die weet alles een beetje te verdiscoen. Een beetje nog lekkerder te maken met of meer. Als een soort sausje over de muziek heen gegooid. My Old Piano, Diana Ross. Berend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Robert.
0: Wij zitten in een klein tipje.
1: Wat betreft het weer.
0: Ja, ik weet niet of jij zelf in de dip zit.
1: Nee, ik niet hoor.
0: Nee, zo klinkt je ook niet.
1: Nee, gelukkig maar. Nee.
0: Goed, okay.
1: Ja, dipje, ja, zo kan je het noemen. Hè.
0: Ja, maar, zo noem ik het.
1: Ja, nou ja, je hebt misschien ook wel een beetje gelijk.
0: Nee, ik heb gelijk. Ja, het regent hier, niet het.
1: Ja, vooruit.
0: Dat heb je gelijk. Nee. Sorry, Robert. Nee, ga door, ik plaatje.
1: Nou, het mis het inderdaad. En de temperatuur die valt ook iets lager uit dan de gebruikelijke waarde. Vanmiddag wordt het namelijk niet meer warmer dan een graad of 20 op de meeste plekken in de provincie. En vanuit het noorden zien we op dit moment ook wat buitjes overtrekken. Dus hier en daar kan het eventjes gaan regenen. Er staat allemaal niet heel veel voor. En er staat een meest matige, soms een vrij krachtige wind uit het noordwesten. Dus die is ook wel goed voelbaar. Dus ja, enigszins veel bewolking en wat koeler dan gebruikelijk. Maar dat laten we ook alweer weer snel achter ons, hoor. Want vanaf morgen schakelen we alweer over op meer zonuren en wat hogere temperatuur. Want morgen kan het zo'n 22 graden worden.
0: Kijk, ja. Dus we gaan langzaam zeker weer in de stijgende lijn verder.
1: Zeker, want vrijdag wordt het nog wat warmer. Dan kan het alweer zomers warm worden met 25 graden in Brabant. En zaterdag wordt het de warmste dag van deze week, met temperaturen die oplopen naar zo'n 27 of misschien wel 28 graden. En dan is het ook nog eens ronduit zonnig. De dagen daarna, dan wordt het tijdelijk ietsje wisselvalliger en wel juist wat minder warm. Zondag en maandag is dat het geval. Kunnen we ook weer wat regen verwachten. En dat is eigenlijk natuurlijk meer dan welkom na deze zeer droge periode. Maar ook dat lijkt weer van tijdelijke aard. Want vanaf dinsdag gaan we mogelijk weer een zeer warme periode tegemoet. Een droge periode. En ik sluit het niet uit dat we dan al richting het volgende weekend hebben het over. Dat is natuurlijk wel een beetje onzeker. Zouden we zomaar weer naar de vierde hittegolf van dit jaar kunnen gaan?
0: Maar hoe zeker is dat dan? Want ja, je zegt dat je bent al een beetje in betwijfeling, omdat je hoe verder weg, hoe minder betrouwbaar natuurlijk.
1: Nou, kijk, we zien wel dat het begin volgende week en eigenlijk dit weekend al een grote delen van Frankrijk zeer heet gaat worden. En het lijkt erop dat dat in de loop van de nieuwe week ook weer richting het noordwesten van Europa gaat trekken, die warme lucht. Dus het is echt wel aannemelijk dat het warmer gaat worden. Maar hoe warm, dat is nog een beetje onzeker. Maar de kans op 30 graden is in Brabant echt wel neem.
0: Oké. Nou ja, een beetje afwachten maar, hè. Ja. Zelf toch voorbereiden.
1: Zo is het.
0: Nou, ik zal mijn benen maar weer eens gaan scheren dan. Ja, dat willen vrouwen, heb ik gelezen.
1: Is dat zo, hè?
0: Ja, korte broek aan. Oké. Okay. Berend, dankjewel, hè.
1: Hey, tot

0: Het is geen officiële weersverwachting, hou er even rekening mee. Het is een liedje van Abel, een oud liedje van Abel. Hiermee begonnen ze lang geleden toch een carrière. Even een kostje, een vluggetje met Koen Wijn. Wat ga je zo meteen doen?
1: En dan ga ik het trekken natuurlijk.
0: Oké.
1: Okay. Nee, ik ga mijn verbazing delen over iets wat ik van het weekend ervoer.
0: Ja, ja. Dat ligt nog weer achter je.
1: Het kan ook naar voren gaan liggen. Ja. Want het heeft alles te maken met de Tilburgse kermis.
0: Oh, ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Dus wat je daarvan gaat zeggen dan?
1: Ja, daar ga ik wel eventjes een klapje aan delen, denk ik. Ja. Maar goed, daar komt zo meteen. Ja, dat vind ik iets heel raars. Dat kan
0: ga je iemand aan de rat voor ogen draaien?
1: Nou, dat weet ik nog niet. Maar okay. Nee, dus daar gaan we het sowieso over hebben. En heel veel fijne muziek, maar dat...

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke

0: Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
8: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
9: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
10: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
11: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van 1,5 jaar. Het herstel kost 250.000 euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Tja, regen, dan weten we inderdaad nog hoe dat eruit ziet. Ja, het is inderdaad op sommige plekken. Mijn auto was vanochtend al een beetje beregend. Ik zie het hier ook gebeuren. Donkere wolken in ieder geval in de lucht. En ik zag ook foto's van de Vierdaagse dat mensen over een natte Waalkade heen moeten lopen. Ja, het is what it is. En is dat nou ook iets wat je meteen merkt op de weg, Dennis? Of is de file die jij te melden hebt puur toeval?
15: Nee, maar het heeft in ieder geval niks met de regen te maken. Toeval is het niet, want het staat al heel de ochtend vast op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug zijn ze bezig met werkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht en dat kost je een kwartier extra. En daardoor ook weer een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder.
14: Doet het wel wat met de weg als het lange tijd zo droog is geweest en warm en er valt dan opeens neerslag dat dat dan langer blijft liggen of minder snel wegloopt?
15: Het klinkt gek, maar het kan dan glad zijn omdat er altijd wat olieresten en rubberresten op de weg liggen. En dat komt dan los zodra er weer water bij komt.
14: Juist, dus dat is dan wel een beetje het oppassen waard.
15: Ja, ja precies. Ja.
14: Oké, nou dankjewel en we spreken elkaar straks weer, denk ik.
15: Hoi, hoi.
14: Yo, oudo.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
21: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
23: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
24: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
24: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
28: Hey,

0: Tom Steiner, DNA en Suzanne Vega. Het begin hier samen met Jennifer Lopez van Wijn in de Middag.
1: De wijn van iets naar ene vertrekt nu van spoor 1.
2: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit.
0: We gaan achteruit. Nou, niet helemaal. We gaan uiteraard vooruit richting de avondspits. Richting 4 uur. Richting Ronnie en Marjolein met afslag Zuid. En ik begeleid je tijdens deze 3 uurtjes van jouw werkdag. Richting het einde dus. En misschien ga je daarna nog wel iets doen. Misschien ben je wel hartstikke vrij. Dat is natuurlijk ook heerlijk. Het blijft zomer. Maar misschien ga je ook nog wel wat lekkers doen. Nog eventjes naar de zomerfeesten in Nijmegen. Naar de kermis in Udo of Tilburg. En daar wilde ik het even over hebben. Want zat er gisteren al mee in mijn hoofd. Maar toen dacht ik, ja, zal ik dat nou zeggen? Zal ik dat nou niet zeggen? Want wat ik nu ga zeggen, dat gaat niet bij iedereen een goede aarde vallen, denk ik. Maar ik vind wel, ik ben namelijk best iemand die altijd best wel een beetje chauvinistisch is over datgene wat zich afspeelt in onze provincie. Omdat ik ook vind dat dat belangrijk is. En Brabant, ik weet niet, dat is een speciaal gevoel en dat voel je denk ik ook wel. We doen het samen, weet je wel. Alleen, nou ben ik een Tilburger. En eens per jaar staat de hele stad vol met allerlei attracties. Nou, ik ga daar ook heen. Ik ga er altijd eventjes kijken. Ik ben na een dag ook helemaal klaar. En dat is sowieso door alle lampjes indruk en de hele rambam. Mijn ADHD gaat daar helemaal van over de flos. Ik snap ook nog steeds niet dat attracties niet wat meer de muziek op elkaar afstemmen. Want bij elke tent, en ik snap dat het allemaal eigen bedrijven zijn, bij elke tent een ander deuntje, wordt er knettergek van. Maar dat is nog niet eens het ergste. Je merkt dat het met bloeddruk een beetje gaat stijgen. Het allerergste vind ik, en daar snap ik helemaal niks van, dat als je op de kermis loopt en je gaat in een attractie of je gaat ergens schieten of weet ik veel, net wat je wil gaan doen, dat ik denk, en dit is een grove schatting, maar ik denk dat het best goed zit, 7/8 op de 10 kermisondernemers ontzettend chagrijnige mensen zijn. Niet normaal. Die zijn gewoon niet aardig. Die kijken je dwars door je heen. Die zitten er ongeïnteresseerd bij. Het interesseert ze geen reet. En sommige dagen later, hè, tuurlijk, de uitzondering bevestigt de regel. En echt, sommige die zijn hartstikke lief en die helpen je, noem maar op. Maar de meesten die kijken een partij ongeïnteresseerd uit hun doppen. Ik vind het ongelooflijk. Dan ben je bezig voor je eigen bedrijf. Dan ben je bezig voor je klant. Dan ben je bezig voor de mensen die daar komen en een leuke dag willen ervaren. Soms vraag je al bizarre prijzen. Maar goed, dat is ook de tijd waarin we gaan. Ook dat moet allemaal betaald worden. Opbouw, vervoer, personeel, ga zo maar door. Dus ik snap het helemaal dat het af en toe duurder is. Dus daar wil ik ook niet over klagen. Maar alsjeblieft, lach een keertje. Zet die chagrijnige bakkes eens af. En doe gewoon eens lief tegen je klanten. Doe gewoon eens aardig, dan is er niks aan de hand. En de uitzondering is het hoor, want ik was ook bij een mevrouw bij de snoepkraam. En dan denk je, ja, je bent een hartstikke lieve mevrouw. En je helpt die kindjes hartstikke goed. En helemaal top, weet je al. Maar echt, wat zit er dan op chagrijnige bakkes op de kermis? En waar is dat zo? Zo, nu de bloeddruk weer laten zakken.
3: We willen wijn in de middag.
0: En herken je dit eigenlijk?

0: Sign of Times van Prince. Ik heb wat aangeboord volgens mij met mijn verhaal net over de kermis.
1: Are you ready? Komt-ie!
0: Want ik deed even mijn beklag en inmiddels zeg mijn horloge dat ik weer in een normale staat ben. Je kan allemaal meten, bloeddruk en dat soort dingen allemaal. Want die zegt, Koen, het maak je even te druk. En dat deed ik ook. Over de chagrijnige bakkersen van kermisexploitanten. Ik weet niet wat dat is, maar dat is kennelijk hoort dat bij de beroepsgroep of zo. Maar ik heb daar heel veel moeite mee. Ja, dat ik over de kermis loop met de kleine man en dat je heel veel geld aftikt. En dat maakt helemaal niet uit, want ik zei het al, van alles wordt duurder in het leven. Dus ook dat. Zij moeten ook een boterham verdienen en daar werk ik graag aan mee. Helemaal niet erg, er wordt ook keihard gewerkt. Zitten de hele dag en slapen op locatie van huis en haard. Nou ja, ga zo maar door. Dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. Dat is echt, dat staat bij mij voorop. Maar dat ze dan 7, 8 van de 10 met de chagrijnige bakkers zitten daar, daar kan ik echt heel slecht tegen. En ik ben niet de enige. Luister maar eens mee, want er kwamen verschillende appjes binnen met tekst, maar ook een paar ingesproken. En zo kwam deze van Harry.
2: Koentje. Ja, jongen, met Harry, je hebt helemaal gelijk. Ja, het vrolijkste beroep ter wereld, zou ik zeggen. Op de kermis. Leuke attracties en allemaal blije mensen. En dan, hoe lang kan uw bakken zijn? Tjoh, die zitten dan geld te scheppen. En dan, met zo'n bakkers. Er is geen één dienstverlenende service die zo lelijk kijkt. Waar jouw geld naartoe brengt. Onbestelbaar. Ger, die kindjes zijn er bang van.
0: Ja. Nou.
2: Maar goed, ja, misschien dat helpt. Ze met z'n allen een keer over zeiken.
0: Ja, misschien wel. Dat zou wel mooi zijn als je middag op de kermis in Tilburg komt dat iedereen aan het lachen is. Dat zou ook wel wel leuk zijn. Pierre, dit is dus niet van Pierre trouwens. Volgens mij was deze van Sandy.
3: Klopt, Koen. Hier in Helmond ook. Een stel chagrijnige zeikers, hé. Baba, nou, dan ga je lekker met je kleinkinderen heen om ergens over de kermis te gaan. Nou, dan heb ik al gegeten en gedronken. Ik herken het helemaal.
0: Nou ja, precies dat. En ook Pierre die stuurde nog wat in.
4: Je bent geweldig, want het klopt. Sommigen, ja, net wat gezegd, ze kijken dwars door je heen, ze kijken je gewoon dood. En ja, wij zijn toch de boterham van hun. Dat is wat ik dan ook het irritantste vind.
0: Ja, nou, dat vind ik inderdaad ook. En zo komen er veel meer appjes binnen. Er zijn trouwens ook mensen die zeggen, ja, het is eigenlijk mij nooit zo opgevallen. Ik ga vandaag eens kijken, want die gaan nog naar de kermis in Uden of in Tilburg. Nou, mocht je als exploitant zitten luisteren en hier aanstoot aan nemen, dan mag je me altijd een berichtje sturen op 06573-28203. Maar ik vind dat er veel van jouw collega's in ieder geval een hele chagrijnige bakjes opzetten, terwijl ze een hartstikke leuke baan hebben. Nou, dat wilde ik eventjes zeggen. Suzanne en Freek nu op Omroep Brabant als het avond is. En zometeen het nieuws.

0: niet waar. Het komt helemaal voor geen meter. Straks kom ik met de goede plaatjes. Laat ik dat in ieder geval beloven.
1: Ik ben zelf ook een beetje van mijn apropotje.
2: Maar niet uit.
0: Maar het enige wat er wel verschilt, ik blijf lachen tijdens mijn werk. Meestal.
2: Ja.
0: En Jasper, wat zit er zo meteen
2: in? Nou, ik denk dat jij het nieuws zo meteen zelf gaat maken. Om een Brabant DJ bedreigd naar kritiek op kermisdekken te doen.
0: Maar zouden ze dat zo hoog opnemen of zouden ze ook wel een klein beetje
2: een zelfreflectie? Nou, op jij de kritiek brengt. Van feedback was er geen sprake.
0: Nee, maar ik was er ook echt een beetje klaar mee. Ik was er ook echt gewoon klaar mee.
2: Nee, dus dat was duidelijk.
0: Ja, maar goed, zo meteen in het nieuws.
2: Ja, dat is straks het nieuws. Nu nog een flinke verhuizing bij Zizou in Volkel. En ik heb het over een ruzie om mieren.
0: Zo meteen een mier.
3: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
4: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
0: Dennis bij de ANWB, zelfde melding als zojuist.
6: Ik heb wel wat aanvullingen. Maar inderdaad, de A16, daar begin ik mee. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug heb je 20 minuten vertraging door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor ook 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal voor het knooppunt Klaverpolder. Op de A27 Gorinchem Breda is bij Nieuwendijk een ongeluk gebeurd. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En dat levert op dit moment zo'n 10 minuten vertraging op.
0: We doen dat ermee, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Vandaag een dagje waarin er opeens, pardoes, weer wat regen valt. Ja, lichte regen kan uit die bewolking die je boven je hoofd ziet gaan vallen. En het wordt maximaal een graad of 21. Het nieuws krijg je van Jasper.
2: Goedemiddag. Iets meer dan een maand was Ferdy van Dongen wethouder in Geert Ruidenberg. Maar gisteren nam hij alweer ontslag, omdat het werk volgens hem niet past bij hem. Volgens de krant BN de Stem waren verschillende mensen uit de gemeenteraad juist kritisch op van Dongen en twijfelden ze of hij wel geschikt is voor de functie. Opnieuw gaan een aantal dieren uit Zizou verhuizen. De rode honden van het dierenpark in Volkel die krijgen volgende maand een nieuwe plek bij Gaia Zoo in Kerkrade. De verhuizing is trouwens tijdelijk. Het park Zizou is druk bezig om de verblijven op te knappen en te verbouwen om ervoor te zorgen dat de dieren meer ruimte hebben. En ook proberen ze met verschillende fokprogramma's dierensoorten in stand te houden. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen raakten gewond. Je hoort een verslaggever van de regionale omroep Rijnmond.
8: Er stond een tram waarschijnlijk stil op het midden van de brug. En daarachterop is een tweede tram geknald. En die heeft zich eigenlijk aan de achterkant in de voorste tram geboord. Zojuist is een man afgevoerd met een ambulance. Er zitten nog allerlei mensen in de tram.
2: Ook raakten twee auto's beschadigd. De eigenaar van een Koreaanse restaurant in Seoul met twee Michelinsterren moet misschien een jaar de cel in. En dat komt doordat zijn restaurant mieren serveerde. Die insecten werden onder meer gebruikt als garnering bij een sorbet. Mieren die zijn in Zuid-Korea verboden om te eten, omdat ze niet gezond zouden zijn. De zaak kwam aan het licht toen ambtenaren foto's van de mieren tegenkwamen in recensies die online stonden. Behalve de celstraf kan de man ook omgerekend ruim €11.000 boete krijgen. Nou, de restauranteigenaar die zegt dat elke gast is gevraagd of ze de mieren wilden eten. Anders kregen ze gewoon iets anders voorgeschoteld. Een rechter die doet begin september uitspraak in de zaak.
0: Ik heb laatst ook een mier gegeten.
2: Oh.
0: Ja, ik had de heg gesnoeid. En ik ging mijn snoeiafval wegbrengen. Maar ik had die al iets eerder in de auto gelegd. En ik had niet door dat er in dat snoeiafval heel veel mieren zaten. Dus op een gegeven moment zie ik overal mieren in mijn auto. Ik denk, oh, irritant, weet je al, shit. Maar ja, ik doe je niks meer aan op dat moment. En ik had al dat spul weggebracht. En er zwierven nog wat mieren in mijn auto. Maar ik was dat alweer een beetje vergeten. En op een gegeven moment voel ik wat kriebelen bij mijn neus. Dus ik haal even ongegeneerd zo mijn neus op. En dan schiet het achter in je keel.
2: Ja.
0: En ik denk, wat is dit nou, weet je wel? Ik kwam er zo'n half miertje nog uit. Dus de andere helft die had ik verorberd. En ik heb niks geks geproefd, dus ik ga wel eens een keer in Zuid-Korea.
2: Nee, maar je ziet wel wat witjes.
0: Ja, dat wel.

plaatsvindt. Maar het weer hangt niet over, dus de radio kan aan. En dus kun je ook even appen met datgene wat je wil horen op die radio. Richting 0, 6, 5, 7, 3, 2, 8, 2, 0, 3. Kom maar door, hè. Kom maar door.

0: prijzen.
1: Hallo?
2: Ja, hallo Rudolf. Je spreekt met Koen van de radio.
1: Hallo Koen.
2: Hi, hi. Hey, je begint al een beetje te lachen, hè?
1: Nee, ik sta hier net met 4 collega's binnen. 3. Ja. En die willen, ik zeg, zeg maar je wil horen.
2: Ja.
1: Maar ik ben niet goed in namen, dus ik ben van alles aan het tikken.
2: Ja.
1: En dan hoop ik altijd dat jullie dat doen.
2: Ja, dat snap ik. Ik ben van plan het te gaan doen, maar ik wil wel jou een keer de artiest laten uitspreken.
1: Uit de wat?
2: De artiest laten uitspreken van het liedje wat je net aanvraagt.
1: Dat is goed.
2: Dus goed, komt hij aan, hè? Vertel.
1: Nou? Nou, Terrence Trent D'Arby.
2: Ja, dat is keigoed. Er is toch helemaal niks mis aan. Maar het is echt, het is heel grappig hoe je die typ Terrence Trent D'Arby. Terrence Trent D'Arby. Dan... Ik ben de naam vergeten, zei je.
1: Je kan er beter mee lollen, want dan ga je hem in ieder geval draaien.
2: Ja, zo is het, zo is het. Nou, hier is die voor jou, Rudolf, en voor je collega's.
1: Bedankt, hè.
2: Hey, jij ook bedankt. Hey, houdoe. En een hele fijne dag uiteraard. Wishing well.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
6: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
7: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
8: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
9: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen, want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Dennis bij de ANWB. Filis, vertel.
13: Op de A16 nog steeds. Ja, daar zullen we niet vanaf geraken vanmiddag. De A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook daar dicht. En daardoor ook 20 minuten extra reistijd op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder.
12: Nou, dankjewel daarvoor. En inderdaad, we zullen nog regelmatig contact hebben over die A16. Het is niet anders. Zometeen gaat het over zonnebrand en insmeren. Geen vingertje, maar wel een opvallend detail.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: Zaterdag 25 juli is het zover. De PSV Fandag. Een dag vol acties, fun en PSV van dichtbij beleven. Met als afsluiter PSV tegen het Spaanse Villarreal. Voor meer info check psv.nl/fandag.
22: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
23: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
10: Goedemiddag, Koen.

0: Swift.
1: Dijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, een hele goede middag. Het is 14 over 2. Je luistert naar Wijn in de Middag hier op Omroep Brabant. Waar ik in de verte een hele ganse familie over het industrieterrein zie lopen. Zie je trouwens op veel plekken, hè? Die ganzen, die Canadese ganzen. Dat wordt steeds groter tussen aanhalingstekens probleem hier. Want je rijdt er soms bijna met de auto overheen. Zeker als ze nog klein zijn. Maar hier grote families trekken over het industrieterrein. Wat je hebt aan die informatie, geen flauw idee. Maar wat je hebt aan de volgende informatie, daar kun je zeker wel wat mee. Want ik las een onderzoekje dat wij, Brabanders, massaal vergeten op een zonnig terras ons in te smeren. Ja, en dat doen we dus vaker dan de gemiddelde Nederlander. Zo laat ruim een derde van de Brabanders de zonnebrand zelfs thuis, terwijl dat landelijk geldt voor ruim een kwart van de Nederlanders. En ook zegt 44% van de Brabanders simpelweg niet aan zonnebrand te denken wanneer ze op een terras zitten. Nou, dat heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis allemaal uitgezocht. En ja, als het geen lekker weer is buiten, dan moet je er maar gewoon over lullen. Dus daarom dacht ik, hey, aardig onderwerpje. En ook wel bijzonder, maar hoe komt dat nou? Hebben ze daar een vinger op kunnen leggen? Nou, er is in ieder geval een groter risico voor ons Brabant, want het schijnt, dat wijst ander onderzoek eruit, dat wij als Brabanders, wij Bourgondiërs, wij blijven langer op het terras zitten, waardoor je dus ook meer kans hebt dat je verbrandt. Maar we smeren ons dus slecht in. En toen dacht ik aan een ding waar ik zelf moeite mee heb. En daar zal je me misschien wel bij kunnen helpen. Niet als je kaal bent, maar wel als je gewoon haar op je kop hebt. Ik heb namelijk vaak dat ik mijn kruintje mijn kruintje verbrand. Ja, het is echt, zeg maar, boven me. Maar mijn scheiding is nooit op dezelfde plek. Die valt altijd zoals die valt. Dus dan komt het vaak voor, dan kan ik tussen die haren niet insmeren. Ja, dit is echt een heel stom probleem. Maar ik heb het wel. Dus dat heb ik me helemaal ingesmeerd. Helemaal goed, helemaal nergens verbrand. Alleen dan op mijn kruintje. En dat jeukt dan, weet je wel. Dat gaat vervellen, dat wordt heel vervelend. Dus hoe smeer je je kruintje goed in? Want ja, je gaat ook niet met die vette zonnebrand allemaal tussen je haren in lopen klooien. Want dan smeer je eigenlijk alles in je haren in plaats van op je hoofd uit, toch? Of niet? Dus ik dacht, misschien heeft iemand een goede tip voor mij. Als we het er toch over hebben. Want ja, de aanleiding is dat onderzoek, hè, dat wij Brabanders de zon op het terras onderschatten. En dat er meer verbrandingen zijn door de soort van terrasblindheid, zoals dat dan wordt genoemd. Maar ja, toen kwam ik erop, hoe smeer ik eigenlijk op een goede manier mijn kraantje in? Nou, als je dat antwoord hebt, dan hoor ik het heel graag.

wacht even. Dit is niet de bedoeling. Want ik krijg nu allemaal reacties binnen van waarom zit je dan geen petje op? Nee, dat wil ik niet. Ik wil geen petje op. Ik wil alleen dat mijn kleine kruintje, mijn kleine scheidingtje niet verbrandt. Daar gaat het om, ja? Dus geen petje. Dat is niet het goede advies waar ik naar op zoek ben. Ja, ik snap wel dat het een goed advies is, maar dat wil ik niet. Ik wil wel gewoon mijn haren, ik wil een flesje uitzien op het terras. Ja? Dus hoe smeer ik mijn scheidingtje goed in? Die altijd ergens anders zit, zeg maar. Dat is de vraag. I

0: de Shepper die hoort zingen. En Coming Home.
1: Ik heb de zomer in mijn bal.
0: Ja. Ja, het is helemaal niet zo zomers buiten. Maar daarom, ik heb de zomer een beetje op mijn bol af en toe. En dat is best wel irritant. Ik had het net over, wij Brabanders smeren niet zo goed in. Dat blijkt uit onderzoek van Zilveren Kruis. Oké, maar ik probeer me altijd wel goed in te smeren. Alleen, ik heb altijd één dingetje. En dat kan ik niet goed insmeren. Dat is echt heel vervelend. Dat is mijn kraantje. Eigenlijk mijn scheidingtje dat over mijn hoofd heen loopt. Maar aangezien ik dat nooit heel strak doe, zit die scheiding altijd op een ander soort punt, zeg maar. Dat is een beetje zoals het valt. Maar daar heb ik de hele dag in de zon, prima, allemaal hartstikke goed. Goed ingesmeerd, een paar keer zelfs. En dan kom ik 's avonds thuis en denk ik, oh, een beetje jeuk op mijn kop. En de volgende ochtend word ik wakker en is het gewoon, ja, dan is het gewoon helemaal verbrand. Heel kut. Dus, de vraag was, hoe doe je dat? Heb je daar ook wel eens last van? Nou, iedereen begint meteen, ja, ik zet een pet op. Maar er zijn dus echt zeker wel hele goede manieren die echt helpen. Want ja, ik had geen zin in een pet. Ik heb niet voor niks een mooie zonnebril. Dus ik wil ook een zonnebril op. In plaats van elke keer zo'n pet. En dan ga ik net als filmster door de straat. Hè. Dat ben ik niet. Dus, maar wat leuk dit. En dat heb ik natuurlijk ook wel. Ik heb het wel eens gezien. Maar gewoon, dat is ergens weggezakt in mijn geheugen. En nou, één ding, die vond ik ook nog wel grappig. Ik zeg, vroeger deed mijn man, die deed dat altijd met een, hoe heet zo'n ding? Een wattenstaafje. En die deed dat op zijn zonnebrand, op zijn kruin smeren. Nou, dat kan. Maar, deze vind ik nog beter. Er bestaat zonnebrandpoeder. Ja, zonnebrandpoeder in een voorgevulde kwast. Ja, en ik kreeg ook linkjes meegestuurd van, nou ja, de grote drogisterijen, zeg maar, die dat verkopen. Nou, dat vind ik echt briljant. Dus dan heb je eigenlijk kwast jezelf gewoon in. En ik heb dat wel eens eerder gezien, dat je dat ook kan doen voor je wangen en zo. Maar daar heb ik helemaal niet aan gedacht in relatie tot mijn kruin. Dus wat ik voortaan ga doen, ik ga lekker bovenop mijn hoofdje, ga ik lekker kwasten. Ik vind het een hele goeie. Dus dank je wel voor deze tip. Hij kwam een paar keer binnen en het is een hele goede tip zelfs. Dus op thee. Heel fijn.
2: Even terugspoelen naar
0: het jaar 1999. Ik was 14 jaar oud. En een Engels meisje die bracht haar, haar debuutsingle eigenlijk uit. Haar allereerste singles. En ik vind dat een heel fijn liedje. Want het doet me een beetje denken aan die middelbare schoolperiode. Dat je met illegaal gekopieerde cd'tjes op het schoolplein stond. En die kon je dan voor een tientje kopen. 10 gulden. En dan had je dan de 18 hits van die maand die het grootste waren. Dus die het meest voorbij kwamen op MTV. Bijvoorbeeld. En deze, die stond daar op. Nou ja, en Ann Lee, dat is haar naam, werkte eerder met Wickfield. Maar toen, naar aanleiding van Wickfield, kreeg ze een platencontract aangeboden. En toen mocht ze een solo gaan doen. En toen deze iets, ja, wat me wel kon bekoren. De 1999 kwam die uit in maart van dat jaar. En hij reikte uiteindelijk tot een vierde positie in de Nederlandse top 40. En dat was ook meteen een van de hoogste posities in Nederland. Alhoewel, in Vlaanderen, of in Europa, in Vlaanderen stond ze nog op nummer 1. En op 2 was ze in haar thuisland, Engeland. Maar goed, om welk liedje gaat dat dan? Nou, om een bekend melodietje. Ja hoor, dit ken je wel. Dit is dus Ann Lee, een Britse zangeres, met haar plaatje uit 1999, Two Times.

0: En Two Times krijgt trouwens nog een andere tip binnen over het insmeren van de hoofdhuid tussen je haar in. Uiercreme schijnt echt heel goed te werken. Ja, jij zit mij aan te kijken van waar heb je het nou toch weer over? Ja, met je kermisexplan. Nou, weet je wat ik... Er is dus onderzoek gedaan door het Zilveren Kruis dat wij Brabanders het slechtst smeren van alle Nederlanders, kennelijk.
1: Oh ja. Ja, dat kan ik me ergens wel voorstellen.
0: Nou ja, wij zijn begonnen, we blijven lang op het terras zitten en daardoor verbranden we sneller, bla bla bla, dat soort dingen. Maar ik heb altijd het probleem. Ik smeer me helemaal in. Helemaal goed. Alles top. Ja. En ik kom thuis en precies waar mijn scheidingje heeft gezeten, daar zit zo'n rood landingsbaantje, zeg maar.
1: Oh, ja.
0: En mijn scheidingje zit ik altijd op een andere plek, want het is één grote warboel natuurlijk op mijn hoofd.
1: Petje?
0: Petje. Maar dan moet ik dus met een pet naar het terras. En dat wil ik niet altijd. Want ik wil ook gewoon mijn mooie Ray-Bannetje op. Weet je wel, papa ziet er ook goed uit.
1: Toch ook met een petje?
0: Nee, maar dat doe je niet. Maar dan ben ik naar de filmster. Dus weet je wel, ik vind wel... Nee, maar het gaat dus echt...
1: Je allemaal over na.
0: Nee, het gaat dus echt om het probleem. En dat is voor mij een heel groot probleem. Van je gaat naar het terras en je smeert dus dat kleine stukje op je hoofd niet goed in. Dat kleine stukje. En dan kreeg ik heel veel tips en heel veel inderdaad zeggen... Zet een petje op. En dan zeg ik, nee, even denken zonder petje.
1: Dan doe je toch gewoon een druppeltje zonnebrand en dan eens smeer je
0: Nee, want dan smeer je je haar in, maar niet je
1: Maar dat doe je toch ook
0: je
1: op je
0: dingetje.
1: Armen? Kijk, mijn armen zijn ook heel behaard. Ja, dat is, maar dat kan je
0: maar daar smeer je nog wel doorheen. Maar je ziet mijn hooizolder, weet je wel. Dat is gewoon, dat gaat alle kanten in. Ja, het is een ding. Maar nou, schijnt dus aan jezelf te helpen. Maar de echte beste tip, die kwam ook verschillende keren binnen. Je hebt dus tegenwoordig zonnebrandkwasten.
1: Oh ja?
0: Dus waarmee vrouwen ook hun, hoe heet dat, hun spullen aanbrengen. Ja, precies. En die heb je dus ook met zonnebrand. En dan kan je dus heel makkelijk even...
1: Ja.
0: Zo?
1: Ja. Ja,
0: ja eventjes je kopje doen.
1: Maar het puntje van je neus ben je ook wel vergeten, zie ik.
0: Dat is gewoon omdat ik een clown ben. Ja.

0: wat serieuze zaken, Jasper. Ja. Want wat zit er zo meteen?
1: Er is discussie over krabbenvoer dit weekend in Bergen op Zoom. En na 74 jaar is het eindelijk gevonden.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
4: Erik Evengroen zit bij de ANWB, de ja. A16. Dat was al door jouw voorganger voorspeld. Die zei, klopt. Nou, daar houden we nog wel eventjes last van. Is dat ook het enige waar we last van hebben, of niet?
5: Ja, er staan een paar korte files, maar die hebben hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Maar inderdaad, de A16 van Breda naar Rotterdam bij de wegwerkzaamheden net voor de Moerdijkbrug staat 8 kilometer file en dat kost je ruim 20 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht. Ja, en daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt de Klaverpolder, 20 minuten vertraging.
4: We doen het ermee, dankjewel.
5: Als je...
4: Vanmiddag overheerst de bewolking, zo nu en dan wat lichte regen. En dat zie ik hier ook gebeuren voor mijn neus. Zie zelfs iemand met een grote regenjas op de fiets zich een weg naar huis banen. Nou ja, goed, dat is dan wat er komt kijken. We zijn wel wat gewend hier in Nederland, maar we waren het wel weer eventjes vergeten. Maximaal 21 graden. En Jasper met het nieuws.
1: Goedemiddag. De gemeenteraad in Bergen op Zoom die houdt morgenavond een spoedvergadering over het evenementenbeleid in de stad. Het gebeurt allemaal op verzoek van de PVV. Die vindt het niet kunnen dat er in een aantal cafés dit jaar ineens geen artiesten mogen optreden tijdens krabbenvoer. Dat stadsfeest wordt dit weekend gehouden. De afgelopen jaren was het dan overal tot 1 uur 's nachts gezellig. Door klachten van 1 enkele bewoner is dat in een deel van de stad dit jaar maar tot 9 uur 's avonds. We weten ietsje meer over het nieuwste sprookje van de Efteling, de Sprookjesbibliotheek. Er wordt nu nog hard gewerkt aan het 9 verdiepingen hoge gebouw. En het komt uiteindelijk vol te zitten met kabouters. Dat vertelt een van de directeuren van het park in een Efteling-podcast.
6: Ja, er komen kabouters.
7: Waar?
6: In de Sprookjesbibliotheek.
7: Dat weet je niet. Ja.
6: Niet eng, wel bewegend.
7: Dat meen je niet.
6: Ze praten niet met je.
7: Oh nee?
6: Met jou niet. En we hebben iets waarmee jij onderdeel kunt zijn van de Sprookjesbibliotheek.
7: Mayonaise.
6: En je wordt geen kabouter.
1: Ja, in de Sprookjesbibliotheek zien bezoekers straks alle boeken vol met verhalen die de sprookjesprokkelaar op zijn reizen heeft verzameld. Het sprookje gaat volgend jaar open. In Amerika is er veel vraag naar uitzendkrachten vanwege de komst van datacenters. De wereldwijde omzet van uitzendbureau Randstad is dan ook toegenomen. Toch blijft de vraag naar uitzendkrachten in Nederland achter op andere landen. En dat komt door strenge regels die begin dit jaar zijn ingevoerd. Zo moeten uitzendkrachten hetzelfde betaald krijgen als personeel met een contract.
8: Maar die wetgeving zegt ook dat iedereen dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden moet hebben. Dus als de bank een leaseautoregeling heeft, dan moet de tijdelijke medewerker van de bank daar ook voor vergoed worden. En dat laatste is nieuw. En dat heeft gezorgd voor een prijsverhoging. Nou ja, daar hoeft geen econoom voor te zijn dat als de prijs omhoog gaat, dan gaat de vraag omlaag.
1: De laatste 3 maanden maakte Randstad 84 miljoen euro winst. Amerikaanse onderzoekers die hebben een vliegtuig dat 74 jaar geleden is neergestort, toch nog teruggevonden. Het wrak stort in 1952 neer in de oceaan bij Puerto Rico. En kort na het opstijgen waren de motoren uitgevallen. Alle 52 mensen aan boord die kwamen om. Onderzoekers wisten wel ongeveer waar het vliegtuigje lag, want piloten van een ander toestel die hadden het ongeluk destijds zien gebeuren. Toch werden de wrakstukken nooit gevonden. Tot nu, dankzij een onderwaterdrone. Die zag de romp en de staart van het toestel op 600 meter diepte liggen. Nou, wat er nu met het vliegtuig gaat gebeuren, dat weten we nog niet.
9: Dat is natuurlijk verschrikkelijk, maar ben je dan ook niet benieuwd hoe zitten mensen daar dan nog in of zo?
1: Ja, hoe ziet het eruit? Ja. En, ja, het heeft ook wel iets spannends. En ook wel toch wel bijzonder dat we nu dus nieuwe dingen ontwikkelen, zoals een onderwaterdrone. Ja. Waarmee we dan toch nog dingen uit het verleden naar boven kunnen halen.
9: Maar ik weet niet of dat een tik is van mij. Kijk, ik heb net al gezegd, we hebben al geconcludeerd dat ik een beetje gek ben natuurlijk. Nee, maar dat je dan toch denkt van zitten er dan nog geraamtes in de riem of zo. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, of is het bewaard gebleven? Is het een soort van geconserveerd, die lichaam? Ja. Of zijn het botten? Of is het opgegeten door dieren daar?
9: Daar denk ik niet alleen over na. Dat denkt
1: denk ik ook wel. Ja, ik ben ook altijd heel erg gefascineerd door dat soort onderzoekseries op National Geographic of dat Discovery is Channel. Top,
9: nou ja, misschien komt er hier ook wel weer een van.
1: Ja,
9: Hey Jasper, dankjewel. Tot over een uurtje.
4: Ja, dat ben ik. En ik ga richting Michael Bublé. Die zingt iets wat niet helemaal van toepassing is. Maar dat maakt niet uit. Het liedje is namelijk wel heel fijn. Voor hem is het namelijk A Beautiful Day. En dat hoeft niet alleen maar met het weer te maken hebben natuurlijk. Je hoort hem nu hier. Op

0: naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis hier.

A3. En een regenachtig Eindhoven. De auto's die worden weer eventjes ontdaan van zand en dat soort dingen. Uit de regent. Ja, het regent pijpen stelen inmiddels hier in de buurt van Eindhoven. En ik hoop dat de mensen die evenementen organiseren daar een klein beetje van gespaard blijven. Dat het een beetje rustig blijft. Bijvoorbeeld op de Tilburgse kermis in Uden of tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Zomaar wat grote evenementen die op dit moment ook plaatsvinden. We gaan richting een dame. Die gelooft of niet in haar begintijd toen ze doorbrak. Dus jaren 80 hebben we het dan over, begin jaren 80. Eigenlijk heel erg terughoudend was over seks. Terwijl het later echt een groot sekssymbool was. Nou ja, later. Dat heeft hoogstens een paar jaar geduurd. En het liedje wat je zo meteen gaat horen is geschreven door haar producer. En het gaat nog steeds volgens mij over een orgasme. Een vrouwelijk orgasme. Maar daar werd toen niet echt over gesproken. En dat was misschien ook wel goed. Want dat was natuurlijk ook in de tijd dat radiostations je gewoon boycotten. Als ze wisten dat het daarover ging. Dus volgens mij is dat nooit helemaal opgehelderd. Het is wel een heel fijn liedje. Later, Madonna, daar heb ik het over, werd ze sekssymbool. En publiceerde zelfs een boek over het onderwerp. Simpelweg genaamd seks. Dus, dit liedje, Borderline. Over een orgasme? Vraagteken. Luister maar mee en trek zelf je conclusies. Je hoort het in ieder geval nu hier bij Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
11: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
12: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
10: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
13: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
14: zit in Wil, Reuzel en Riethoven.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Erik Evengroen bij de ANWB. De A16, die kunnen we al opschrijven. Maar voor de hele middag, denk ik. En,
17: dat begint.
2: Ja, vertel even. Wat is daar precies aan de hand eigenlijk?
17: Ja, er wordt aan de weg gewerkt. Een stukje verderop, net bij de Moerdijkbrug. En daar is de rechterrijst ook voor dicht. En er is behoorlijk wat verkeersaanbod. Zo overdag. Kijk, de ochtend- en avondspits. Die hebben we nu niet in vakantietijd. Maar veel mensen zijn onderweg. En daardoor loopt het op zo'n drukke weg vast. Van Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je zo'n 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A7. Van de Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder, dat is de aansluiting met de A16. Ook nog eens een half uur vertraging. En verder valt nog op de A50 Arnhem richting Oss. Voor Ravenstein een kleine 10 minuten oponthoud.
2: Nou, doen we het daarmee. En dank ik jou zeer hartelijk. Tot over een half uur.
17: Tot een half uur, zeker.
2: Zeker weten. Zometeen een van de twee zomerhits van dit moment. Maar moeten we nog heel eventjes op wachten. In ieder geval dit half uur op Omroep Brabant.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
22: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Mijn papa verkoopt stoelen.
14: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
13: Dit zit.
14: Voordelig en snel.
13: Dit zit.
14: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
10: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
23: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
10: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping Collectie.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: gecombineerd door Barry Manilow, de man van de Copacabana uit 1976. Donna Summer en Could It Be Magic?
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Het is 12 over 3, een hele goede middag. Het regen is hier een beetje gestopt inmiddels. En ik hoop ook dat het op veel plekken in Brabant gebeurt. Niet omdat het niet goed is voor de natuur, want dat is, heeft natuurlijk ook een heel groot belang, laten we wel wezen. Maar ik vind het altijd zo zielig voor de mensen die wat organiseren en die dan alles in het water zien vallen. Aan de andere kant kan ik ook zeggen, ja, ik vind het ook weer zielig voor de boeren wiens gewassen best wel wat water kunnen gebruiken. Dus ik denk ook wel dat ik gewoon eigenlijk het altijd gewoon goed moet vinden. Maar toch, weet je, het is toch wel een dingetje. En welkom in ieder geval bij uur nummer 3 van Wijn in de Middag. Daar luister je naar. En ik ga verder met de zomerhit van dit jaar. Ja, zeg ik dat nou zo stellig? Nee, er zijn er eigenlijk twee. Je hebt Justin de Wild met Cheerio, maar die was net wat eerder. En die is een klein beetje misschien wel naar de achtergrond verdrongen door deze halve Brabander. Want dat is het zeker. Hij woont in Gaven. Ik heb het natuurlijk over Rutger van Barneveld. En ja, hij heeft die zwoele zomernachten helemaal zelf gemaakt. Is bij zijn platenlabel weggegaan. En toen kwam opeens succes. Dus hij heeft het enige juiste gedaan wat hij kon doen. En dus ga je hier op Omroep Brabant de zwoele zomernachten van Rutger.

0: Capaldi.
1: Before you go.
0: En inderdaad, Before You Go.
2: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, de zusjes Kleeman, daar ga ik het over hebben. Want de zusjes Kleeman die zitten als Lois Lane al meer dan 40 jaar in het vak. Suzanne en Monique, dat zijn de voornamen van de twee. En eind jaren 80 brengen zij een liedje uit wat heel erg veel op de radio gedraaid wordt. Het is een liedje dat in de zomer zelfs de top 10 haalt en 19 weken in de Nederlandse top 100 staat. En ook hun album schiet naar boven en komt helemaal bovenaan in die lijst. En ik heb het over het liedje It's the First Time van Lois Lane. En dat is vandaag de klassieker van een Nederlandse bodem.

0: Scar Tissue, de Red Hot Chili Peppers. Zometeen na het nieuws hoor je...
1: Sweat for the company far away.
0: A Little Steven.
1: Fruit once sweet, now has bitter.
0: And Bitter Fruit. En ook deze dame. Brabants product van Nona en Liar, maar dat zometeen pas. Ook Brabants product trouwens. Jasper, wat zit er in de nieuws?
2: Ja, de stroomstoring vannacht in Eindhoven zorgt nog de hele dag voor problemen. En wordt het Sprookjesbos in de Efteling nog realistischer?
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Ah, wat een schatje.
5: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
7: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Erik Evengroen zit bij de ANWB. De A16, yep. Dat is een probleemkindje. Dat is het al de hele tijd. Want er zijn werkzaamheden aan de gang.
8: Dat klopt.
0: En daardoor wat oponthoud.
8: Ja, zeker. Zal ik het al verder vertellen?
0: Nee, ik heb nou alles verteld. Dankjewel, Erik.
8: Ja, bedankt. Tot de volgende keer.
0: Zeker.
8: Nee, ik heb toch nog meer nieuws.
0: Oké, gelukkig.
8: Nee, inderdaad, de A16, dat zeg je goed. Net voor de Moerdijkbrug zijn werkzaamheden aan de gang. Daar is de rechterreis ook voor afgesloten. Er staat inmiddels al 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En daardoor loopt het ook nog eens vast op de A17. Voor de aansluiting met die A16 doe je er ook nog eens bijna een half uur langer over.
0: Ja, en op de A50 ook, Arnhem richting Os.
9: Wil je ook nog wat over zeggen?
8: Ja, dat klopt. En als ik het goed zie, hebben we voor Ravenstein toch zo'n 9 kilometer file.
0: Oh ja, zoals jou. Jones, ook de A58, Tilburg richting
8: Ja, maar je staat er wel even over als je dan toch een beetje secuur wil zijn, meneer.
0: Sorry.
8: De A29, Bergen-op-Zoom naar Rotterdam voor Numansdorp, staat ook nog eens 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En zoals jij uiteraard ook weet, is er een ongeluk gebeurd op de A67 vanuit België naar Eindhoven. Dat gebeurde net voor knooppunt de Hocht. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Hou rekening met een kleine 10 minuten oponthoud.
0: Nou moet jij eigenlijk gewoon het weer gaan doen.
8: Ik ga even een plaatje aankondigen.
0: Nee,
8: doe
0: maar even het weer.
8: Nou ja, goed, in Den Haag is het licht bewolkt.
0: Maar niet uit, je hoort in Brabant.
8: In Brabant is het ook heerlijk weer. Het is licht zonnig met af en toe een heel klein buitje. Maar dat is het grootste deel wel geweest ook. En ja, het is een graad of 18, 19.
0: Nou,
8: best lekker weer hoor.
0: Jij kan het zo overnemen.
8: Buiten, echt voor buitenactiviteiten.
0: Dit is goed hoor, dankjewel.
8: Hoi.
0: Samen kunnen we het wel. Het nieuws met Jasper.
2: Er is een vierde verdachte opgepakt voor een poging doodslag in Helmond. Een man en een vrouw van 23 werden begin deze maand mishandeld. Eerst bij een kroeg in het centrum van de stad. Later nog eens bij het huis van de vrouw. Eerder werden al 3 anderen opgepakt. 2 van de 4 verdachten zitten nog vast. De andere 2 mogen thuis het onderzoek afwachten. Een grote stroomstoring vannacht in een deel van Eindhoven. Eindhoven zorgde vanochtend nog voor heel wat problemen. Rond 2:30 vannacht zaten ruim 2000 huizen en winkels zonder stroom. Ook deze man.
10: Ik ging naar beneden, ik controleer alles. Er staat alles aan, ik kijk buiten. Alles. Nou, dan is het raar hoor. Als je alles pikken donker is en je hoort helemaal niks.
11: Ja.
10: Nou, dat is heel apart. Ik zeg ja, aan ons ligt het niet. We gaan weer gewoon buiten naar bed.
2: Ja, ook de Jumbo kon door de stroomstoring vanochtend niet open. En veel van de verse spullen moesten worden weggegooid. De jongen van 18, die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen, was geen doelwit. Dat zegt zijn familie. Nabestaanden zijn een crowdfundingsactie begonnen voor de uitvaart. En hebben het over zinloos geweld. De politie wil er nog niks over zeggen. De schietpartij was net buiten het centrum, waar de Vierdaagse feesten worden gehouden. Een man van 18 uit Rotterdam is opgepakt. Maar volgens de krant De Gelderlander en het AD Rotterdams Dagblad zou hij niet de schutter zijn. Loop je over een paar jaar door een bijna levensecht sprookjesbos in de Efteling? Het park doet er alles aan om het bos zo realistisch mogelijk te maken. Alsof sprookjes echt bestaan. Dat vertelt een van de directeuren in een Efteling-podcast. Zo kan Langnek in de toekomst misschien wel praten.
12: Ja, ik denk dat dat gaat er. Want dan maak je het beter. Als kinderen daardoor nog meer geloven dat dat echt iemand is met een lange nek. Doordat die, we zijn ook bezig om nu personages kunnen knipperen met hun ogen. Hè, dus waardoor je veel meer echt lijkt dan wanneer je de hele tijd met heel raar wijd open gesperde ogen bent. Dus ik denk dat alles wat helpt om het beter te maken, let's do it.
2: Ja, zo is de Efteling ook al lang bezig om de sprookjesboom in het bos dit jaar nog realistischer gesprekken te laten voeren met kinderen. En dat doen ze dan door middel van AI.
0: Jasper, dankjewel. Binnenkort dus heel realistisch door het Sprookjesbos. Nona, die staat voor je te wachten. Zometeen ook nog Simply Red. Maar eerst dus Little Steven en Bitter.

iets onbekender werk van Simply Red. I think I know. Remembering the first time. Nou, dat doet iedereen zich nog wel een klein beetje. Maar we gaan even wat tempo opvoeren. Even wat gitaren erbij. De gitaren van You Too.

0: Voor mij zou deze keuze onwijs simpel zijn. Maar ik ben benieuwd wel.
1: Voor mij ook.
0: Of voor jou ook.
1: Zonder dat ik nu al zeg welke het is.
0: Ja dan denk ik dat ik het weet.
1: Ik denk dat wij op één lijn zitten vandaag, Koen. Dat is zeg maar gevoel.
0: Dat is ook niet vaak, dus daar moeten we misschien gewoon van genieten.
1: Pak het moment.
0: Juist, we pakken even het moment en we gaan heerlijk knuffelen met elkaar.

0: Downfall van Dotan. Nog 8 minuten en dan is het 4 uur en dan begint Roddy aan Afslag Zuid. Wat zit er eigenlijk in vandaag?
1: Muggen, het zijn natuurlijk krengen van beesten. Oh, ja. Bloedirritant ook, maar dat schijnt er dit jaar een stuk minder te zijn dan andere zomers. Dan denk ik, joehoe, of moeten we misschien niet al te vroeg juichen. We gaan straks even met Bart Knols bellen. Dat is een muggen-expert.
0: Weet ook alles van paarden, nou, het schijnt.
1: Ik zal het hem vragen straks. Misschien kunnen we daarop overschakelen dan.
0: Zo flauw om met
1: en die steken ook wel minder, trouwens. Ja. Natuurlijk nog even richting de Nijmeegse Vierdaagse, waar Els op dit moment bijna de 40 kilometer heeft volbracht, als het goed is. Vanmorgen hoorde je al even in Kijk Goeiemorgen. En we hebben zometeen natuurlijk ook een klein onderzoekje. En dat heeft te maken met een vaste telefoonaansluiting. Of dat je die nog hebt, ja of nee.
0: Oh ja. Weet je, ze bieden het ook nog steeds aan, hè?
1: Ja, en of je het ook gebruikt. Ik heb hem nog, maar ik gebruik hem niet.
0: Oké, heeft iemand het nummer? Van jou. Dat, want het enige,
1: ik heb het straks gebeld voor de aardigheid. Ik denk, dus even kijken of die nog overgaat. Ja? Hij gaat nog over.
0: Maar er staat nergens een toestel.
1: Er staat geen toestel, er staat een klein kastje in mijn meterkast. Ja? Dat rammelt dan heel onheilspellend een beetje. Als er nog iemand belt op die vaste lijn. Maar op een gegeven moment dacht ik gewoon van, ja joh, ik krijg alleen maar onderzoeksbureaus, verkoopbureaus aan de lijn. Rot op.
0: Maar weet je wat ik zo leuk vind? Mijn zus die heeft ook nog een vaste lijn. Die heeft dus ook nog een toestel. Benieuwd zijn wie er opneemt. Want er kunnen er 5 zijn dat thuis.
1: Oh ja, ja.
0: En dan denk ik, oh, ben benieuwd. Ik bel haar altijd op de vaste lijn. Want dan ben ik benieuwd wie er opneemt. Ja, en dan weer gesprekje.
1: Bij ons zou iedereen gewoon blijven zitten. Als die telefoon denkt, ja doei.
0: Dat is toch grappig,
1: bel mijn mobiel.
0: Ja, dat is echt mooi.
1: Hey, maar Abba, dat had jij goed gedaan. Dus,
0: ja, natuurlijk. Daar kon ik inderdaad wel vanuit gaan.
1: Ja, maar die kan
0: ik
1: toch niet weigeren, jongens.
0: Nee.
1: Ik krijg ruzie met heel veel mensen in Brabant. Als ik deze niet zou kiezen, en nou boeit me dan nog niet eens zo heel veel. Maar oprecht gewoon de allerbeste van de twee, toch?
0: Juist, dat dacht ik ook. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dan sluiten we daarmee af. Does your mother know? En zometeen Afslag Zuid. Ik zeg heel veel plezier daarmee. En tot morgen. Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
8: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
9: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. En daar zit, als het goed is, Erik Evengroen. Erik, goedemiddag.
13: Hoi, goedemiddag. Nou, er is niet zo heel veel aan de hand. Het is natuurlijk vakantietijd. Maar desalniettemin, vooral werkzaamheden zorgen voor de nodige vertraging. En dat zien we eigenlijk al heel de middag al op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder ook nog eens bij een half uur vertraging. En de A67 ten slotte Belgische grens richting Eindhoven. Daar gebeurde een ongeluk bij de hocht. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten.
12: Dank u vriendelijk. Radio lekker aanhouden op Omroep Brabant. Want tussen nu en 7 uur is er een nieuwe afslagzuit. Ik ben er, Marjolein is er en jij bent er ook bij. Dat is het allerbelangrijkste. En ook een hoop goede muziek. We duiken zometeen de 90's in voor een hit van Snap.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè.
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
23: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
24: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
25: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
23: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux Banken in Sensoleer.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Afslag Zuid.

0: Ja, en dat allemaal halverwege de werkweek. Het is woensdag vandaag. Ik verveelde me straks eventjes 10 minuutjes, Marjolein. Ik dacht, laat ik eens even aan ChatGPT vragen. Wat kun jij mij vertellen over woensdag?
1: En wat heb je twee te
0: vertellen? ChatGPT zei tegen mij, de woensdag wordt soms kleine vrijdag genoemd, omdat mensen vanaf dan langzaam naar het weekend gaan toeleven.
1: Ja?
0: Dat denk ik dat je dat misschien wel herkent. En er bestaat blijkbaar ook een internationale hashtag. Hashtag Hump Day.
1: Ja?
0: Waarbij woensdag wordt gezien als de heuvel waar je overheen moet om bij het weekend te komen.
1: Oh jeetje, nou ja, dat breekt wel lekker de week, hè, zeggen
0: ze
1: dan in Nederland.
0: Niet. Hashtag Hump Day, kende jij?
1: Ik kende het niet, nee.
0: Ik ga er straks meteen even op zoeken.
1: Ik heb wel andere ideeën direct erbij, hoor.
0: Hump Day. Verklaar je nader?
1: Nee, dat mag iedereen zelf invullen.
0: Oké, vooruit. Nou, verder is vandaag ook de dag waarop uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld bijna 10 uur per week besteden aan het huishouden.
1: 81%.
0: Ja, 10.
1: Dat veel.
0: Ja?
1: Ja? Vind je weinig?
0: Nee, weet ik niet. Maar ik zit niet aan die 10 uur in ieder geval.
1: Ik ook niet, hoop ik.
0: Nee. Het blijkt overigens ook dat het per provincie nog een beetje verschilt. 81% van de Nederlanders ruimt 1 keer of meerdere keren per week op. De helft van de Nederlanders stofzuigt meerdere keren per week of zelfs dagelijks. Terwijl 1 op de 5 dagelijks of meerdere keren per week de dweil door het huis haalt. Nou, dat laatste, dat is maar heel af en toe.
1: Ik wou zeggen, dweilen gebeurt niet meer.
0: Stofzuigen, denk 1 keer per week ongeveer. En opruimen, dat gebeurt wel vaker inderdaad.
1: Ja, maar opruimen is wel, maar dat is ook even kort vaak.
0: Nou, dat is inderdaad gewoon even de zooi aan de kant leggen. Voor de komende 3 uur ben je wat ons betreft vrij af. Voor wat betreft alle huishoudelijke taken gewoon lekker genieten van Afslag Zuid. En als je dan toch de drang voelt om wat dingen te doen in het huishouden, doe het dan in ieder geval met de radio aan. En vandaag is ook de dag waarop bekend werd dat de Amerikaanse saxofonist Plas Johnson op 94-jarige leeftijd is overleden. En ja, die naam die zegt je wellicht niet direct iets, kan ik me ook voorstellen, maar hij was echt wel een hele grote, mede dankzij dit deuntje dat hij toeterde. De Pink Panther natuurlijk. Hè. Wereldwijd werd hij bekend door deze saxofoonsolo in het Pink Panther theme. De beroemdste melodie misschien wel uit die gelijknamige film uit 1963. De film was er eentje met Peter Sellers als stuntelende acteur. Clouseau, misschien ken je ze nog wel. Ik vond ze altijd enorm grappig. Met ook die iconische toeter dus aan het begin. En ja, daardoor werd hij ook heel erg populair, die film. Maar ook de tekenfilmserie. Want ook daarin hoorde je dit deuntje natuurlijk. Nou, de man die dit stukje dus toeterde, die is niet meer. En die is op 94-jarige leeftijd overleden. En onze AI-muziekgenerator Marjolein, die hebben we ook weer aan het werk gezet. Ja. En ik weet niet of dat die in voldoende gaat halen, ja of nee. Laten we eens even luisteren. Oh,

0: de tekst.
1: Ik mis een stuk.
0: Ja.
1: Oh, wat is het toch fijn.
0: Met... Hij deed alleen over, dit is toch fijn. En are you ready, let's go.
1: Dus eigenlijk vrij invulbaar. Oh, wat is het toch fijn. Nou, het is,
0: nee, dat is gewoon mislukt.
1: Nou, dat is gewoon helemaal niks, toch? Dan, dan heeft hij gewoon niet de opdracht goed uitgevoerd.
0: Nee. Wat is foute AI.
1: Foute AI. Dus vertrouw er niet altijd op. Prullenbak, hè?
0: Ja hoor, ja.
1: Leg ermee. Houdoe.

0: Het was inderdaad die geweldige zanger van Roxy Music. Oh, wat een vent, hè. Wat een strot heeft hij en wat een mooie muziek heeft hij gemaakt. Ook solo trouwens, Brian Ferry. En Don't Stop the Dance hier op woensdagmiddag tijdens Afslag Zuid. Jij bent er lekker bij, dat vind ik hartstikke leuk. Waar je ook bent, misschien nog wel de laatste loodjes op je werkplek. Of misschien ben je al thuis, zit je in de auto onderweg. Ergens in een file in onze provincie, ook allemaal mogelijk. Nou, wij hopen dat je je een beetje vermaakt met de leuke muziek. En ik wil eigenlijk ook wel even een beroep op je doen. Want je weet het, wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Vandaag was er het nieuws dat een van de grote telecomproviders in Nederland het aantal mobiele klanten opnieuw zag stijgen. Zakelijk kwamen daar zo'n 39.000 nieuwe klanten bij. En op consumentengebied, dus de gewone man en vrouw zal ik maar zeggen, daar waren er 18.000.
1: Wow.
0: Dus een stijging, kortom, het lijkt er tegenwoordig toch wel op. Dat idee heb ik ook wel een beetje als ik om me heen kijk. Dat bijna iedereen mobiel belt. Zeker ook op privégebied,
1: ja,
0: toch?
1: Nou, het is ergens nog dat ik denk, oh, waren er dan nog 18.000 mensen zonder mobieltje?
0: Ja, nou ja, of misschien zijn dat mensen die een soort nieuw abonnement hebben.
1: Ja, dat kan ook, nieuw nummer.
0: Een tweede telefoon erbij.
1: Ja.
0: Gewoon één privételefoon en eentje die algemeen bekend is.
1: Kan ook, ja.
0: Ik heb even gegoogeld en volgens de cijfers heeft ongeveer 30% van alle Nederlandse huishoudens nog een vaste lijn op dit moment.
1: Ja.
0: En vorig jaar zegden zo'n 420.000 huishoudens hun vaste lijn op. En dat is een daling van ongeveer 14% ten opzichte van een jaartje eerder.
1: Oh.
0: Dit is wat uiteindelijk Google aangeeft.
1: Ja.
0: Ik vind het altijd wel interessant om te checken of dat inderdaad zo is, ja of nee. En daarom doen we natuurlijk ook die onderzoekjes. Heb jij nog een vaste telefoonaansluiting? En zo ja, gebruik je die nog, Marjolein?
1: Nee, ook nooit gehad.
0: Ook nooit gehad?
1: Nee, ik ben echt al van een generatie vanaf, ja, mijn middelbare school had ik al mobiele telefoons. Dus
0: ja,
1: toen
0: klopt,
1: ik uiteindelijk
0: ja.
1: op mezelf ging wonen, was dat al niet meer een ding. De enige in mijn omgeving die ik nog op een vast nummer bel, dat is mijn oma.
0: Oké. Okay. Ja. Weet jij eigenlijk hoe een vaste telefoon werkt? Stel
1: ja,
0: je dat...
1: hou op. Sterker nog, ik ken van toen ik klein was, ons huistelefoon nog uit mijn hoofd.
0: Oh, is het een telefoonnummer nog?
1: Ja, telefoonnummer. En ook nog wel van vriendinnetjes. Want ja, dat belde je altijd.
0: Okay.
1: Hallo, kan niet spelen.
0: De vaste lijn.
1: Ja.
0: Nee, maar dus je weet ook hoe zo'n toestel werkt.
1: Dat ja, gewoon ook. Ik weet zelfs, dat is wel voor mijn tijd, met zo'n draaischijf.
0: Oh, ja.
1: Ook die kan ik bedienen, jongen.
0: Ja, die is niet zo moeilijk, hè? Hoor je weer in het gaatje.
1: Zal je verbazen hoeveel jongeren echt geen idee hebben hoe het werkt.
0: Ja, goed. Maar ja, dat is in ieder geval een toestel. Het gaat in dit geval over de aansluiting. Ik ben heel benieuwd hoe het bij jou thuis is. Of dat je inderdaad nog een vaste telefoonaansluiting hebt. En als je die dan ook nog hebt, gebruik je die ook daadwerkelijk. Hè? Want ik bedoel, even naar mijn huishouden.
1: Ik wil zeggen, jij?
0: Ik heb er ook nog eentje.
1: Ja, want dat snap ik. Want toen jullie, denk ik, als eerste naar huis gingen, was het heel normaal. Dan
0: ja, heel
1: huistelefoon.
0: Toen had je eigenlijk nog bijna geen mobiele telefoons. Toen kreeg ik er op een gegeven moment eentje van het werk een keer.
1: Oh, ja.
0: En toen begon dat langzaam te komen. Maar toen hadden we een vaste telefoonlijn. En die heb ik nog steeds. Alleen, ik heb er geen toestel meer aan aanlegd. Dus,
1: oh.
0: Je kunt me wel bellen.
1: Maar dat is grappig. Je hebt dat nummer nog wel behouden.
0: Nummer
1: dus
0: heb ik
1: die
0: nog steeds.
1: Is gewoon aan jullie toebedeeld.
0: Ja,
1: als je gaat verhuizen, mag je die meenemen.
0: Ja, kan ik niet missen.
1: Hè, maar, ja. Dus waar is dat nummer dan nu? Is die dan niet, als ik jou dan nu bel, gaat die dan wel over?
0: Hij gaat
1: of zegt
0: over.
1: Hij
0: gaat over. Nee, hij gaat over, want ik heb het straks nog even geprobeerd.
1: Oh.
0: Ik heb een heel klein kastje in mijn meterkast staan wat eraan gekoppeld is. En dan hoort een soort klein zoomtoontje. Maar
1: oh.
0: Er hangt dus geen telefoontoestel meer aan.
1: Oh, wat grappig.
0: En dat kwam op een gegeven moment ook, omdat je natuurlijk bijna iedereen had een mobiele telefoon.
1: Dat wordt niet meer gebruikt.
0: Nee, als ik gebeld werd, dan was het of een onderzoeksbureau of iemand die mij wederom zonnepanelen wilde aansmeren.
1: Meneer, ik heb hier een heel mooi energiecontract liggen.
0: Ik heb daar zo geen zin in, hè. En op een gegeven moment was ook gewoon de situatie dat wij inderdaad zo'n hoorn hadden staan, dat iedereen met zijn mobiel op de bank zat en dan ging die telefoon over en dan had iedereen echt zoiets van, nou ja, dat is inderdaad of oma die belt,
1: ja.
0: Of het is nog, hey, ze bellen maar op ons mobieltje als ze ons echt nodig hebben, weet je wel. Dus ik heb nog wel een aansluiting, maar geen toestel meer. Maar ik wil het even weten hoe het bij jou zit thuis, om te kijken of dat we inderdaad die 30% gaan halen, ja of nee. Heb jij dus nog een vaste telefoonaansluiting en gebruik je die dan ook nog? Dan even een duimpje omhoog. En als je geen vaste telefoonaansluiting meer hebt en dus eigenlijk gewoon alleen maar mobiel belt, dan even een duimpje omlaag. En dat app je dan naar 06-573-28203. Kei bedankt als je ons eventjes wil helpen met dit onderzoek. Dus heb je nog een vaste telefoonaansluiting en gebruik je hem ook? Duimpje omhoog. Heb je geen vaste telefoonaansluiting en bel je alleen maar mobiel, dan een duimpje omlaag. Even appen. Straks het onderzoek. Met de uitslag daarbij.

0: Try again.
1: Chef Special, we gaan richting het nieuws. Nieuws dat je zo meteen krijgt van Jasper. Wat zit erin, Jasper?
2: Een flink hogere straf voor de vrouw die Esmee van 14 in Sint Antonis doodreed. En een gemeen grapje van een piloot tijdens een vlucht dit weekend.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SWK Benelux.
3: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
6: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
1: Het is 16:30, we gaan eens even kijken hoe het met de files is. En Erik Evengroen die weet er alles over te vertellen, toch Erik?
7: Ja, dat klopt. Als het goed is wel, en dat is ook zo. Ik zie in ieder geval dat er toch al ruim 60 kilometer file nog staat, ondanks de vakantieperiode, ook in het zuiden van het land. Er vallen een paar files op. De meeste hebben gelukkig ook zo'n 5 minuten vertraging. Maar zoals gezegd, een paar opvallende. De A4 om te beginnen, Antwerpen richting Rotterdam. Voor knooppunt Sabine staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A16 bij de Rotterdam voor de Moerdijkbrug bij de wegwerk. Daar is de rechterrijstrook dicht en dat kost je bijna een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt de Klaverpolder nog eens 6 kilometer met 40 minuten oponthoud. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 8 kilometer met 10 minuten oponthoud.
1: Wij zijn weer helemaal bij. Dankjewel Erik en tot later weer.
7: Hoi hoi.
8: Omroep Brabant.
1: Ja, qua weer. Vanmiddag overheerst de bewolking. Zo nu en dan kan er wat lichte regen vallen. En het wordt niet warmer dan 21 graden. En voor het nieuws naar Jasper Stads.
2: Goedemiddag. Een man van 68 die vorige week op een driewieler werd aangereden door een vrachtwagen in Biddelschoot is aan zijn verwondingen overleden. Door de klap kwam de man deels onder de vrachtwagen terecht. Hij had zware verwondingen aan zijn arm. De politie doet nog onderzoek naar het dodelijk ongeluk. Een vrouw uit Nijmegen krijgt een hogere straf voor het doodrijden van Esmee van 14 in Sint Antonis. 2 jaar geleden ging het mis. Esmee werd toen op een kruising overreden door een vuilniswagen. De bestuurster, Litwina S., had de avond ervoor drugs gebruikt, waardoor ze ook de volgende ochtend nog niet helemaal helder was en Esmee nooit heeft gezien. Het Openbaar Ministerie vond een eerste straf van de rechter niet genoeg en ging tegen die uitspraak in beroep, vertelt verslaggever Cor Bouma.
9: Justitie wilde dat Litwina S. TBS zou krijgen, maar het Hof had een ander idee over een zwaardere straf. S. krijgt een extra lange proeftijd van 10 jaar en in die tijd wordt ze verplicht behandeld. Ook mag ze 10 jaar lang geen alcohol drinken of drugs gebruiken en ook geen auto rijden. Doet ze dat wel, dan gaat ze alsnog 2 jaar de cel in.
2: Ook moet ze eerder al een celstraf uitzitten. Krijgt de basiliek van Oudenbosch straks een lift, zodat je een rondje kan lopen om de dakkoepel? Of moet de kerk juist meer een museum worden? Onderzoekers hebben plannen genoeg om meer toeristen te trekken naar het Rijksmonument. Of die plannen er ook echt komen, dat bepaalt de gemeente. Die gaat er volgend jaar serieus over nadenken. Wel is duidelijk dat de basiliek snel een flinke onderhoudsbeurt moet krijgen. De politie in Liberia in West-Afrika zegt dat ze voor meer dan $350 miljoen aan cocaïne hebben onderschept in de buurt van de hoofdstad. Het zou de grootste cocaïnevangst in het land ooit zijn. Volgens BBC zijn er meerdere mensen opgepakt, uit Liberia zelf, maar ook uit het buitenland. Volgens de politie was de actie het resultaat van een langlopend onderzoek naar drugshandel in Liberia. Het is niet duidelijk waar de drugs vandaan kwamen of waar ze voor bedoeld waren. En dan nog een gemeen grapje van een Spaanse piloot afgelopen weekend. Tijdens de WK-finale tussen Spanje en Argentinië hing het vliegtuig in de lucht. De wedstrijd kijken was voor de Argentijnen aan boord dus geen optie. Nou, die piloot die was zo aardig om na het laatste fluitsignaal iedereen bij te praten. Alleen hij was daarin niet helemaal eerlijk.
10: Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos.
1: Ik spreek geen Spaans.
2: Nou, hij
1: maar
2: zegt,
1: ik denk dat hij iets verkeerd zegt.
2: We hebben begrepen dat het tot het bittere eind spannend was en we willen onze Argentijnse vrienden aan boord graag feliciteren. Vertelde de Spaanse piloot. Nou, na een minuut stilte in de cockpit en hard gejuich in het vliegtuig vervolgde de piloot zijn verhaal en zei hij: want Spanje heeft gewonnen.
7: Geniaal dit.
0: Ik vind het ook wel ballen hebben hoor. Want als je net een paar verkeerde mensen in het vliegtuig hebt.
1: Ik denk dat hij zijn cockpitdeurtje goed op slot had.
2: Ja, dat ook, zal dubbel gecontroleerd zijn.
1: En handelen jullie dat maar af daar in de cabine.
0: Ja, die ging niet bij het uitstappen nog even zeggen. Bedankt. Nee,
1: bedankt voor
0: het
1: vlucht. Oh, heerlijk. I love dit soort dingen. Dankjewel Jasper. Tot over een uurtje weer voor een update. In de tussentijd meer nieuws op web en app. Onderzoekje, hè, zijn we mee bezig. Want heb jij nog een vaste telefoon aansluiting?

0: to fall in love. Ik blijf verliefd op dit mooie liedje. Ik vind het zo'n heerlijk ding. Ik word gewoon lekker relaxed, word ik ervan. Rustig van, heerlijk. En dat is soms ook wel eens goed, als je rustig wordt in het leven. Hoe zit het met die telefoonlijnen? Want daar hadden we het natuurlijk over in ons onderzoekje. Vandaag bleek een hele grote telecomprovider een berichtendeur uit te hebben gedaan. Dat ze er weer een heleboel mobiele klanten bij hebben. Wat op zich ook wel logisch is, hè, want als je een beetje om je heen kijkt, iedereen belt eigenlijk voor mijn gevoel ook wel tegenwoordig mobiel. Maar zijn er nou nog mensen die een vaste telefoonaansluiting hebben? En als je die dan hebt, wordt die dan ook nog gebruikt? Nou, ik heb er dus ook nog eentje thuis, maar ik gebruik hem niet meer. Er hangt geen telefoontoestel aan. En ja, weet je, dan zeg je, ja, dat betaal je toch elke maand voor? Ja, dat klopt, maar dat zit in gewoon zo'n pakket, weet je wel. Dus dan, of ik het nou wel of niet heb, dat boeit niet.
1: Oh zo, maar ik ga gewoon, prijs niet uit.
0: Het zit er gewoon in. Ja, dus ja. Dan denk je ook niet van, ik ga het opzeggen of zo.
1: Nee, precies.
0: Maar er hangt geen telefoontoestel aan. Dus nou, volgens Google, de cijfers die ik daar vond, heeft 30% van alle Nederlandse huishoudens nog een vaste lijn. Nou, we willen even weten hoe dat zit hier in Brabant.
1: Precies, even checken of dat wel klopt.
0: En hoe zit dat, Marjolein?
1: Nou, het is aardig gelijk aan elkaar. Oh. En er kwamen sowieso heel veel reacties binnen. Dus het is heel leuk om van iedereen te zien wanneer ze het hebben opgezegd of als ze het nog gebruiken. Rian of Rina, die zei, en dat vond ik zo'n mooie insteek, die zei, ja, zeker heb ik hem nog. En ik kan hem ook niet missen. Ik geef namelijk heel weinig mensen mijn mobiele nummer. En ik word ook hierdoor alleen thuis gebeld, want ik heb een vaste lijn.
0: Ja.
1: En dan ben ik dus thuis en dan heb ik dus tijd voor de persoon die mij belt.
0: Dat is waar, ja.
1: Dacht ik, nou, wat goed.
0: Dat, daar zit wat in. Zo heb ik er niet eens over nagedacht.
1: Precies, zo had ik er ook nog nooit over nagedacht. Aan de andere kant heb ik Nicole, die zegt, nee, sinds afgelopen mei geen vaste telefoonlijn meer. Dus het is weer gewoon over de gang naar boven roepen als we gaan eten. Ja, vaak heb je twee, hè? Twee stuks horen bij elkaar. Ja. Eentje boven, eentje beneden. Ja, dat is wel handig. Kjeltie heeft er wel nog één. Die zegt, ik vind het super handig. Kan ik mezelf bellen als ik mijn mobiel ergens vergeten ben te leggen.
0: Nou, dat is ook wel weer iets, ja. Dat is inderdaad. Maar ja, dan moet hij niet op stilstaan. Want dan heb je er ook niks aan.
1: Dat heb ik super vaak. Dan zeggen mensen, moet ik je even bellen?
0: Ja, maar hij staat op stil.
1: Niks, ja. Adriaan die zegt, nee, we hebben hem opgezegd. Want daar betaal je ook weer voor. Ja, en als je hem niet gebruikt, is dat toch zonde?
0: Nee eens.
1: Maar zeker waar. Peter Paul die zegt, ja, en ik gebruik hem ook weer vaker eigenlijk dan eerst. Helemaal offline, namelijk even weg van het internet. Net als dat de digitale camera's, of digitale compacte camera's, of de camera's met een rolletje bedoelt hij daarmee, denk ik ook, vooral weer populair worden. Want ja, mensen zijn klaar met die smartphone.
0: Ja, maar ik heb, voor mijn gevoel kan ik hem niet missen. Dat is misschien ook wel...
1: Smartphone?
0: Ja.
1: Snap ik wel, maar ik vind de insteek, ik had er nog nooit zo over nagedacht tot de reacties nu. Ja. En ik denk inderdaad wel dat, ja, wat Rina ook zegt, heb je tijd voor iemand die belt?
0: Eens.
1: Kletsen.
0: Ja, zeker.
1: En inderdaad, offline, wat Peter Paul zegt, nou, ik vond het wel leuk.
0: En je wordt ook niet op een ongemakkelijk moment inderdaad lastiggevallen, want hoe vaak gebeurt het niet dat je bijvoorbeeld in de supermarkt staat of net in de auto stapt en dat iemand belt, maar het komt helemaal niet uit. En dat je dan toch de neiging hebt, of misschien wel gewoon opneemt en dan zegt, ja, maar dit komt even niet uit. Dan denk je, ja, eigenlijk moet je dan ook niet opnemen.
1: Nee, maar dan voel je je weer bezwaard, want je weet dat ze hebben gebeld en als het thuis gebeurt, weet je niet dat je iets mist. Ja, is ook weer waar. Boudewijn, die heeft hem niet meer. Die zegt al heel lang geen vaste lijn meer. En toen ik hem ging opzeggen, vonden ze dat ook super raar. Ik denk dat ik een van de eerste was.
0: Oh.
1: Grappig. En Ronnie die zegt, ja, maar ik heb hem doorgeschakeld naar mijn mobiel.
0: Oh.
1: En dan kan je hem net zo goed wegdoen.
0: Ja, maar dan komen dus al het telefoon, je krijgt al die onderzoeksbureaus op je mobiel.
1: Ja, dat is ook waar. Ja. En Paul die zei nog, zeker heb ik hem nog. En ik moest er heel hard om lachen. Hij deed er een video bij van zijn huistelefoon die hij nog heeft.
0: Ja.
1: Dat was echt zo'n ouderwetse, zwarte, dikke kast aan de muur. Met echt zo'n hoorn die je eraf had.
0: Met een
1: draaischijf.
0: Oh, heerlijk.
1: En hij rinkelde ook nog eens. Hij is ook gewoon nog echt in werking.
0: Paul, je bent een held, jongen.
1: Ja,
0: geweldig.
1: Heel leuk.
0: Dus de balans, 50-50 zo'n beetje, jij? Of,
1: bijna. 54% die heeft nog steeds een huistelefoon.
0: Oh.
1: 46% heeft de vaste lijn de deur uit gedaan.
0: Oké, dus die 30% die kunnen we de prullenbak in gooien.
1: Ja, dat klopt helemaal niet.
0: Het is dus in dit geval 54% van de mensen die nog wel degelijk een vaste telefoonlijn heeft. En er af en toe ook zelfs nog gewoon gebruik van maakt. Nou, dankjewel allemaal. Dankzij jullie weten we weer een beetje meer natuurlijk. Wij gaan zo direct bellen naar een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En daarvoor gaan we zo meteen naar Kaam. Welk liedje? Dat horen we zo meteen als we iemand aan de telefoon krijgen van een bedrijf. We moeten er nog wel even een bedrijf bij zoeken, maar dat komt goed.

0: Afslag Zuid.
1: We geven even gas bij.
0: Goeie reis met Ronnie Balk en je favoriete muziek.
1: Omroep Brabant.
0: Het gevoel van hier.

0: Amy Winehouse en Rehab. Morgen is het exact 15 jaar geleden dat ze overleed. Dat gebeurde het 23 juli 2011, plus 15 jaar inderdaad, zijn we in 2026 terechtgekomen. En ik denk dat er morgen hier en daar nog wel wat aandacht aan besteed zal worden.
1: Voor een lekker muzikaal
0: energy shot. Lijntje uitgooien naar een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag, zodat je nog een beetje energie krijgt. Hè. Ik ga bellen richting Kaam, zei ik net al. Ik heb er ook een bedrijf bij gevonden. De Accu Autoshop aan de Florijnstraat nummer 4 in Kaam. Dus even bellen. Kijken wat ze graag zouden willen horen.
2: Autoshop, goedemiddag.
0: Goedemiddag met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
2: Goedemiddag.
0: Hoi, ik wil jullie nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Hetzelfde.
0: Ik weet niet of het een zware dag is. Ja, jullie hebben accu's in de buurt, hè, dus de opladen is geen probleem, neem ik aan.
2: Zo is het.
0: Hey, waar kan ik jou blij mee maken als ik jouw accu nog even zou moeten opladen? Met welk stukje muziek zou dat lukken?
2: Wat bedoel je?
0: Nou, gewoon een leuk liedje waar jij een beetje vrolijk van wordt en nog een beetje energie van krijgt. Wat zou dat mogen zijn?
2: Ik heb geen flauw idee.
0: Nee, echt niet?
2: Nee, echt niet. Een of andere zomerrit, altijd goed.
0: Een of andere zomerrit, altijd goed. Nou, ga ik dat doen. Dan wens ik jou nog heel veel succes met de rest van de werkdag. En lekker de radio aan, dat is keigezellig.
2: Super. Yo. Altijd.
0: Houdoe, hè.
2: Dankjewel. Houdoe.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: Nou, een lekker zomersliedje voor de mensen van de Accu Auto Shop aan de Florijnstraat nummer 4 in Kaam. Dario G in Carnaval de Paris. Morgen dan bel ik weer met een ander bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En denk er alvast over na, hè, want het zou zomaar kunnen zijn dat ik morgen in één keer bij jou uitkom. En als je dan een leuk liedje paraat hebt, dan kan ik hem gewoon meteen hoppakee de zender opknallen. Nou, straks na 5 gaan we eens even kijken hoe het met Els is. Els is een luisteraar van Omroep Brabant Radio. En ook keihard bezig deze week in Nijmegen met de Vierdaagse. Vanmorgen vroeg gestart. Je hebt ze wellicht vanmorgen al even gehoord in een Kijkgoeiemorgen bij John en Mark. 40 kilometer loopt ze vandaag. En als het goed is, moet ze zometeen binnen zijn, want voor 5 uur sluit de poort daar. We gaan eens even kijken of het gelukt is.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
11: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
12: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
13: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan eens even kijken hoe het met de files in Brabant is. Erik Evengroen van de ANWB, waar staat het vast?
16: Nou, op een paar plekken. De meeste files in onze regio, die hebben hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. En 2 opvallende, daar hebben we heel de middag al last van. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechte reis ook afgesloten. Dat kost je ruim een half uur. En daardoor ook nog eens een half uur vertraging op de aansluitende A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder. En er staat daar 6 kilometer file.
15: Dankjewel. De radio lekker aan. Nou, op Omroep Brabant, dan verrassen we je met leuke muziek. Zometeen bijvoorbeeld een mooi koppel. David Guetta en Kelly Rowland met z'n tweeën, die hebben ontiegelijk grote hits gehad. Waaronder ook When Love Takes Over. En die hoor je zometeen hier in Afslag Zuid.
17: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
20: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
19: En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
22: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
23: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
24: SWK Benelux.
23: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
25: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
26: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
25: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Dit is Omroep Brabant.

0: En Kelly Rowland.
1: Omroep Brabant.
0: En wat een lekker liedje is dat om weer eens te horen. When Love Takes Over. Zometeen naar de 90s met OMC en How Bizarre. Maar eerst naar Marjolein, want die praat je even bij.
2: Hartpatiënt Dave, die juist voor de rust naar Brouwhuis verhuisde bij Helmond, zit nu al anderhalve week vol stress door zijn vermiste papegaai. De blauwgele ara vloog weg nadat hij ergens van geschrokken was en is sindsdien niet meer teruggekomen. Dave noemde vogel zijn maatje en hoopt via social media dat iemand hem ziet. Er kwamen al meerdere tips binnen, onder meer uit Venlo en het Belgische Lommel, maar Radja, zo heet de vogel, is nog niet gevonden.
0: Nou, het ligt wel ver uit elkaar.
2: Ja, dat is een beetje gek inderdaad.
0: Lommel en Venlo, maar ja, je weet
2: misschien
0: het niet.
2: Zijn er twee aan het rondvliegen.
0: Zou zo maar kunnen.
2: Mocht je hem zien, bel Dave, zou hij heel blij mee zijn. En Japan heeft voor het eerst een officiële Kokoshobi gehad.
0: En wat?
2: Een Japanse term voor een gruwelijk hete dag.
0: Kokoshobi?
2: Kokoshobi.
0: Nou, laten we dat voortaan hier ook in Brabant.
2: Ja. Wat een Kokoshobi.
0: Wat een Kokoshobi dag hier vandaag.
2: Precies, ja. Nou, je mag het zeggen op een dag waarbij het warmer is dan 40 graden.
0: Oh.
2: Door die extreme hitte worden werknemers zelfs aangemoedigd om in een korte broek of een polo naar kantoor te gaan. Dan denk je, dat is toch heel normaal. Hier wel, maar daar is het heel opvallend, want de Japanse bedrijfscultuur staat er juist onbekend dat ze hele strikte kledingvoorschriften hebben. Ja, die maatregel die moet helpen om iets minder airco te gebruiken, want het land moet zich steeds vaker aanpassen aan extreme warme zomers.
0: Ja, en dat is ook duurzamer dan, uiteindelijk.
2: Ja, ja precies, daar doen ze het voor. Ze zullen ook wel iets met stroomnet te maken hebben.
0: Goeie reden. Ja, ik wil duurzaamheid draag ik een warm hart toe. Dus,
2: ja, dus
0: ik kom
2: meteen slippers. Ja, en een luipaard heeft voor flinke paniek gezorgd door een slijterij binnen te stormen.
0: Zo.
2: Het klonk zo.
0: Zo. Een luipaard.
2: Ja, luipaard. En het was ook echt, de beelden zijn echt wel heftig. Je ziet ook op de beelden dat er staat een man ergens soort van in een hokje achter de slijterij. En die hoort iemand voor in de slijterij gillen.
0: Ja.
2: Die kijkt om het hoekje en hij wordt echt zo ram gepakt door die luipaard. Maar die hangt echt aan hem, aan zijn bovenlichaam, ergens die klauwen. En hij beweegt alle kanten op, en duur schudt hij hem af en hij springt direct weg. Nou, die luipaard die viel dus twee medewerkers aan, richtte best wel schade aan ook in die winkel. De verkoper wist toen wel heel snel nog het rolluik dicht te doen, waardoor hij hem had opgesloten. Nou, pas 5 uur later kon een gespecialiseerd team het dier verdoven en daarna hebben die het naar de Indiaanse bosbeheer gebracht. De 3 gewonden, want eerder had hij ook al een boswachter te pakken. Die zijn naar het ziekenhuis gebracht en die luipaard wordt nu onderzocht en daarna weer vrijgelaten in de natuur.
0: Maar dat die man het overleefd heeft, zeg.
2: Ja.
0: Ongekend. Als ik jouw verhaal zo hoor, dan denk ik,
2: ja, is niet normaal.
0: Wat had ik in mijn broek gepoept, joh.
2: Vreselijk.
0: Goed, nou, we zijn weer bij. Dankjewel, Marjolein. We gaan zo meteen richting Els. Els de Bond, want die heeft, als het goed is, althans dat hoop ik, want ze moest voor 5 uur binnen zijn, de 40 kilometer volbracht op dag nummer 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. Dus even kijken of dat gelukt.

0: De 90s OMC en How Bizarre. Ja, vandaag was dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. Brabant is met dik 7000 lopers ontzettend goed vertegenwoordigd ook dit jaar. Een van die lopers is Els. Die hoorde je vanmorgen al even in een kei goeie morgen. Toen, op dat moment, toen ze ze aan de lijn hadden, had ze er zo'n 6 kilometer op zitten. Dus ja, nog 34 te gaan, want de bedoeling was om er vandaag 40 te maken. Els, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, laat ik dan maar meteen gewoon de beginvraag stellen. Heb je de eindstreep gehaald vandaag? Met andere woorden, staat er 40 kilometer op je teller?
1: Ja, we mogen morgen gewoon weer starten.
0: Ja! Dus 40 gehaald. Ja, ik vind dat zo ontzettend knap. Ik bedoel, ik kan erover blijven praten. Ik vind het zo fascinerend dat mensen dat gewoon dag na dag kunnen doen. Hoe ging het vandaag?
1: Het ging heel goed. Waar ik het gisteren heel zwaar had vanwege de hitte, ging het vandaag fantastisch.
0: Ja, en
1: een paar regenbuien, maar die zijn minder erg dan die warmte. En overal feest langs het parcours, echt geweldig.
0: Ja, wie of wat heeft je er doorheen getrokken? Of had je dat niet echt nodig vandaag? Deed je het gewoon op eigen kracht?
1: Het publiek.
0: Ja?
1: Het publiek zorgt dat je blijft lopen en dat het een feest blijft.
0: Ja, nou hadden we gisteren ook iemand aan de lijn die vertelde, ja, je krijgt overal waar je loopt, krijg je van alles aangeboden. Eten, drinken, noem het maar op. Hoe is dat met jou?
1: Ja, doen wij ook.
0: Ja.
1: Overal staan ze met snoepjes, met fruit, met alles.
0: Ja, heerlijk, heerlijk. Dus wat dat betreft, heb jij er vertrouwen in dat het vrijdag helemaal goed gaat komen en dat je die eindstreep gewoon gaat halen, begrijp ik?
1: Ja, dat vertrouwen heb ik wel.
0: Hoe is het met de pootjes nu eigenlijk?
1: Nou, die zijn gevoelig.
0: Dus er is iemand die straks even aan je tenen moet frunniken om het een beetje te masseren?
1: Ja, misschien wel. Maar geen blaren, alleen gevoelige voeten.
0: Ja, zie je om je heen ook veel mensen afhaken? Want ik heb begrepen dat dag 2 enorm zwaar is. En misschien ook wel de dag waarop heel veel mensen afhaken.
1: Nou, wij liepen in de achterhoede vandaag. Vanwege dat we overal gestopt zijn en het overal gezellig hadden. En dan loop je tussen die mensen die het heel zwaar hebben. En ja. Dat geeft voor jezelf wel moed, want dan loop je zelf wel heel makkelijk eigenlijk.
0: Ja, kun je die mensen dan op de een of andere manier nog ondersteunen dan door ze toe te spreken? Of hoe ga je daarmee om dan?
1: Ja, sommigen wel, maar je kan ze niet in de arm nemen, want je moet voor 5 uur binnen zijn. En dan haal je dat zelf niet.
0: Ja, en hoe laat was je binnen?
1: Ja, ik denk dat wij 4:15 binnen.
0: 4:15. Oh, Brabants kwartiertje te vroeg, zal ik maar zeggen. Nee, nee.
1: Ja, zoiets.
0: Want je was vanmorgen al vroeg vertrokken, toch?
1: Ja. 4 uur, nou 4:30 uit bed, 5 uur op de fiets, 5:30 in de rij, 5:50 in de rij en 6 uur weg.
0: Ja, en fantastisch, gewoon dag 2 kun je lekker afvinken. Wat is jouw geheim eigenlijk om die vierdaagse vol te houden?
1: Oefenen, heel veel trainen, zorgen dat die voeten willen lopen.
0: Ja, maar is het dan ook zo dat je dan, zal ik maar zeggen, ook gewoon daadwerkelijk een keer 40 kilometer gaat wandelen? Of zijn het iedere keer kleine wandelingetjes die je maakt?
1: Alles is goed.
0: Ja.
1: Wij hebben wel een keer 40 gelopen. We hebben een keer een marathon gelopen.
0: Zo.
1: Had ik op mijn Strava gezet.
0: Ja.
1: En we hebben alle kilometers tellen. Ja. Ook die rondjes s'avonds van 5 of van 6. Die zijn net zo belangrijk.
0: Ja, precies. En nu, want je hebt het erop zitten voor vandaag. Nog 2 dagen voor de boeg. Hoe ziet jouw avond eruit?
1: Wij gaan zo eerst vrienden opzoeken op de wedren. Dan gaan we nog wel mee drinken. En misschien nog wel een hapje eten. En daarna op de fiets naar huis. Douchen. Oh, en roept er hier één. Ja?
0: Waar roept die?
1: Oh, niet gelijk op de fiets naar huis. We gaan eerst nog even feesten.
2: Oh, okay. Ah, heel goed. Dat moet ook. Ja, dat moet ook.
0: Nou, luister nou maar eens een keer naar hem dan in dit geval. Heel veel succes morgen op dag nummer 3. En zorg ervoor dat je 4 ook volmaakt. En respect en een diepe buiging voor jullie alle 2 in dit geval.
1: Dankjewel. We houden contact.
0: Zo is het. En ik ga nog even een lekker liedje draaien van Justin the Wild, Cheerio. Want dat vind je wel leuk, begreep ik, hè?
1: Ja, dat hoort wel echt bij de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar.
0: Nou, dan trekken we die heel even een klein beetje naar Brabant op dit moment. En dan wens ik jou nogmaals keiveel succes de komende dagen.
1: Dankjewel. Ja,
0: hoi.
3: Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid. Van 4 tot 7.

bak bezig gewoon met het lopen van die vierdaagse. En morgen en overmorgen gewoon nog lekker 2 dagen door. En de 40 kilometer van vandaag, die kan ze afvinken. Echt petje af hoor, geweldig. En wat een leuke vrouw ook. We gaan langzaam richting 5:30. Zometeen het nieuws met Jasper. Maar eerst nog eventjes deze.

0: BB Rexha, Fadeless en New Religion. We gaan naar Jasper, die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, Jasper?
1: Vrachtwagenchauffeurs die de Merwedebrug overgaan, let op. En we lijken nog meer op apen dan we al dachten.
2: Park Hilaria, jij is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: 1 minuut over 5:30. Hoe is het met de drukte op de weg? Erik Evengroen van de ANWB. Goedemiddag.
5: Hi, goedemiddag. Ja, dat valt reuze mee. Het is natuurlijk nu op het top vakantietijd. Maar desalniettemin staan er een paar korte files en twee opvallend lange. Heel de middag hebben we daar al last van. Om te beginnen is dat op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar wordt aan de weg gewerkt net voor de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je nog altijd ruim een half uur. En daardoor ook een half uur vertraging op de aansluitende A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. En dan staat daar 5 kilometer file. En tenslotte valt nog op de N2 Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt Leenderheide. 3 kilometer file met 5 minuten vertraging.
6: Omroep Brabant.
0: Ja, op veel plekken bewolkt op dit moment. Temperatuur zo'n 21 graden. Vanavond dan klaart het wat op en koelt het af naar zo'n graad of 15. Vanaf morgen is het weer een tijdje droog. En vanaf vrijdag schijnt de zon wat vaker. En loopt de temperatuur op naar zo'n 25 graden. Jasper Stads heeft het nieuws voor je.
1: Goedemiddag. Vrachtwagens die toch nog de Merwedebrug op de A27 over willen, die kunnen vanaf volgende week een boete verwachten. Dit weekend dan plaatst Rijkswaterstaat speciale detectiecamera's waarmee de vrachtwagens die toch de brug overgaan worden gedetecteerd. De boete is €500. Een grote stroomstoring vannacht in een deel van Eindhoven zorgde nog de hele dag voor problemen. Rond 2:30 vannacht zaten ruim 2000 huizen en winkels zonder stroom. Ook deze man.
7: Ik ging naar beneden, controleer alles. Er staat alles aan. Ik kijk buiten. Alles. Nou, dan is het raar hoor. Als je alles pikken donker is en je hoort helemaal niks. Ja. Nou, dat is heel apart. Ik zeg ja, aan ons ligt het niet. We gaan weer gewoon naar bed.
1: Ja, ook de Jumbo kon door de stroomstoring vanochtend niet open en veel van de verse spullen moesten worden weggegooid. Rond 2:00 vanmiddag, toen was de storing opgelost. Tijdens een politieonderzoek in Gemert zijn agenten gisteren bekogeld met zwaar vuurwerk, zegt de politie op Instagram.
8: Dit is een gevaarlijke situatie die grote gevolgen had kunnen hebben. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. Geweld of agressie tegen onze collega's is onacceptabel. Wij nemen dit incident dan ook zeer serieus.
1: Agenten waren in een huis aan het werk omdat daar iemand was overleden. Dat bleek uiteindelijk om een natuurlijke dood te gaan. De politie weet nog niet wie erachter zit, achter de vuurwerkactie, en roept getuigen op om zich te melden. De Belg Jasper Philipsen heeft eindelijk zijn overwinning in de Tour de France binnen. De 17e etappe ging van Chambéry naar Varroa met onderweg een aantal heuvels. Maar na 175 kilometer eindigde de etappe in een massasprint. Opnieuw gaf Mathieu van der Poel vol gas voor zijn teamgenoot. Dit keer dus met succes.
9: De lead-out wordt gedaan door Mathieu van der Poel. Is dat de lead-out? Zo, dat is een lead-out. Zo, daar komt nu Philipsen over van der Poel heen. En de rest lijkt stil te staan. Jasper Philipsen, dan naar de finish met een bolle lengte. Komt hij hier overstreep. 1 Philipsen, 2 Matthews Ricoy.
0: Ja, als je dit hoort, dan denk je, daar wil ik bij zijn.
1: Ja.
0: Daar moet ik bij zijn.
1: Ja, is toch altijd leuk op Radio 1, ja, hoe het dan klinkt. Morgen dan staat er een zware bergrit op het programma. 185 kilometer door de Franse Alpen. Onderweg 5 bergen en de finish bovenop Auxerre Merlet. Het blijkt dat mensen en mensapen nog meer op elkaar lijken dan we al dachten. Want ook apen zijn dol op knuffelen, elkaar aanraken of een kus geven.
10: Uh-huh.
1: Volgens nieuw onderzoek doen chimpansees en bonobo's dit onderling. Op die manier proberen ze elkaars vertrouwen te winnen en een band op te bouwen. Eigenlijk hetzelfde als bij ons dus. Volgens de onderzoekers is elkaar aanraken een van de oudste communicatiemanieren ter wereld. En gebeurde dit al voordat wij konden praten. Overigens waren onderzoekers wel wat verbaasd omdat chimpansees de reputatie hebben dat ze agressief kunnen zijn. zijn. Maar nu blijkt dat ze ook nog een hele lieve kant hebben.
0: Nou. Ik had niet anders gedacht eigenlijk, voor mijn gevoel. Ik weet dat ze kunnen gevaarlijk zijn op het moment. Ja. Dat, want ze zijn ontzettend sterk ook gewoon. Maar als er een chimpansee op je afkomt die je een kusje wil geven, dan komen er wel een paar lippen op je af, hoor. Dat is echt wel gewoon, die kunnen hun lipjes ook zo lekker tuiten, weet je
10: wel. Ja, ik weet niet. Ik zie eigenlijk ook wel vaak van die video's, dan hebben ze een verzorger heel lang, of zo gehad, toch?
0: Ja.
10: Ach, ja, die zijn zo lief. En dan zien ze die weer heel lang.
0: En dan rennen ze er naartoe of zo.
10: Ja, dan herkennen ze die en dan gaan ze knuffelen. En dan zijn ze echt inderdaad als een soort baby soort ook aan het huilen. Zo, zo blij. Dus eigenlijk dat beeld had ik erbij. Dus ik vind het wel leuk om te horen.
0: Maar dan denk je toch eigenlijk, ik wil gewoon zo'n lief klein chimpanseetje thuis hebben.
1: Nee,
0: dat is.
1: Maar dat is nooit gedaan en dat was geen succes.
0: Nee, weet ik. Maar dat voelt toch gewoon dan wel als een soort
1: koning. Ja, maar dat heb ik ook met tijgers en met leeuwen. Die vind ik ook allemaal heel schattig.
0: Oh ja, je serieus?
1: Ja, dat denk ik ook als een leeuw even zo knuffelen. Maar ook voor die filmpjes die Marjolein beschrijft, heb je ook met mensen die dan ooit heel lang een leeuw verzorgd hebben.
10: Ja,
1: leeuwen ook. Weer tegenkomen.
10: Ja, dan zie je dat het echt wel dieren zijn. Als je hun vertrouwen maar ooit hebt, zijn ze hartstikke lief en aaibaar.
0: Mooie verhaal. Heerlijk. Mensenapen. I love it. We gaan zometeen richting onze vrienden van Weerplaza. En we gaan een spelletje spelen. Dus als je de anti-stress Brabo-bully zou willen winnen, ja, dan zou ik

0: The Real Thing and You To Me Are Everything uit de 70s. Ja, even lekkere herinneringen ophalen. We gaan naar Via Plaza, daar zit Floris Lafeber. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronnie.
0: Want ja, vandaag een dagje met toch hier en daar nog wel een druppeltje.
1: Inderdaad, her en der een druppeltje regenwater is er gevallen. Ja, gaat niet om grote hoeveelheden natuurlijk. Maar toch op de meeste plaatsen toch eventjes wennen geblazen in Brabant. In het noorden van Nederland komen momenteel nog verspreid enkele lichte buitjes voor. Maar in Brabant is het overwegend droog met een mix van stapelwolken en heldere perioden.
0: Ja, en het blijft vanavond ook droog verder of niet?
1: Op de meeste plaatsen, misschien dat er een enkele lichte bui nog tot ontwikkeling komt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Met temperaturen die heel geleidelijk gaan zakken naar 15 graden rond een uurtje of 9. En dat is ook ongeveer de maximum of de minimumtemperatuur vannacht. Met heldere perioden koelt het af naar 14 of 15 graden. En morgen beginnen we dan met veel bewolking in het weerbeeld. Maar in de loop van de middag krijgt de zon volop ruimte om te schijnen. Ontstaan er enkele stapelwolken. En blijft het overwegend droog met 22 of 23 graden. En op vrijdag wordt het nog wat warmer.
0: Ja, en dan ook wat meer zon meer of niet?
1: Dan veel meer zonneschijn. Met name op zaterdagmiddag is dat het geval. Dat wordt een prachtige dag. De eerste dag van het weekend met strak blauwe luchten. Temperaturen die omhoog schieten als het ware naar 25 tot lokaal 29 graden langs de grens met België. Ook dan blijft het overwegend droog. Pas op zondag en maandag kunnen we weer buien verwachten in de regio. Dan daalt de temperatuur tijdelijk weer naar 20 of 23 graden met een stevig windje daarbij uit het zuidwesten. Maar voor het vooruitzicht naar volgende week kunnen we echt weer prachtig zomerweer verwachten, Ronnie. Met oplopende temperaturen richting de 29 of 30 graden eind volgende week. En dan is het ook een tijdje zon overgoten in Brabant.
0: Hartstikke idee, ze zal maar gewoon je volle bak terug.
1: Precies.
0: Dankjewel Floris, fijne avond.
1: Ja, fijne avond.
0: Hoi, hoi. Ja, even in je geheugen graven. Dat is eigenlijk de opdracht die ik je zo meteen meegeef. Want een tune van een tv-programma, ik noem het maar even uit de oude doos in dit geval. Het is een tune van een programma dat werd uitgezonden in de 90s. En het was toen ontzettend populair. En misschien was jij ook wel een van de vele kijkers toen. Dat zou me helemaal niks verbazen. En het werd, als ik me niet vergis, uitgezonden op zondagavond. En het zat voor of na, dat weet ik niet meer, voor of na Melrose Place met Heather Locklear. Dat vond ik altijd zo'n ontzettend mooie actrice. Goeie actrice trouwens, maar mooi ook vooral.
2: Dat is bijzaak.
0: Daar keek ik heel graag naar. Ik vond het ook een leuke serie. En dit programma zat er altijd voor of na, maar ik weet niet, volgens mij zat het ervoor. Nou, luister even naar de tune. Misschien herken jij hem. En als jij weet van welk tv-programma dat de tune was, dan mag je dat appen. Dan maak je dus kans op een anti-stress Brabo-moeder. En geloof me, die wil je hebben. Oh ja, die. Oh ja. Ik zie jou kijken, Marjolein.
2: Geen flauw idee.
0: Oh nee, echt niet?
2: Nee, echt geen flauw idee.
0: Echt niet?
2: Nee.
0: Ik denk van, nou, dit is gewoon zo'n
2: eitje. Dit is generatie overstijgend, dacht
0: okay,
2: jij.
0: Dat,
2: nee,
0: dat,
2: ik weet het echt niet.
0: Dit trek jij echt
2: nou,
0: niet.
2: Misschien nog één keer? Mag ik nog één keer?
0: Nog één keer. Voor de mensen die het echt ook niet weten, net als Marjolein, die me aan zouden kijken van, wat ben jij nou aan het draaien? Nou, komt-ie nog een keer. Ja, ik heb ook wel gewoon alleen maar het beginstukje gepakt. Ik had het misschien ook makkelijker kunnen maken, maar ik denk dat hoeft niet.
2: Nee, het hoeft niet elke dag makkelijk te zijn.
0: Van welk tv-programma was dat de tune? 06-573-28203. Even appen. Als je kans wil maken op de anti-stress Brabo-bolide, als je het bij het rechte eind hebt, kan het zomaar zijn dat ik je zometeen spreek. En dat jij dus de winnaar bent van het spel Een Tune van Toen. Succes!

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
5: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.

0: of the Times.
1: Een tune van toen.
0: Ja, een tune van een tv-programma uit de oude doos. Hè. Dat is wat ik net zei. En ja, in mijn beleving werd het uitgezonden op zondagavond, het tv-programma. Niels, goedemiddag.
2: Hele goedemiddag, Ronnie.
0: Kun jij dat bevestigen? Was dat op zondagavond of weet je dat ook niet meer?
2: Ik durf het niet graag te zeggen, maar zondagavond komt me ook wel bekend voor, ja.
0: Ja, en Melrose Place, programma dat er voor of daarna zat, want dat kan ik ook niet meer precies plaatsen.
2: Ja, waar zat dat erna? Dat was een beetje voor gevorderd, zo. Dat, dat klopt me ook niet zo.
0: Oh, dat vond je, dat was te hoog gegrepen?
2: Ja, ja, nee, gewoon lekker Beverly Hills kijken.
0: Wel bel je? Beverly Hills 90210 bedoel je?
2: Die bedoel ik inderdaad.
0: Nou, eens even luisteren of dat goed is, ja of nee, hè? Het was maar een klein stukje wat ik je liet horen. En het bleek ontzettend moeilijk te zijn. Maar jij hebt het enige juiste antwoord gegeven, Niels. Beverly Hills 90210.
2: Yes! Helemaal leuk.
0: Dus jij bent zojuist de eigenaar geworden van. En ik vertel het met trots. En ik hoop dat jij er ook ontzettend blij mee bent. De enige echte anti-stress Brabobolide.
2: Hey! Helemaal goed.
0: Nou, ik wens je er heel veel plezier mee. En wat voel je nog als je terugdenkt aan Beverly Hills 90210? Of heb je er geen gevoel bij?
2: Nou, laatst was er bij Veronica een Back to the 80s, whatever. En toen zonden ze aflevering 1 en 2 nog een keer uit.
0: Oh, echt serieus? Ja, en dat...
2: echt helemaal zitten kijken.
0: En hoe was het acteerwerk?
2: Nou, dat was echt het begin van het acteerwerk. Dat was nog niet zo al te best.
0: Nee, niet al te best. Maar ja, dat was aflevering 1. Toen moesten ze er nog een beetje inkomen natuurlijk. Hè?
2: Ja, wel, nou, mooie mensen, hey, mooie auto.
0: Nou, precies, want dat was natuurlijk gewoon de basis van alles.
3: En dat maakt het niet uit, hè,
0: weet
3: verder.
0: Je, die grote huizen waarvan je denkt van ongelooflijk, wie moet dat allemaal schoonhouden? Maar ja, daar hadden ze natuurlijk ook mensen voor. Dus nou, het levert jou in ieder geval een anti-stress.

0: zonnige klanken van Jonas Blue en Edge of Desire. Hier zo in Afslag Zuid. En het was Niels die daar straks gewoon lekker nog even een anti-stress Brabo Bolide scoorde. In het spelletje in tune van toen. Beverly Hills 90210 was inderdaad het enige juiste antwoord. Nou, morgen dus opnieuw kans op zo'n anti-stress Brabo Bolide. Klein rood autootje met het Brabander logo op het dak. En het is eigenlijk gewoon een collectors item. Je wil het hebben. Zometeen na 6 nog een uurtje Afslag Zuid. Straks nog even richting de Tilburgse kermis. En we gaan het hebben over muggen. Het zijn natuurlijk de krengen van beesten. Bloedirritant. Maar ze schijnen dit jaar een stuk minder te zijn dan andere zomers. En dan denk ik, yes! Of juich ik dan misschien iets te vroeg? Nou, zometeen een muggen-expert aan het woord.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
7: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
8: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
7: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan naar Erik Evengroen van de ANWB voor de stand van zaken qua files. Goedenavond, Erik.
12: Hoi, goedenavond. Ja, er zijn om precies te zijn nog 4 in heel Noord-Brabant. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Empel staat een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je een kwartier. De A16 dan nog steeds, Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug bij de wegwerkzaamheden een 30 minuten vertraging. En op de aansluitende A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder ook nog eens ruim 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os voor Ravens. Tijdens een ongeluk gebeurt hier de linkerrijstrook dicht en dat kost je daar 5 minuten.
11: Dankjewel. Straks dan gaan we nog even richting de Tilburgse kermis en we gaan het hebben over muggen. En verder barsten we ook het laatste uur natuurlijk van de goede muziek. Dus ik zou er gewoon nog even lekker bij blijven tot een uurtje of 7. Afslag Zuid met zometeen Diana Ross en Upside Down.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Okay. Bunk. Bank of the free.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
20: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
21: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
20: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
21: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
22: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
25: Nou, alweer.

0: Lost Frequencies en Crazy.
1: Omroep Brabant.
0: Het knopje werkt even niet. Ja, dat heb je wel eens soms. Zometeen de Bouwsta hier op de radio. Love Myself. Oh, sorry, Lose Myself. Maar eerst gaan we naar Marjolein, want die praat je even bij.
2: De Waddenzee zit opeens weer vol met haaien. Voor het eerst sinds de jaren 60 zwemmen er weer heel veel voor onze kust. Onderzoekers denken dat er inmiddels duizenden zijn. Waar onderzoekers namelijk in 2009 nog geen 50 haaien per jaar vingen, zijn dat er nu zo'n 50 per dag per boot.
0: Zo.
2: De Waddenzee lijkt daarmee opnieuw een kraamkamer voor jonge haaien. En geen zorgen, dit gaat om kleinere soorten en soorten die mensen met rust laten.
0: Ja, want ik wilde bijna vragen van hoe groot zijn ze?
2: Ja. Ik zag een fotootje op twee handen.
0: Oh, zo, oh, schattig. Dus, schattige haaien. Schattige haaien. Zijn die er ook, schattige haaien?
2: Deze kan je zo even zo haaien.
0: Ja, ik zie altijd zo'n grote jaws voor me. Zo'n witte haai met zo'n kaak die, weet je wel, alles verscheurd.
2: Nee, dit is echt niet. Hier kun je gewoon mee zwemmen in de Waddenzee.
0: Ach, wat lief zeg. Oh, wat lief, schattig.
2: Ja, en nu hebben wij elke dag onze AI-song. Dat is nog wel grappig, maar dit AI-nieuws is verre van. In haar model van het bedrijf OpenAI is tijdens een test op hol geslagen. Het wist de beveiliging te omzeilen, zichzelf toegang tot het internet te geven en brak vervolgens in bij een ander AI-platform. Volgens experts laat het zien hoe zelfstandig en geavanceerd het inmiddels is geworden. Daarom worden er opnieuw gepleit voor strengere regels rondom de ontwikkeling van dit soort systemen.
0: Dit is best scary, weet je dat?
2: Ik vind het heel scary.
0: Want dat betekent dat AI eigenlijk overal kan binnendringen, zo'n beetje misschien.
2: Nou ja, hij heeft een ander, best wel ingewikkeld systeem, dus gewoon gehackt.
0: Ja.
2: Maar ook zonder opdracht, hè. Hij heeft gewoon zelf bedacht, nou, ik zit nu in een test, ik ga dat maar gewoon even doen.
0: Ongelooflijk.
2: Heel raar, ja. En een bouwproject van ruim 200 huizen in Heenswijk-Dinter mag doorgaan als ze eerst een stille gasmaaier kopen voor de buurman. Naast die nieuwe appartementen op zo'n 50 meter ligt namelijk een paarden- en recreatiebedrijf. Nou, die eigenaar daarvan is echt niet tegen al die huizen, maar hij is wel bang dat de toekomstige bewoners van, nou ja, net die huizen naast hem gaan klagen over het geluid van zijn bedrijf. Terwijl hij zat daar natuurlijk al.
0: Wie woont er nou als eerste?
2: Precies.
0: Hè?
2: Dus hij heeft gezegd, hij vroeg eigenlijk aan de rechter, nou, kan een stukje van het bestemmingsplan gewijzigd worden? Ik wil niet met gedoe zitten. Nou, de rechter die vond dat een beetje rigoureus en die zag eigenlijk wel een eenvoudige oplossing. Als de ontwikkelaar van die woningen nou gewoon een heel mooi, gloednieuwe, stille gasmaaier voor die man koopt, moet het vast wel goed komen.
0: Ik hou van dit soort rechters. Gewoon een beetje creatief meedenken. Maar dit is wel een beetje het verhaal ook van, weet je, ik ga bij een vliegveld wonen en ik ga klagen dat er vliegtuigen vliegen.
2: Ja, dat vind ik, je hebt al geen recht, jongens. Je weet waar je gaat wonen.
0: Maar ik vind het wel heel sociaal van hem, dat hij daar nu al over nadenkt.
2: Precies.
0: En dat hij nu al eigenlijk naar een oplossing zoekt om problemen te voorkomen.
2: En ik vind eigenlijk ook, hij zet zichzelf nu dan al in het positieve bij die nieuwe buren.
0: Zeker.
2: Want kom op, hij heeft het al gewaarschuwd, maar ja, jij wou daar wonen, dus.
0: Maar even serieus, een gasmaaier hoort toch gewoon een beetje
2: Dat is toch ook gewoon wel leuk?
0: Ja, dat is toch leuk om zo'n gasmaaier rijden. Maar goed, ik vind het in ieder geval een mooi verhaal dit. We gaan het zo meteen hebben over muggen. Want er schijnen er dit jaar een stuk minder te zijn dan andere zomers.

0: thuis mag je best van rijstrook wisselen. Maar blijf van je radio af, want hier zit je goed.
1: Omroep Brabant brengt je thuis. Dit is Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Nee, zet hem op, hè. Ronnie is om de

0: ontzettend lekkere muziek, de Bausa. We gaan het hebben over iets anders. Dat valt dus eigenlijk wel mee. Ik was vorige week op vakantie op de Canarische eilanden. En ik heb echt serieus wel 10 keer tegen mijn vrouw gezegd... oh, wat is het heerlijk hier. Ik heb nog geen enkele mug gezien.
1: Helemaal niks.
0: Nee, terwijl ik normaal gesproken na een vakantie in Frankrijk... met 30 tot 40 van die muggenbulten terugkom.
1: Och, krabben overal.
0: Krabben, ik ben helemaal verloren. Ja. Weet je, je weet s'avonds van ellende niet hoe snel je naar binnen moet... omdat die muggen je helemaal kapot steken. En wat blijkt nu, althans dat lees ik... dat op heel veel plekken er veel minder muggen zijn dan normaal gesproken. En dan denk ik, ja, hoe dan? Muggen horen toch ook een beetje bij de zomer. En zeker ook irritante muggen natuurlijk. Bart Knols is de muggenexpert van Nederland. En ik heb hem aan de lijn. Bart, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat zijn jouw bevindingen eigenlijk op het gebied van het aantal muggen dit jaar?
2: Eigenlijk precies hetzelfde als wat je zegt. Het is droog. En droog betekent weinig stilstaand water. En dat betekent dus weinig broedmogelijkheden voor muggen.
0: Ja, terwijl we van vooraf een soort waarschuwing kregen van... nou, dit wordt een helse zomer voor mensen die een hekel hebben aan muggen.
2: En die krijgen we ieder jaar, diezelfde waarschuwing. Dus wat dat betreft gaat er maar niet te veel vanaf. Vanaf laten hangen, moet ik zeggen. Maar nee, het is droog en dat betekent slecht voor muggen om zich voor te planten.
0: Ja, dus maar je zegt al, je houdt slag om de arm. We zijn er nog niet vanaf deze zomer, we moeten niet te vroeg juichen.
2: Nee, want als we weer een paar lekkere buien krijgen... dan gaat het even snel weer van start. En als het dan lekker vochtig is, dus warmte en vocht... dat vinden muggen ideaal en dan gaat het weer heel snel de andere kant uit.
0: Ja, maar wat moet er dan aan regen vallen? Want is dat dan een buitje of moeten we dan een week regen krijgen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nee, je hebt dan wel enkele flinke goede buien nodig. Dus dat de dakgoot weer vol kon staan met water, zeg maar.
0: Ja,
2: dat is het. En de emmer achter de schuur en de regenton... tot daar wel weer een plasje water in komt te staan... Dan gaat het snel weer beginnen.
0: Ja, kortom, nog niet al te vroeg juichen dus... want er kan nog van alles gebeuren deze zomer. Hoe snel gaat het dan eigenlijk? Op het moment
2: dan
0: dat
2: kan het heel snel gaan.
0: Ja,
2: dan kan het heel snel gaan. Dus op het moment dat een mug bloed neemt... dan kan ze een paar dagen later alweer eitjes afzetten. En dan, nou ja, een doorsnee legsel... dan praten ze over 50 tot 70 eieren. Soms meer, soms minder. Maar die zitten dan in het water. En door deze temperaturen is dat water natuurlijk warm. Mm-hmm. Waardoor de ontwikkeling van die larven ook sneller gaat.
0: Ja.
2: Dus waar je normaal 2 weken erover zou doen... van ei tot volwassen mug... ja, gaat het nu al gewoon binnen 10 dagen of zelfs nog korter dan dat.
0: Ja.
2: Dus dan gaat die populatie heel snel weer groeien.
0: Ja, muggen zijn natuurlijk vervelend... maar ze hebben ook vast een functie in de natuur. Wat zijn de gevolgen van de natuur... als er een zomer veel minder muggen zijn dan normaal gesproken?
2: Weinig.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, dus, dat klinkt eigenlijk anders. Ja, klinkt anders dan wat mensen denken. Veel mensen lopen rond met folkloreverhalen... dat muggen heel veel gegeten worden door vleermuizen en door zwaluwen. Dat is helemaal niet zo. Er is ook onderzoek naar gedaan. Muggen zijn maar minder dan 5% van het dieet van zwaluwen en van muggen. Die gaan voor vele grotere insecten. Hè. Een dikke, vette mot die is veel lekkerder voor een vleermuis... dan een klein mugje. Dus nee, zo'n belangrijke functie hebben ze niet. Wel overigens in het aquatisch stadium. Dus wanneer ze als larven nog in het water zitten. Mm-hmm. Dan dienen ze wel degelijk als voedsel voor een hele hoop aquatische organismen. Zoals vissen en amfibieën. Denk daaraan. Die peuzelen die larven op en leven daarvan. Maar als volwassen mug is eigenlijk die bijdrage van die mug... vrij beperkt in het ecosysteem.
0: Ja. En dan het eeuwige probleem, Bart. Waarom de een altijd de sjaak is en helemaal lek wordt gestoken... en de ander nergens last van heeft. Waar zit hem dat nou?
2: Dat heeft te maken met onze geur. De geur van het lichaam. En eigenlijk de geuren die worden geproduceerd door bacteriën op de huid. En die bacterieflora die we op de huid hebben... die verschilt van persoon tot persoon. En dat is weer afhankelijk van je genetische achtergrond... van de zuurgraad van de huid, van de hoeveelheid die je zweet... Dat bepaalt allemaal hoeveel van die stofjes die uit je poriën komen... door bacteriën worden omgezet naar vluchtige stofjes.
0: Ja.
2: Die wij zelf ook ruiken, dat weet je. En die zijn dan bepalend voor de aantrekkingskracht van die muggen. En ja, en aangezien we allemaal verschillen in ons geurprofiel... zal de een gewoon aantrekkelijker zijn voor muggen dan de ander.
0: Even kort door de bocht geformuleerd en misschien een beetje in Jip en Janneke taal. Als ik ontzettend meug, dan ben ik aantrekkelijk of juist niet?
2: Nou ja, kijk, we geven allemaal stofjes af die aantrekkelijk zijn voor muggen. We geven ook allemaal stofjes af die afstotend zijn voor muggen. En dat is de balans tussen die twee. Dat bepaalt hoe aantrekkelijk dat je bent voor muggen. Dus de persoon die naast je in bed ligt... die heeft ook zijn verhouding tussen aantrekkingskracht en afstotend.
0: Ja.
2: En er is altijd een balans tussen die twee. Dus de één wordt inderdaad altijd meer gebeten dan de ander.
0: Ja.
2: Dat is wel een bewezen fenomeen, ja.
0: Ja, en het zijn geloof ik altijd de vrouwtjes of de man. Wat was dat ook alweer?
2: Het zijn de dames die de problemen opleveren.
0: De dames die de problemen opleveren, tuurlijk.
1: Altijd zo.
0: Altijd weer die dames. Ja, die zijn in dit geval actief als het gaat om het steken. En inderdaad ervoor te zorgen dat je de muggen... Dus als je een muggenbult hebt, dan weet je dat je gestoken bent door een vrouwtje. Dat is een feit dan, toch? Of niet?
2: Dat klopt. Dat klopt. Mannetjes bijten nooit.
0: Nee, precies. Die houden zich rustig. Dankjewel, Bart. Ik wens jou een mooie avond. En dank voor tekst en uitleg in dit geval.
2: Oké. Beste.
0: We gaan langzaam richting 6:30. Wel met het mooie nieuws. Dus dat we op dit moment althans nog minder muggen hebben. Maar dat kan dus nog veranderen. Dus wat Bart al zei, niet te vroeg juichen deze zomer.

0: was on it. Zometeen het nieuws. Nieuws wordt gelezen door Jasper. Wat zit erin zo direct, Jasper?
1: Nou, er is een spoedvergadering morgenavond in Bergen op Zoom. En ik heb het over de Efteling, want die wil het Sprookjesbos nog meer laten praten.
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De PSV-fandag. Een dag vol acties, fun en PSV van dichtbij beleven. Met als afsluiter PSV tegen het Spaanse Villarreal. Voor meer info check psv.nl/fandag.
3: Ah, wat een schatje.
4: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
7: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
6: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
0: 1 over half 7, hoe is het met de files in Brabant? Erik Evengroen.
8: 3 stuks op dit moment nog. Een hele korte en die staat op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Sterker nog, op dit moment verdwijnt hij zelfs. Want er stond nog een file met zo'n kleine 5 minuten op onthoud. Maar die is inmiddels opgelost. Maar wel nog vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug, bij de werkzaamheden daar nog 20 minuten vertraging. En datzelfde geldt voor de aansluitende A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder, zoals gezegd, 20 minuten op onthoud.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Op veel plekken bewolkt vanavond, dan klaart het wat meer op en koelt het af naar zo'n 15 graden. Vanaf morgen wordt het weer een paar dagen lekker droog. En vanaf vrijdag dan schijnt de zon wat vaker en loopt de temperatuur op naar zo'n 25 graden. Jasper Stads heeft het nieuws voor je.
1: Goedenavond. De gemeenteraad in Bergen op Zoom die houdt morgenavond een spoedvergadering over het evenementenbeleid in de stad. Dan start weer het grote Cabaforfest. Maar dankzij bezwaar van 1 bewoner mogen een aantal kroegen dit jaar geen artiesten laten optreden. Om 9:00 s'avonds moet het al stil zijn in plaats van 1:00.
10: Aan 2 deuren van de café wonen. En dat zo'n meneer het voor elkaar kan krijgen dat zo'n iets gewoon weggaat.
11: Dit scheelt voor ons een kwart van ons jaarinkomen door 1 persoon.
10: Het is gewoon heel moeilijk.
1: Ja, de kroeg laat het er niet bij zitten en ook de ondernemersvereniging komt in actie. Alleen is het de vraag of dat voor dit jaar nog effect heeft.
0: Ik snap hier ook helemaal niks van, dat dat zomaar kan. Weet je, dat één iemand zo kan bepalen dat die feestavond door de neus wordt geboord van de ondernemer in dit geval en ook van de mensen, 1 iemand.
1: Ja, die heeft gewoon via de normale weg bezwaar ingediend. En deze is gewoon heel feitelijk gekeken van, hey, klopt het? Ja, dat klopt. Ja. Deze straten zijn net een beetje zo de aanloopstraten naar het centrum. Ja. De vergunning kan niet.
0: En dus niet, punt. Ik vind wel goed dat ze dan uiteindelijk toch nog een spoedvergadering inlossen.
1: Ja.
0: En hopelijk
1: levert dat
0: al.
1: Dat feest is dan eigenlijk al begonnen wanneer die spoedvergadering er is.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Dus dat is een beetje het gekke eraan. Vrachtwagens die toch nog de Merwedebrug op de A27 over willen, die krijgen vanaf volgende week een boete. Dit weekend dan plaatst Rijkswaterstaat speciale camera's waarmee de vrachtwagens worden gedetecteerd. En die boete is €500. Bewoners van een huis in Raamsdonksveer die kunnen vannacht waarschijnlijk nog steeds niet rustig slapen. Al 4 dagen zit er een vogel vast in hun schoorsteen. Zorgt de hele dag en nacht voor gepiep. Vanmiddag ging de brandweer met een hoogwerker de lucht in om de vogel te bevrijden. Maar zonder succes. Ze hopen nu dat er inmiddels genoeg ruimte is voor het dier om zelf weg te vliegen. De burgemeester van Rotterdam die is geschrokken van het tramongeluk vanochtend. 2 trams die knalden midden op de Erasmusbrug op elkaar. 15 mensen raakten daarbij gewond, onder wie 1 iemand zwaar gewond. Je hoort burgemeester Carola Schouten.
12: 1 tram, heb ik gehoord, stond stil. Waarschijnlijk te wachten ook voor een passerende boot waardoor de brug open was. Een andere tram die daar opgeklapt is. Het heeft een grote impact natuurlijk. Er zijn ook de aantallen gewonden zijn hoog.
1: Ja, de trams staan totaal los en ook aan de brug is veel schade. Het duurt nog wel even voordat alles is weggehaald en hersteld. Loop je over een paar jaar door een bijna levensecht sprookjesbos in de Efteling? Het park doet er alles aan om het bos zo realistisch mogelijk te maken. Alsof sprookjes echt bestaan. Dat vertelt een van de directeuren in een Efteling-podcast. Want zo kan Langnek in de toekomst misschien wel gaan praten.
13: Ja, ik denk dat gaat erom. Want dan maak je het beter. Als kinderen daardoor nog meer geloven dat dat echt iemand is met een lange nek. Doordat we zijn ook bezig om nu personages kunnen knipperen met hun ogen. Hè, dus waardoor je veel meer echt lijkt dan wanneer je de hele tijd met heel raar wijd open gesperde ogen bent. Dus ik denk dat alles wat helpt om het beter te maken, let's do it.
1: Ja, zo is de Efteling ook al lang bezig om de sprookjesboom in het bos dit jaar nog realistischere gesprekken te laten voeren met kinderen door middel van AI.
0: Oh, dus dat hij echt gewoon, dat hij kan communiceren?
1: Ja, dat hij echt snapt wat een kind zegt.
0: Hoe werkt dat dan?
14: Wow, dat is ingewikkeld.
1: Ja, er zitten dus allerlei computersystemen achter. En die luisteren dan een beetje wat een kind zegt. En dan is de stem, wat Hero Muller is, ik denk dat hij dan misschien wel met AI gekloond is, maar dat weet ik niet zeker.
0: Ja.
1: En die gaat dan echt nadenken over een onderwerp. Er zat wel een mooi voorbeeld in van de Efteling-directeur. Die zei bijvoorbeeld dat een kind een beetje grappig wilde zijn.
0: Ja.
1: Dus dan vroeg die boom, wat is je hobby?
0: Ja.
1: En zeiden, ja, bomen omhakken.
0: Ja.
1: En toen had de boom blijkbaar via AI gereageerd met, nou, dan zijn we in ieder geval allebei dol op het bos.
0: Ja, of van die kinderen die even een beetje bij de hand willen doen en die zeggen, sprookjesboom, ik mag van de mam geen ijsje, wat vind jij?
1: Ja, nou ja, als dan de boom zegt, nou, één ijsje per dag moet kunnen. Nou,
15: zeker, dus, ja. Want je bent een dagje uit. Dus ja,
1: dat zou best wel leuk zijn.
0: Geweldig.
1: Ja, ze hebben al een paar keer een test gedaan, weet ik toevallig, in de Efteling. En dat ging ook wel mis, want dan gaf hij allerlei Studio 100 figuren als antwoord. Of,
14: ja, dat is ook wel grappig. En net even verkeerd tabblad.
0: Ja, dat zijn natuurlijk gouden filmpjes verdumperd, hè? Ja. Dit soort dingen, geweldig. Ja.
14: Maar wel leuk inderdaad wat jij zegt als kind, joh.
0: Ja, dat is een droom, toch?
14: Waanzinnig.
0: De sprookjesboom praat tegen
14: toch?
0: Me.
1: Dat nou ja, en dan straks lang net dat ook echt doet met zijn mond,
0: ja,
1: bijvoorbeeld.
0: Ja?
1: Je vertelt het, natuurlijk hoor je een verhaaltje.
0: Ja, ze zijn innovatief bezig daar.
1: Ja, lijkt toch.
0: Dankjewel Jasper en meer nieuws op Web en App van Omroep Brabant. Zometeen hopelijk een leuk liedje gekoppeld aan jouw leeftijd. Oftewel een leeftijdliedje. We hebben je input daarvoor nodig, dus hou de radio lekker aan.

0: Het zijn de jaren 80 die weer even te horen zijn op de radio. In dit geval met Sheila E. en The Glamorous Life.
1: Een leeftijdliedje.
0: Ja, een leeftijdliedje. Jouw input is nodig. Doel is om uiteindelijk gewoon een leuk liedje te draaien. Uit een bepaald jaar. En een liedje dat gekoppeld is aan de top 100 van dat jaar. En je leeftijd in het betreffende jaar. En hoe werkt dat dan? Nou ja, goed, je gebruikt de app in ieder geval zometeen. 06-573-28203. Want wij roepen zometeen een jaar. En vervolgens willen we heel graag weten wat de leeftijd van jou was in dat jaar. En dan vervolgens draaien we van één iemand het liedje dat op de plek van zijn of haar leeftijd staat in de top 100. Dus alle grote hits uit dat jaar. Even gewoon... Misschien moeten we eerst even beginnen met de jaren, Marjolein.
2: Ja, doe eens.
0: 2009?
2: Ah, dat vind ik leuk. Daar kan ik een keer meedoen.
0: Ja, vind ik. Want, pak ik er ook even de lijst bij van 2009. Hoe oud was jij in 2009?
2: 12. Ja, 12.
0: Oké. Op nummer 12 in de top 100 van 2009 staat Florida met Ride Round.
2: Oh, dat vind ik wel leuk.
0: Dus als jij nou, zal ik maar zeggen, uitgekozen zou zijn, zou ik dus Ride Round draaien van Florida.
2: Ja, duidelijk.
0: Ik was in 2009, heb ik in 69, 40.
2: Oké. Okay.
0: Op de kop af.
2: Mooi rond, ja.
0: Even kijken. Op nummer 40 in de lijst van 2009, Michael Bublé, Haven't Met You Yet.
2: Vind ik ook leuk. Ja. Ook lief.
0: Maar wij doen niet mee, het gaat om jou. Hoe oud was jij in 2009? App dat even naar ons door op 06-573-28203. Dus jouw leeftijd in het jaar 2009. Gaan we er eentje uithalen en daar gaan we het liedje van draaien uit die top 100. En misschien was je wel 16. Nou, dan draaien we nummer 16. Maar misschien was je wel 84. Dat kan ook zomaar zijn. Dat is knap dat je er nog steeds bent natuurlijk. Hoor. Dat ben je best oud. Dan draaien we nummer 84, want zo werkt het gewoon. Dus even je leeftijd appen in het jaar 2009. Hoe oud was je toen? 06-573-28203. Stuur even een berichtje via de app. Dus 06-573-28203. Je leeftijd in 2009.

0: en Mon Arte.
1: Een leeftijdliedje.
0: Een leeftijdliedje is leuk, want het koppelt eigenlijk een liedje aan je leeftijd. En dan wel een liedje uit een bepaald jaar. Wij roepen een jaar en vervolgens willen we graag van je weten hoe oud jij was in dat jaar. Nou, vandaag was het 2009. Marjolein, 12 jaar in 2009. Ik op de kop af voor 40 jaar. En ja, als ik dan een liedje zou draaien, wat bij mijn leeftijd hoort, uit die top 100 van dat jaar, zou dat op nummer 40 Michael Bublé zijn. En bij jou zou het Florida zijn met Ride Round. Maar wij tellen niet mee. Het gaat om jouw leeftijd. En er zijn heel veel mensen die hun leeftijd hebben doorgegeven in 2009. Ja, en één daarvan die gaan we zo meteen belonen met het leeftijdliedje. Heb je er even gewoon een paar met ook het liedje eraan gekoppeld eventueel?
2: Ik heb Angeline, die was 58. Dat was Day and Night van Kid Cudi.
0: Oh, dat is een leuk liedje.
2: Ja, was ook wel leuk.
0: Grappig.
2: Ja. Peter Paul, die was 45. Ja. Die had een hit van Bob Sinclair, Lala Song.
0: Oh, vond ik ook een leuke.
2: Vond ik ook
0: een
2: leuk.
0: Beetje vergeten liedjes wel allemaal.
2: Beetje die, ja. Connie was 36. Dat was The Veronica's met Untouched.
0: Ook hartstikke vergeten.
2: Ook echt een goede hit.
0: Wat een goed jaar was 2009.
2: Die komt wel weer op TikTok ineens veel op de laatste tijd. Dat is wel grappig. Misschien wel ineens weer zo meteen terug. Robert was 35. Dit was zo'n lief liedje. Slaap lekker van Diggy Dex.
0: Oh, dat is geweldig.
2: Ja.
0: Met Eva de Rover.
2: Ja, Eva de Rover.
0: Oh, schattig, schattig. Maar ja, goed, er is natuurlijk uiteindelijk maar één winnaar. Voor zover je dan winnaar bent, want eigenlijk zijn jullie allemaal winnaars natuurlijk. Maar wie is degene die wij gaan belonen met het leeftijdliedje?
2: Monique.
0: Monique, en hoe oud was Monique in 2009?
2: 38.
0: 38. Moet ik even kijken welk liedje daarbij hoort. Is dat, heb ik het goed als ik zie dat Empire State of Mind is?
2: Heb je helemaal goed.
0: Van Alicia Keys.
2: Ja.
0: Monique, jij was 38 in 2009 en daar hoort dit liedje bij.

0: Monique was 38 in 2009 en in de top 100 van dat jaar stond op nummer 38 dit liedje. Alicia Keys en Empire State of Mind, oftewel New York. Nee, we gaan naar Tilburg. Is het 10 dagen lang kermis en Omroep Brabant is daar natuurlijk ook gewoon te vinden. Elke dag. Ja, en ik kan wel zeggen, rots in de branding, dames en heren. Voor Omroep Brabant, daar op de kermis in Tilburg, is Dominique Graat. Dominique, goedenavond.
1: Goedenavond, goedenavond. Nou, wacht even. Dit had ik altijd al een keer willen doen bij jou in het programma.
0: Wat wil je doen?
1: Ronnie!
0: Nou, dus bij deze gebeurt dan. Dat hebben we in ieder geval gepikt. Nou, ik denk als er

0: En, wat een cliffhanger.
1: Mensen, nee, we hadden mensen uit en toen.
0: Ja, en nu wil ik weten waar ze vandaan komen.
1: Waar komen ze vandaan?
0: Hij hangt nog niet weer.
1: Nou, nee. We wachten gewoon heel eventjes op Dominique. Want het kan zomaar zijn dat er natuurlijk wat problemen zijn met de verbinding in verband met de drukte daar. Dat
0: precies, is, dat en daar staat natuurlijk van alles te zenden op
1: ja,
0: die kermis.
1: En dat hij denkt van ja, of ik druk op een verkeerd knopje. Want het, ja. het blijft er een van graad, hè, dames en heren.
0: Dus, misschien is hij gewoon aan het horen. Het is wel het broertje van.
1: Nou ja, het was wel spannend. Waar komen ze dan vandaan natuurlijk? Zouden we nog antwoord op die vraag kunnen krijgen, ja of nee?
0: Anders ga ik hem gewoon bellen hoor, want ik wil het nu ook weten.
1: Even een heel klein liedje en dan zometeen hopelijk nog wie daar dan inderdaad op die kermis komen. André van Duin nog even, als de zon schijnt.
2: Als

0: Wat is het leven fijn als de zon schijnt. En oh, wat is het leven fijn als de techniek ons niet in de steek laat. Dominique Graat op de Tilburgse kermis. Ja, de verbinding werd even verbroken. Maar het komt natuurlijk ook omdat druk is daar, denk ik, en zo, hè?
1: Ik heb geen idee. Ja, de zender viel even uit. Maar ik ben er nou weer telefonisch, dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Nou ja, en jij had een goede cliffhanger, want je zei net, ze komen echt uit alle hoeken van het land vandaag. En ze komen uit en toen viel je uit. Dus waar komen ze vandaan dan?
1: Ja, dat was wel een cliffhanger, hè, inderdaad. Nou, ze komen dus uit Leeuwarden, hebben mensen gehad. Toevallig hadden we een vrouw uit Schiedam, we hadden mensen uit Brugge. Dus ze komen echt uit alle hoeken en windstreken, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, en kun je die dan ook blij maken met Omroep Brabant goodies, die mensen uit Friesland bijvoorbeeld en zo?
1: Ja, zeker. Ja, daar vinden ze helemaal fantastisch. Want wij delen van allerlei gadgets uit, zonnebrillen, hoedjes. En ja, ze zijn echt ook heel trots om het te dragen. Dus ze lopen er ook echt mee over de Tilburg kermis. Dus dat is ook wel heel leuk om te zien.
0: Ontzettend gaaf. Ook het Brabants buske is er af en toe te vinden en zo. En jij staat er gewoon lekker te knallen, dus tot 10 uur vanavond. Waar ben je precies te vinden? En de mensen die nu luisteren en denken, ja, misschien moet ik vanavond gewoon toch nog maar eens even naar die Tilburgse kermis gaan. Om wat leuks te scoren. Waar kunnen ze je vinden, Dominique?
1: Ja, wij staan 10 dagen bij de Schouwburg in Tilburg. Dus eigenlijk ook bij de Hoge Kerk hier, bij het Stadhuisplein. En je herkent ons natuurlijk gewoon aan de tent van Omroep Brabant. Het busje staat er inderdaad bij en wij staan bij de Polyp.
0: Oké, dus daar moeten ze zijn. Ben je zelf al in wat attracties geweest of is daar de tijd niet voor?
1: Nee, nog niet. Nee, want ik heb het eigenlijk zo druk dat ik inderdaad nog niet de kans heb gehad. Maar wij zijn wel benieuwd naar mensen die in de Infinity gaan. En wat dat is eigenlijk die, hoe noem je dat? Dat is eigenlijk die draaiende stang die heel hoog gaat.
0: Oh, nee. Ja. Ja, dat zijn mensen die een beetje levensmoe zijn, heb ik het idee altijd.
1: Ja, nou, volgens mij.

0: was het wel Hannelore die er geloof ik gisteren of eergisteren is ingegaan. Dus ik weet niet of haar daarom inmiddels gedraaid zit. Maar,
1: onze eigen Hannelore van het buske, die heeft het gewoon. Ja, dat is ook wel Hannelore.
0: Ja, die had geen schrik.
1: Nee, precies. Nou, heel veel plezier nog vanavond daar, Dominique. En ook voor de mensen die gaan. En wij spreken jou of we horen jou ongetwijfeld later deze week nog eventjes.
0: Ja, yo. Dankjewel.
1: Houdoe.
0: Oké, doei doei.
1: Nou, dit was de afslagstijd voor deze woensdag. Morgen melden wij ons weer net na 4. Maak er een mooie avond van en tot morgen.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Bij u.

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
5: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
6: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
5: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
7: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Nou, gewoon dit, hè?
2: Gezelligheid.
1: De gezelligheid.
3: Waar je ook bent, wij gaan met je mee.
0: Omroep Brabant.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: De radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Brabant luistert.
1: Dat kan niet anders.
0: Op FM, DAB+,
2: online
3: en via de gratis Omroep Brabant app.
0: Dit is Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bij komen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden, mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: met vakantie Koen Wijn. Kei gezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Het is iedere dag anders.
1: Elke dag bij je. Het gevoel van hier.

0: alles wat je nodig hebt, hoor je hier.
1: Nou, geweldig.
2: Het hele jaar door.
0: Omroep Brabant.

0: gezellig.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is om trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel
4: van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich

0: terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken en vervolgens vlogen een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen en de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog.